0: kreeg rond 11 uur 's avonds een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorde viel een zwaargewonde toen een boom op een auto viel. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden. Ook vielen daar erg grote hagelstenen. In Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een machinist om het leven gekomen. Volgens Britse media raakten zo'n 90 mensen gewond. Het ongeluk gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achterop een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Waarschijnlijk is een van de treinen tot stilstand gekomen en reed de andere trein er vannacht tegenaan. En Europese onderzoekers hebben kritiek op de vreemdelingendetentie in Nederland. Asielzoekers die moeten worden uitgezet zitten in zulke gevangenissen. Door personeelstekorten krijgen kwetsbare gedetineerden te weinig zorg en is er veel geweld, zegt het Europees Antifoltercomité. Dat bezocht meerdere detentiecentra in Nederland. Het weer in het midden en noorden van het land gold code oranje vanwege zware onweersbuien. Inmiddels is dat code geel. Als die buien vannacht het land hebben verlaten, blijft het nog wel vrij warm. 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Wel is er in het noorden en oosten van het land kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Voorzaat Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Als je verkeerde vis op boord hebt, krijg je een bekeuring. En als de schipper zijn elektronische logboek niet toevallig een dag niet hebt ingevuld, krijg je een bekeuring. Ja, hoge bekeuringen. De visser heeft het net zo moeilijk als de boeren.
1: De visserij heeft steeds meer te maken met regelgeving door de Europese Unie. Dat zorgt voor frustratie, maar er zijn ook kansen voor nieuwe sectoren.
2: Dit zijn meubelstukken gemaakt van zeewiervezel. Lampenkappen, thee, cosmetica producten, sokken. Je kunt het zo gek niet bedenken. Het kan met zeewier.
1: Je ziet het in Brussel in de buurt. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: u kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Dinsdag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, dinsdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden is een zwaar gewonde gevallen toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. En in het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan een festivalterrein. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Krimpen aan de IJssel is een kind van 2 bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje was achtergelaten en zat al 10 minuten in de auto toen omstanders ingrepen. Ze belden de politie, maar toen hij aankwam hadden de omstanders al een raampje geopend en het kind bevrijd. Volgens de politie droop het zweet ervan af. Op warme dagen kan de temperatuur in een auto in 10 minuten tijd 10 graden stijgen. De politie heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. En het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Het weer, de zwaarste buien trekken het land uit. Het blijft wel vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst nog kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. En in het noorden en oosten mogelijk een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Dit weekend gaat het Varend Corso Westland weer door het Westland, Midden-Delfland, Maassluis, Delft en Rijswijk. Vandaag is het Corso in Westland en TV West is er natuurlijk live voor je bij. Het Varend Corso Westland, straks live om 1 uur en zondag in een samenvatting vanaf 5 uur.
1: Alleen op TV West.

0: Eindhoven richting Maastricht tussen
1: knooppunt Eckersweide en knooppunt De Hoogte.
2: Hattemerbroek en Campus uit in beide richtingen. De A50 Os Arnhem.
3: Er staat nu al een file van 4 kilometer op de A6 bij Almere Zand.
4: Ja, lekker belangrijk. Actuele verkeersinformatie voor onze regio, dat wil je weten. Je hoort het op 89.3 Radio West.
5: Altijd dichterbij.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. In Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. Zo'n 150 mensen konden veilig wegkomen. In Coevorde viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is onduidelijk of het festival kan doorgaan. De president van Polen pakt de hoogste onderscheiding van het land af van zijn Oekraïense collega Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. Het schiet in het verkeerde keelgat van Polen, want het is de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers tijdens de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de Witte Adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raampje open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gemaakt bij Veilig Thuis. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder van Oranje heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
0: Dichterbij 89.3 FM.

0: Als je verkeerde vis aan boord hebt, krijg je een bekeuring. En als de schipper zijn elektronische logboek die toevallig een dag niet heeft ingevuld, krijg je een bekeuring. Ja, hoge bekeuringen. De visser heeft het net zo moeilijk als de boeren.
1: De visserij heeft steeds meer te maken met regelgeving door de Europese Unie. Dat zorgt voor frustratie, maar er zijn ook kansen voor nieuwe sectoren.
2: Dit zijn meubelstukken gemaakt van zeewiervezel. Lampenkappen, thee, cosmetica producten, sokken. Je kunt het zo gek niet bedenken. Het kan met zeewier.
1: Je ziet het in Brussel in de buurt. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Wat speelt er deze week in de Haagse gemeentepolitiek? Luister daarvoor naar Spuigasten, het politieke praatprogramma over de stad Den Haag. Elke week met politieke gasten uit de Haagse actualiteit. Dus leuk als je luistert.
1: Spuigasten, zaterdagavond tussen 6 en 7 op Radio West.

0: dromen.
1: Dank je, Begit. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste.

0: ik ben de vier. Jij bent het glas, ik ben het bier. Jij bent de koe, ik ben de stier.
1: Oh, Herman.
0: Eén uur

0: chillen en de jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
2: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
2: Ja, sorry, maar dit vind ik echt iets voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
2: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
3: Wij zijn het varken.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorde viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel, en in het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot branden in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. En in Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar net een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen bij een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raam open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. Bij een grote brand in een resort in de Dominicaanse Republiek is een toerist uit Italië overleden. Ruim 1600 mensen zijn geëvacueerd naar hotels en andere verblijven in de buurt. Het luxe resort heeft veel schade. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
1: Op 89.3 Radio West.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de oude

0: Elke werkdag op TV West, het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.

0: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
1: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner?
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
8: Van Uffelen. Dat is Bosch, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
9: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
8: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
10: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
11: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
12: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien tot schade geleid. De politie en de brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorden raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Julianapop. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De Poolse president pakt een hoge onderscheiding af van de Oekraïense president Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. Dat is ook de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers in de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de Witte Adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Engeland is een machinist omgekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen door een storing, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. Het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer. In het noorden trekt de regen weg. Elders is het vandaag droog en schijnt de zon geregeld. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
14: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Besttime Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139.
16: Voordeeluitjes.nl.
17: Juni geeft ons de langste dagen van het jaar. De zomer begint, we vieren Vaderdag en genieten van buiten. Maar voor families die knokken tegen de zeldzame ernstige ziekte, staat de tijd stil. Voor hen telt werkelijk elke dag. Het Zeldzame Ziektefonds financiert daarom onophoudelijk en gericht medisch onderzoek. We moeten nu concrete resultaten boeken voor patiënten. Die doorbraak kan niet wachten. Help ons helpen. Ga naar zzf.nl. Dank u wel.
18: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
19: Voordeeluitjes.nl.
16: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
18: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
19: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
20: Get ready for the OG.
21: All y'all bitches wanna look like me.
22: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
19: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
23: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
24: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
25: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
24: Echt?
25: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
26: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
27: Tot 9 uur, morgen weekend.
28: Dit is Radio West.
29: Hey, morgen.

Misschien dat Sting zich ook wel eens zo lonely heeft gevoeld, omdat zijn bandleden natuurlijk vinden dat hij veel en veel te veel heeft verdiend aan de Police. En dat zij eigenlijk een stuk minder in de pocket hebben gekregen. Ze hebben zelfs voor de rechtbank gestaan in januari. Ik zal zo eens opzoeken hoe dat eigenlijk is afgelopen. Maar dat er uiteindelijk toch weer ruzie in de tent is gekomen, is natuurlijk jammer. Maar ja, dat hoor je aan de liedjes niet af. En wat zijn ze fijn, vind je niet? De liedjes van de Police. En wat is dat een lekker begin van de dag zo, ja. 7:08 is het. Goedemorgen. Het is zaterdag 20 juni. Het is vlaggetjesdag vandaag. Dat maakt het weer ook ontzettend belangrijk. Nou ja, het weer is ook wel hetgene waar we het eigenlijk maximaal over moeten hebben. Want wat is er allemaal gebeurd vannacht? Misschien heb je er gewoon doorheen geslapen. Ik moet je eerlijk zeggen, ik ook wel een beetje. Alleen, het begon gisteravond natuurlijk al met druppelen en onweer. Dat kan je niet ontgaan zijn, maar het heeft vannacht ook aardig gespookt. Ook in onze regio. Kijk maar eventjes op de site van Omroep West of op de app. Daar kom je dat allemaal tegen. Maar in het hele land zijn dingen afgelast vanwege stormschade en wateroverlast. We komen er straks met Jordi natuurlijk wel over te spreken. Want nou ja, het weer is belangrijk, ook voor vandaag. Omdat we twee iconen hebben eigenlijk natuurlijk. Het is Vlaggetjesdag in Scheveningen. En we hebben vandaag ook het Varend Corso. Beide hoor je de hele dag terug hier op Radio West. Goedemorgen, dit is morgen weekend tot een uurtje of 9. Met zometeen natuurlijk moet je luisteren. Als vroege vogel vang je altijd meer. Ik laat je straks even lekker de stem horen. Dan heb je die alvast te pakken. Na 8 uur spelen we het spelletje. Ik ga je zo de regio insturen met wat leuke dingen. En als jij de vroege vogel wil zijn, let even op, hè. Het kan zometeen. Het is, ik moet even kijken. Ja, deze moet ik hebben. Wacht even hoor. Nee, deze moest ik niet hebben. Maar dit mag ook, dus geen enkel probleem. Goedemorgen, 7:10. Dit is morgen weekend tot 9:00.

Is dat eigenlijk aan de leeftijd gebonden, dat flirten? Houdt dat op een gegeven moment op? Ik heb zelf het idee dat ik dat veel minder doe namelijk. Maar het kan zijn dat het gewoon van alle leeftijden is. Miss Montreal hier op Radio West. In de vroege ochtend, in morgen weekend. En Just a Flirt. Het is wel mooi, ik woon op het eiland Bonaire. En zij heeft daar ook een huis. En zij doet heel vaak op maandagavond mee aan het kampvuur zingen. Dat organiseren ze dan aan de rand van de kust eigenlijk. Het is prachtig, het is een romantisch stukje. En ze vaste zanger die daar altijd zingt. Maar er zijn wel eens avonden, dan doet zij ook mee. En ja, als dan, dan valt die man totaal in de schaduw. Maar als zij dan zingt, het geluid en uiteindelijk ook de reacties, het is prachtig. Sowieso leuk. Miss Montreal en Just a Flirt. Oh, dat is trouwens een heel makkelijk bruggetje naar een zingende collega. Ja, dat is wel mooi, daar kwam ik tegen. Als je nou zin hebt om vanavond eens even lekker in het Frans te gaan, dan kun je naar een Franse avond. En ja, dat is een avond met Tess Merlot. Nou ja, eigenlijk is je avond nu al bezet, want dat is in het Openluchttheater Leidse Hout. Ik denk dat het qua weer wel oké is. Het grappige is dat Tess al met een paraplu staat afgebeeld op het affiche. Maar dat is op de Poelgeesterweg in Oegstgeest. En daar kun je dus terecht. Moet je maar even kijken hoe laat het begint. Maar ik denk dat het 8 uur begint het. En het duurt tot een uurtje of 10. En ze omschrijven het de eerste keer dat Tess Merlot Jacques Brel hoorde, sloeg de bliksem in. Nou ja, wat er verder met haar en het

Chanson is gebeurd, weten wij hier op Radio West natuurlijk als geen ander. Je kunt ook naar Leiden vandaag. Het is altijd leuk om je even weg te sturen. Straks hebben we het programma uit tussen 9 en 12. Dan zit het helemaal boordevol tips. Maar je kunt vandaag naar de 40ste editie. Alweer de 40ste. Van Leidse Orgeldag. Dat is in de Hooglandse Kerk. Dat is in de Nieuwstraat in Leiden. Ja, op deze dag zijn er 6 concerten, 7 orgels te beluisteren. Dat is niet gering, hè? Dat is echt niet gering. En er wordt ontzettend veel gespeeld, natuurlijk. Cabanilles, Bach, Roupé, Mendelssohn, als ik het goed zeg, hoor. Vierne, Guillemot, de Messieurs en Bolt. Allemaal optimaal geëtaleerd. Dan is er ook nog een lunchpauze. En dan, dan kun je de kerk bewonderen. En het Doe-orgel. Er zijn wel restauratiewerkzaamheden. Maar er is een prachtig concert. En je kunt daar dus al om, even kijken, 10 uur terecht, hè? Er zijn ontzettend veel concerten. 10 uur is er 1, 11 uur. Eigenlijk elke heel uur start er weer een nieuw concert. Dus je hoeft ook niet de hele dag erbij te blijven. Maar het is wel leuk om zeker even langs te gaan op de Hooglandse Kerk. Of bij de Hooglandse Kerk. Op de Nieuwstraat 20 in Leiden. Alsjeblieft, dankjewel. Zometeen bij Rogier natuurlijk nog veel meer leuke tips. En ja, het is Varend Corso, het is Vlaggetjesdag. Dus eigenlijk zijn wij één groot affiche vandaag van Doe Leuke Dingen in de regio. Als jij iets leuks hebt, mag je me altijd even bereiken. Hè? Dat vind ik leuk. 070-307-8080. Dat is ons appnummer. En je mag ook een mailtje sturen. Ronald@omroepwest.nl. Hey!

0: Bellamy Brothers en If I Said You Had a Beautiful Body. Het is wel een tijd voor een bakkie, vind je niet? Eventjes lekker even, hè? Ik heb wel even trek in een bakkie koffie. Ik hoop jij ook, want we zijn er vroeg bij.
1: Vogeltje, wat zing je vroeg? Is de nacht niet lang genoeg?
0: Nee, de nacht is niet lang genoeg, want je bent er tenslotte al. En dat wil ik ook graag weten. Ik wil graag weten wie er zo vroeg allemaal luistert. Dus laat even weten dat je de vroege vogel wil zijn. En vertel bijvoorbeeld even waar je het Nederlands elftal gaat kijken vanavond. Want we zitten toch allemaal voor de buis.

Het mailadres is ronald@omroepwest.nl, waar je als vroege vogel kunt melden. Maar de voorkeur heeft de app natuurlijk. 070-307-8080. Laat even lekker weten. Misschien kunnen we zo even kletsen over waar jij vanavond voetbal gaat kijken. Ja, ik ben zeer benieuwd.

Het is toch de perfecte mix om mee wakker te worden op deze zaterdag de 20e juni. De Four Tops en If I Were a Carpenter. Het is inmiddels al 8:02. Het weer houdt ons natuurlijk bezig, omdat het vannacht heeft gespookt werkelijk. Het is vrij rustig op dit moment. Ik kom zo terug op het weer. Maar het is ook nog Vaderdag morgen. Hè? Dus als je nog een cadeautje moet kopen, dan moet je er vandaag nog eventjes op uit. Ik denk dat het best wel druk zal zijn in de plekken waar je dat over het algemeen doet. Maar goed, dat ga je dan zelf wel ondervinden. Maar eens kijken wat voor weer er vandaag is voor het Varend Corso. En voor voor Vlaggetjesdag en voor alle evenementen die er toch hoopvol zijn georganiseerd. Met het idee, ja, wat kan ons half juni gebeuren? We kijken even naar het weer in de noordelijke helft van Zuid-Holland. Het is een afwisseling van zon en stapelwolken. De meeste plaatsen blijft het trouwens gewoon droog. Heel lokaal kan er wel een buitje vallen, maar de paraplu hoeft vandaag zeker niet standaard mee. De temperatuur komt uit rond de 22 tot 24 graden. Misschien af en toe nog tot 27. Matige wind vanaf zee. Het voelde langs de kust iets frisser aan dan landinwaarts. Vanavond wordt het wat rustiger. Breekt de zon nog even door. Koelt het geleidelijk ook wat af. Dus ideaal weer om na het eten nog even een wandeling te maken. Op de fietsen stappen. Of misschien lekker even op een terras te gaan zitten. Het is een aangename zomerdag. Met een mix van zon, wolken en prima temperaturen. Het is niet zoals gisteren. Hè? Ja, ik dacht eigenlijk, ik heb natuurlijk weer nergens op gelet. Dus ik was hier vanochtend op de slippers en de korte broek. Maar ja, het was toch best eigenlijk al een frisse start van de dag. Het is niet meer zo mooi als dat het gisteren was. Ik las trouwens ook dat de toppers in de arena gisteren werkelijk... Oh, het was niet te harde. Fijn als de mensen die vandaag uit onze regio naar de toppers gaan. Je hebt het in elk geval een stukje koeler. Maar ja, goed, het is ook tropical, hè, het thema, volgens mij. Dat is het weer. Jordi Bloem is er over een uur naar hier. En dan gaat hij met alle kennis die hij heeft het weer verder uitpluizen. En dan krijg je natuurlijk ook een verwachting mee voor de komende dagen. Want je bent dat gewend van ons. Radio West zo compleet mogelijk. Hè? En we houden ons aan de feiten. Jazeker. Heb je al geappt als vroege vogel? Nog niet, hè? Nee. 070-307-8080. 070-307-8080. Ik zie het graag tegemoet.

0: 89.3 FM, Radio West.
1: Als je verkeerde vis op boord hebt, krijg je een bekeuring. En als de schipper zijn elektronische logboek die toevallig een dag niet hebt ingevuld, krijg je een bekeuring. Ja, ook een bekeuring. De visser heeft het net zo moeilijk als de boeren.
2: De visserij heeft steeds meer te maken met regelgeving door de Europese Unie. Dat zorgt voor frustratie, maar er zijn ook kansen voor nieuwe sectoren.
3: Dit zijn meubelstukken gemaakt van zeewiervezel. Lampenkappen, thee, cosmetica producten, sokken. Je kunt het zo gek niet bedenken. Het kan met zeewier.
2: Je ziet het in Brussel in de buurt. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
0: Alleen op TV West.

0: still saying these words, waking up in the midst of this world.
1: Samieu. Ja, dan wordt het aan het eind ineens heel klein, terwijl het verder en natuurlijk een heel groot nummer is. The Mustard Seed hoorde je hier op Radio West. Het is inmiddels 4:14. Over 7:30, ja, bijna 7:15 zou je eigenlijk zeggen in de volksmond. Nou, de vroege vogels zijn er. Irene, daar heb ik vorige week nog mee gesproken natuurlijk. Zij maakte die kinderopvang schoon, ja. En zij is er natuurlijk altijd wel heel vroeg bij. Ja, ik moest niet dit liedje hebben, want het is vandaag niet helemaal mijn dag. Maar het was gisteravond ook een beetje laat, moet ik heel eerlijk zeggen. Zo, dit moest ik hebben. Irene is er natuurlijk bij en ik had nog even iemand gezien. Oh ja, Evelien had ook gemeld dat zij vroege vogel is en vanavond voor de buis zit. Ja, zoals de meeste. De mensen, denk ik, die kijken vanavond naar Nederland, Zweden. Maar ik ken iemand, en die kan ik nu met een vinger aanwijzen. Die kijkt niet, en dat is Tilly. Dag Tilly, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Je bent onze vroege vogel van vandaag.
2: Niet.
1: En jij kijkt niet. Nee.
2: Nee. Nee. Nee, heb ik helemaal niks mee.
1: Nee, ook niet als dadelijk de halve finale bereikt wordt en eigenlijk dan de kijkcijfers naar 10 miljoen gaan of zo. Ook dan zit je er nog niet bij.
2: Nee, daar zit ik er nog niet bij, maar ik vind het, dan hoor ik het wel als, het, als we wel of niet gewonnen hebben. Of, en dan vind ik het op zich wel leuk, maar kijken doe ik niet.
1: Nee, dat interesseert je eigenlijk niet. Is dat altijd zo geweest of ben je ergens afgehaakt met qua voetbal?
2: Nee, we mochten thuis niet kijken.
1: Oh.
2: Want mijn moeder, die, mijn vader, die werkte zeg maar met een groep mensen. Toch altijd een poeltje afgesloten.
1: Ja.
2: En toen hebben ze die avond naar de voetbal zitten kijken. En toen was het zo dat het was op een gegeven moment was het zo dat de club waar mijn vader dus op ingezet had, die had het aantal punten behaald, dacht mijn moeder.
1: Ja.
2: Maar die wist dus niet dat ze halverwege na de stop, zeg maar even, dat ze dan van veld verwisselde.
1: Van helft. Ja.
2: Ja. Dus toen had ze voor de verkeerde zitten schoppen.
1: Oké.
2: En dat dus is, toen was het, er wordt geen voetbal meer gekeken.
1: Oh, dat een dwingende vrouw zeg.
2: Maar toen had ma dus niet gewonnen.
1: Nee, dat ook niet. Dat ook niet, maar wat een dwingende vrouw jouw moeder dan zeg.
2: Nou ja, ze had haar op de tanden.
1: Ja. Nou ja, dat blijkt wel zeg. Zo, er wordt geen voetbal meer gekeken. En het is later nooit bij jou zo opgekomen dat je dacht van nou, ik doe het lekker stiekem toch.
2: Nee. En bij mijn broers ook niet. Dat waren meer wielrenners.
1: Ja.
2: En en de enige die wel eens met haar schoonvader keek, dat was mijn zusje.
1: Ja. Nou ja, ik bedoel, het is ook helemaal geen schande en het hoeft ook helemaal niet. Ik bedoel, als ik vanavond iets heel leuks kijk, ook niet hoor, zeg ik heel eerlijk. Maar het is wel iets wat de goede gemeente bezighoudt. Maar dan houdt mij bezig, wat ga je wel doen vandaag?
2: Begin ik eerst met oppassen op de kleine van mijn zoon.
1: Ja.
2: Die gaat lekker lunchen.
1: Als een echte oma,
2: ja. Ja, maar het is ook een lekker grietje. Ja, dan zie ik gewoon wel.
1: Ja.
2: Ik heb boeken, ik heb de televisieprogramma's opgenomen. Ik hou van thrillers en weet ik veel wat. Joh, ik vermaak me wel.
1: Ja, we hoeven ons geen zorgen te maken.
2: Nee, Tilly. Absoluut niet.
1: Nee, oké. Goed zo. Nou, je bent
2: en gezellig radio luisteren. Hè. Gisteren was die paniek en ineens stopte mijn radio ermee.
1: Is dat zo?
2: Ja.
1: Hoe kwam dat?
2: Weet ik veel. Ik denk dat hij oververhit was of zo.
1: Oh, dat
2: ik heb
1: kan.
2: Geen idee.
1: Ja, dat kan.
2: Uitgezet, weer aangezet, deed hij het weer.
1: En hoe laat was dat?
2: Het was halverwege de dag.
1: Oké, dus bij Menno ergens. Ja, de Menno heeft dat wel vaker. Die,
2: Oh, hoe ligt het aan Menno?
1: Ja, ja, die zorgt snel voor oververhitte radio's. Dat is wel
2: waar. Oh.
1: Ja.
2: Nee, maar hij staat hier 24 uur per dag aan.
1: Oké, nou, dan zijn wij trots op. Dan komen de veren van de vroege vogel vandaag uitstekend terecht, zou je kunnen zeggen.
2: Prima.
1: Dankjewel,
2: Tilly. Nou, helemaal leuk.
1: Dankjewel voor je tijd.
2: Nou,
1: en voor
2: hey, fijne dag.
1: Voor
2: en
1: je
2: leuke voetbalwedstrijd, hè?
1: Ja, dankjewel. En jij lekker boeken lezen, hè? Dag, Tilly.
2: Is goed. Hey, fijne
1: groetjes.
2: Dag.
1: Hoi, hoi. De vroege vogel is dus vergeven, maar je kunt wel gewoon je berichtjes blijven sturen op 070-307-8080. Tilly is de vroege vogel en dat zullen we weten ook.

0: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
5: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
4: Hoe dan?
5: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
8: Mag ik wat vragen?
9: Tuurlijk mag je wat vragen.
8: Waarom ging je weg van huis?
9: Ik ging weg van huis om voor de veiligheid van mensen te zorgen.
8: Dus ook mensen die u niet kent?
9: Precies. Ook dan.
10: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen, ingezet voor onze vrede en veiligheid.
11: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
12: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
13: Dus het maken van staal wordt schoner.
14: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
15: Maar moet dat dan in Nederland?
16: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
11: En wat levert dat dan op?
14: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
11: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
17: Met het Groen Staal project maken we staal schoner, groener en meer circulair.
10: Hijs de vlag op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
18: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
19: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals praten met een psycholoog om je minder zorgen te maken. Of een vrijwilliger die langskomt, zodat je er nog op uit kunt. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
18: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
20: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
21: Op 89.3 FM, DAB+, en overal online. Dit is Radio West.
22: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
23: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren afgesproken tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. Zoals omgevallen bomen, brand door blikseminslag en wateroverlast. In Coevorden viel een zwaargewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwe Kerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De politie is op zoek naar een man die in Utrecht twee vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en enkele scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Ze verloren met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko boekte vannacht zijn eerste overwinning op het WK. Ze wonnen met 1-0 van Schotland. Dat doelpunt van Ismaël Saibari viel al na 70 seconden. Het weer. Ook in het noordoosten is het droog geworden en overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
18: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
0: Het is natuurlijk te absurd voor dat je zo'n politiemacht nodig hebt om een dagje strand te beleven.
1: Een hele grimmige sfeer met veel agressie, dus vernielingen, stenen die ook naar collega's toegegooid zijn.
0: Ja, het fijne is dat we korte lijnen hebben, ook met de gemeente.
1: Dat helpt ons. Wij zien niet alles, wij zijn niet alleen, we kunnen het niet alleen.
2: Luister nu op Spotify, aflevering Veiligheid van podcast Aan de Haagse Kust.
18: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
3: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scoop, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scoop is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
24: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
25: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
26: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
25: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
27: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
28: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
29: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
28: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
29: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
30: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
31: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
30: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
32: Tot 9 uur, morgen weekend. Dit is Radio.

0: Een mooi plekje in de eeuwige roemlijst ook, hè, Tim Finn. En Fraction, Too Much Fiction. Het is een die niet met zijn hoofd boven het maaiveld uitsteekt, maar wel een prachtig liedje is natuurlijk. En ook een radio-klassieker puur sang. Het is 8:11. Goedemorgen, het is alweer uur 2 van Mogge Weekend. We gaan zo'n spelletje doen. Ja, het is de hoogste tijd dat wij eens eventjes met elkaar de koppen bij elkaar gaan steken en een naam gaan raden. Dat gaan we zo gelijk doen. Maar het is vandaag Varend Corso. Daar ga ik je straks nog wel wat over vertellen. En het is vandaag ook Vlaggetjesdag natuurlijk. En nou zag ik dat er op Omroep West wel een uitleg is over Vlaggetjesdag. Maar toen ik daar nog aan de hand van mijn vader en moeder naartoe ging, dat is heel lang geleden hoor, was het altijd zo dat de Vlaggetjesdag de dag was dat de schepen uitvoeren, vaarden. En uiteindelijk ging het er dan om wie als eerste terug was met de haring. Maar nu eet je de haring al voordat het Vlaggetjesdag is. Dus als je mij een beetje kunt helpen, heb ik nou vroeger het verkeerd gezien of is het in de loop der jaren veranderd? Laat het even weten. En Ronald@omroepwest.nl van dus 070-307-8080. Dat kan allemaal. Dan nu. In dit prachtige radioprogramma de hoogste tijd voor ons spelletje met de prachtige naam.
1: Moet je luisteren.
0: Het is kinderlijk eenvoudig. Ik laat je een stem horen. Ja, dan moet er gewoon een naam aan toegevoegd worden. En dan kun je een ontzettend leuke prijs winnen. En omdat dit een nieuwe naam is, is het nu nog alleen de verjaarskalender. Maar je mag zo vaak aan dit spel meedoen als je maar wil. Dit is de stem.
1: Moet je luisteren.
2: Nou, nee, dat wel helemaal niet.
1: Moet je luisteren.
0: Waar denk je aan als eerste? Als je deze stem hoort, heb je zin om mee te doen? 070-390-5454. 070-390-5454. Even luisteren. Wees even stil thuis. Komt ie nog een keer.
1: Moet je luisteren.
2: Nou, nee, dat wel helemaal niet.
1: Moet je luisteren.
0: Godverdorie, wie zou het zijn? 070-390-5454. 070-390-5454. Ik spreek je zo.
3: Ronald van der Geer.

0: Dit klinkt eigenlijk een stuk vriendelijker dan... In het Nederlands, hè, dan zeggen we zo van een bed weten. En Teddy Swims pakt dat dan toch een stuk handiger aan. Die zegt, Mr. Know-it-all. Ja, dan valt het ineens een stuk mee. Vind je het? Ja, dat vind ik wel. Even een bakje erbij doen. Ja, lekker man. En dan kunnen we ons spelletje gaan spelen. Ik ga even een bakje doen met John, want John is onze kandidaat nu. Even kijken hoor, John. Goedemorgen. Hé. Hey,
1: ik hoor graag nog.
0: Ja, daar ben je dan toch. Hè? Ik denk, waar ben je nou? Was je even scheren?
1: Nee. Scheren? Nou, wat we waren. Het is zo nodig om wezen op.
0: Ja, joh.
1: Heb je beeldtelefoon?
0: Is nodig of niet, ja? Moet je je scheren?
1: Het is hartstikke nodig.
0: Ja? Ben je op de camping of ben je thuis?
1: Nee, op de camping.
0: Op de camping. Hoe was het vannacht? Ja. Heb je zo'n last gehad van het weer of valt mee?
1: Nou, ik zal een foto sturen.
0: Ja.
1: Straks.
0: Was het zo erg?
1: Onweer niet normaal. Echt niet normaal.
0: Oh, ja?
1: Regen nu. Zo.
0: Ja, dus
1: lijkt wel vuurwerk. Nee, ik heb foto's gemaakt. Je ogen zelf uit je hoofd vallen als je het ziet.
0: Hé, hey, en even, want dat heb ik even niet meer actueel. Waar sta je ook weer op de camping?
1: Warm hond, boven bij de kaag.
0: Ja, dus het is echt vlakbij. Het is echt oorlog geweest in de lucht, zeg maar.
1: En als je die foto ziet, de onweer was boven het water, boven de kaag. Nou, het lijkt wel of het allemaal weer gek staat.
0: Ja, waanzinnig. Nou, stuur maar op en dan geef ik het ook door aan de redactie hier. Want die zijn vast en zeker ook op zoek naar dit soort foto's. Mag wel geplaatst worden, hè?
1: Nee, ik stuur hem gewoon via WhatsApp.
0: Ja, helemaal goed, joh. Helemaal goed.
1: Tuurlijk, maar niet uit.
0: Ja. Hé, hey, en vanavond, wat kan ik me ook helemaal voorstellen, John, dat het vanavond op de camping groot feest is, hè? Want het Nederlands elftal speelt.
1: Nee, ik ga niet meer voetbal.
0: Maar je kan toch met die andere mensen met een oranje hoedje en penen op je hoofd, kan je toch gaan kijken, of niet?
1: We hebben er niks mee met voetbal, hoor.
0: Nee?
1: Verschrikkelijk, nee.
0: Oh, wat grappig dit. Ja.
1: Volgende week? Nee, natuurlijk niet, joh. Natuurlijk gaan we kijken.
0: Oh. Oh, je zit me nou nog in de zaak te nemen ook.
1: Ja, denk ik wel. Jij zegt zelf, ik ga niet kijken.
0: Nou, nee, misschien als ik echt iets anders te doen heb, maar dat heb ik niet. Dus ik ga ook kijken.
1: Nee.
0: Dus, ja.
1: Nou, dan wij gaan ook gewoon kijken.
0: Maar is dat wel iets groots op de camping? Lekker met z'n allen of niet? Of zit je gewoon in je eigen huisje?
1: Nee, we zitten... Nee, nou, het probleem is gewoon, ze hebben toch vaker gedaan met zo'n scherm, met zo'n projector. Maar dan zie je helemaal niks. Dan moet je echt een hele dure projector hebben. Nou, ik heb het niet.
0: Nee.
1: En ik wil gewoon normaal... Dus ik zet gewoon de tv in de tent, ja.
0: Ja.
1: Kan ik normaal kijken. Dan ga ik wel buiten zitten.
0: Ja.
1: Met een barbecue dan.
0: Lekker.
1: En een dipparretje erop.
0: Lekker, man.
1: Ja. En een glaasje. Alcoholvrij wijn erbij, want dat klinkt niet, hè?
0: Nee.
1: Nee, gekheid.
0: Nee, dat geloof ik ook niet. We gaan ter zake
2: moet
0: komen.
2: Moet je luisteren.
0: We gaan ons spelletje Moet je luisteren spelen voor de verjaarskalender. Je bent de eerste kandidaat die het gaat proberen op deze stem.
2: Moet je luisteren?
3: Nou, nee, dat wel helemaal niet.
2: Moet je luisteren?
0: Ik ben benieuwd, John.
1: Ja, ik heb het fout. Ik had een klein stukje gehoord, maar... Ik blijf bij mijn antwoord. Ik denk Harry Mens, maar...
0: Harry Mens, zeg jij. Harry Mens!
2: Jammer, dat antwoord is fout.
0: Maar dat wist je eigenlijk al een beetje, denk ik.
1: Ja, precies. Maar ik denk, ik hou toch aan bij het antwoord. Want ik ga niet meer zitten gokken, ik weet het niet.
0: Straks bij Rogier mag je gewoon weer meedoen. Dat is het leuke van dit spel. Je mag zo vaak meedoen als je wil.
1: Precies, gaan we doen.
0: Ik kijk uit naar de foto's en ik dank jou voor het meedoen, John. En ik wens je een prachtige dag.
1: Fijne uitzending,
0: hè? Hey, groetjes, hè. Hoi, hoi.
1: Bye, bye. Hoi. Tot laat moet je.
0: Nu tot 9 en dan vanmiddag weer. Dus komt goed.
1: Oké, okay. Ja. Ik heb ervan mooi weer genieten.
0: Ook. Daarom, even tussendoor. Hé, hey, dankjewel.
1: Oké, okay, bye. Hoi.
0: Tussen 9 en 12 doen we het natuurlijk nog een keer, het spelletje. En dan is Rogier hier. En nou ja, hij doet er dan een prijs bij. En dan laat hij die stem vast en zeker ook nog wel weer een keertje horen. En dan kun je weer bellen hier naar...

0: luistert naar Radio West.
1: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
2: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
1: Maar ook van deze eeuw.
3: Here we go. On this rollercoaster life we know.
1: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
0: Op 89.3 Radio West.
4: Hey, gozer, morgen.

0: Sanford and Sons. Ik moet altijd denken aan die oude serie dan, Sanford and Son. Dat was in zo'n heel rommelig winkeltje. Volgens mij Fred was de hoofdrolspeler en dan ja, met zijn zoon. En nou, het was een ontzettend leuke serie. Volgens mij komt daar een remake op. Maar dat is echt van jaren geleden. Maar dit is van nu, overigens, Mumford and Sons en I Will Wait. Goedemorgen. Nou ja, we gaan zometeen. Gaan we eens even kijken hoe het met het weer gesteld is. Want het is er de hoogste tijd voor, hè, om eens eventjes te gaan kijken hoe het gaat met het weer. Zeker omdat er zo ontzettend veel dingen te doen zijn vandaag. Het is Vlaggetjesdag en we hebben het Varend Corso. En daar kun je live een reportage, of althans, daar kun je live naar kijken op TV West. Ik zoek dat zo nog even precies voor je op, hoe dat allemaal zit. Ik was eigenlijk een beetje vergeten hoe laat het inmiddels was. Maar het is gewoon al bijna 8:30. Dus ik denk dat Jordi er ook al is. Jordi, goedemorgen.
1: Knock, knock on the door.
0: Ja,
1: good morning.
0: Is al. Daar is
1: hij al. Daar ben ik al, hoor.
0: Ik ben gewoon helemaal
2: Moet je luisteren?
0: Dan gaan we gewoon eens even luisteren naar het weer. Jordi, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ronald.
0: Volgens mij heb ik daar nog een passend muziekje voor. Ja, dit is...
1: Ja, heerlijk.
0: Ja, hier doe jij het goed op, hè?
1: Ja. Zeker met dit weer.
0: Ja, daarom. Hey, ik was een beetje afwezig, denk ik. Want ik ben gewoon op slippers en de korte broek gekomen vandaag. Mm-hmm. Na het weer van gisteren. Maar het is een beetje underdressed, hè, voor vandaag.
1: Vandaag is het wel wat minder warm. Het is vandaag een wat koelere dag. Maar niet dat je zegt van wat is het daar toch heel fris. Maar we hebben gisteravond natuurlijk wel die donderbuien gehad.
0: Nou,
1: het was heel spectaculair. Stroboscopisch onweer, dat heb je maar zelden eigenlijk. Dat heb ik heel lang niet meer gezien. Ik kon er de krant bijna bij lezen.
0: Ja.
1: En ook zo'n mooie shelf cloud, hè, die dat onweer aankondigde. Die is ook op veel plekken gezien, ook in Den Haag. Mooie kleuren ook in de lucht. Er kwam precies ook dat de zon net was bezig onder te gaan. Toen kwam het onweer eraan. Nou ja, het was spectaculair. Maar het was wel de voorbode van wat minder warme lucht met een westelijke wind. Maar ja, het is vanmiddag gewoon heerlijk ook om bij het Varend Corso te zijn. Want het is denk ik ook droog. De kleine kans dat er vanavond een onweersbui losbarst. Precies ook tijdens de wedstrijd. Maar ja, er zijn modellen die dat wel aangeven. En dat zijn dan niet de vrouwelijke of mannelijke modellen die je natuurlijk ziet in de bladen. Nee, de atmosfeermodellen, even gezegd.
0: Ik dacht altijd dat die vrouwen met bordjes aankwamen met de weersverwachting.
1: Dat zijn andere modellen.
0: Je had het altijd over modellen. Ik had er altijd
1: Nee, maar die geven. Dus dat is het steeds een beetje lastig om aan te geven. Want gisteren waren er ook berekeningen die zeiden van nou, die buien, dat valt wel mee. En uit later kwamen er weer nieuwe weermodellen. En die gaven aan nee, er komt toch wel een flinke onweersbui aan.
0: Ja.
1: Dus dat is altijd eventjes afwachten. Maar wat duidelijk is dat we nog wel in de zomer zitten met flink wat zon. En vanmiddag dan 23 graden, pal aan zee. Lekker.
0: Lekker, ja.
1: Ja hoor, en in het Groene Hart zou het 27 graden kunnen worden. En ook in de steden nog wel. En in Den Haag denk ik ook wel zo'n 26, 27 graden. Kijk, dat zijn gewoon prima temperaturen. Ja. Dat is niet meer zo heet.
0: Nee, maar krijgen we dat van gisteren? Krijgen we dat ook weer terug?
1: Af en toe wel, ja, want die hitte die blijft dichtbij. Want het is toch wel vandaag minder warm met een westelijke wind. Maar de komende dagen probeert die hitte ten zuiden van ons weer terug te keren. De stroming is wel morgen wat meer uit het noordoosten. Dus dat kan betekenen dat die hitte nog een beetje op afstand blijft. Het zou kunnen dat dan in het zuiden van het land we wel 30ers halen. En dat wij in de regio nog steeds met die zomerse waarde zitten van zo'n, laten we zeggen 26 tot 28 graden. Mm-hmm. Met een beetje wind uit noord tot noordoost. Dus een wat andere windrichting. Maar voor het weer maakt dat nog niet zo heel veel uit, want ook morgen laat de zon zich zien. Misschien morgenochtend even wat meer bewolking uit de nacht, restbewolking uit zo'n plaatselijke regen- of onweersbui, die vannacht dan mogelijk zou kunnen ontstaan. En dan morgen overdag is het gewoon weer droog, denk ik, bij ons. En ook wel een lekkere temperatuur dus. Maandag vergelijkbaar weer meer zon, droog ook, 27 graden ongeveer in de middag. En dan de dagen daarna, vooral dinsdag, woensdag, maar wellicht ook nog wel donderdag, dan worden we wel weer getrakteerd. Of misschien is dat juist niet leuk om te zeggen te getrakteerd op tropische middagtemperaturen van rond de 30 graden of iets daarboven. Ja, ik zit er niet zo snel op te wachten, maar er zijn liefhebbers voor. En ik zie ook wel eens presentatoren die dan lekker met het weer in het zwembad gaan liggen.
0: Ja, mooi beeldje, hè, was dat.
1: Ja, leuk.
0: Ik had een BMW'tje en daar staat een zwembadje bij. Dus ja, ik denk, ja, dat moet ik toch even
1: ik moest zo lachen.
0: Aan de wereld laten zien, hè.
1: Ja, maar je had ook informatie over je werkzaamheden. Dus,
0: ik ga bij aan de andere kant van het land 3 dagen werken, bij RTV Oost. En daar zit jij niet, hè, maar collega.
1: Nee, de collega's wel. Ja, die hebben daar om 12:30, als jij die uitzending doet, altijd een weerbericht door de week. Dus die ga je dan spreken. Margot bijvoorbeeld, of Grita.
0: Ja. Heerlijk. Nou ja, dat is toch hartstikke leuk.
1: Nee. Nou joh, maar zo blijf je een beetje bezig. Van oost naar west, thuis best, hè? Ja.
0: En zo is het ook, hè? In het hele land succesvol, hè? Hey, dankjewel Jordi.
1: Graag gedaan.
0: En jij bent er straks bij Rogier weer.
1: Meld ik me weer.
0: Zeker. Dankjewel zover.
1: Graag gedaan, hè?
0: Hoi. Jordi Bloem was dat. En hij is weer expert. Dus als hij het zegt, dan is het waar. Geen enkel probleem. Hey, hoe koel je je huis? Dat wil ik nog wel even van je weten. Als je een speciale tip hebt, ben je meer dan welkom. Eventjes een appje sturen. 070 307 8080.

Losing My Religion van R.E.M. hier op Radio West in morgen weekend. Ik val van mijn geloof. Hè? Ja, daar gaat het uiteindelijk allemaal over. Het is 9:11. Nou, je hebt het gehoord. Het wordt vandaag in elk geval niet spectaculair qua weer, maar wel gewoon goed en bruikbaar. En het blijft ook droog en dat is goed voor het varend corso en voor Vlaggetjesdag. Nou ja, en voor alle evenementen die er natuurlijk worden georganiseerd. Zo kijken we vanavond ook met z'n allen naar het voetballen. Even wat dingetjes die zijn binnengekomen. John Martinez deed net mee met ons spelletje. En die zei, ik zit op de camping in Warmond. En wat ik allemaal heb gefilmd en gezien, dat het was werkelijk, het was spookachtig. En hij heeft wat foto's gestuurd. Nou, die zijn het kijken meer dan waard. John, ik ga proberen om iemand die zeg maar iets op de site kan plaatsen, of misschien wel op onze Facebookpagina, om die te bereiken, om deze plaatjes te posten. Want dit is echt waanzinnig, man. Ik kan me voorstellen dat je er zelfs een beetje bangig van bent geworden. Als je vannacht dit soort dingen hebt meegemaakt, dan heb je echt in een soort film gezeten, denk ik. Even kijken, er waren nog wat mensen die hadden gereageerd op waar gaan we kijken. Christine bijvoorbeeld, die zegt, goedemorgen Ronald, we gaan bij onze zoon vanavond Nederland kijken. Maar vooraf gaan we barbecuen en mijn andere kinderen zullen er ook zijn. En nou ja, als we er allemaal zijn, dan zijn we met z'n twintigen. Dus volle bak, heerlijk, hou ik van. Nou, jij ook fijne wedstrijd vanavond. En gezellig om je te horen. Nou, dat is wederzijds dat ik een leuk berichtje van je krijg, Christine. Even kijken, ik zag er nog eentje. Oh ja, Rini. Dag Rini, goedemorgen. Rini gaat vanavond lekker thuis kijken en een kaarsje branden voor de goede score. Nou, ik hoop dat het helpt. Ik hoorde dat Timber niet mee kon doen vanwege een hersenschudding. Rinus Michel zou zeggen, ja, als we nou onszelf nog gaan blesseren. Hè? Maar ze zijn tegen elkaar opgelopen. Dus is het meedoen van Frenkie de Jong ook onduidelijk. Nou ja, ik hoop dat daar snel duidelijkheid over komt. En dat hij meedoet, omdat hij toch mega belangrijk is. Als je nog wil laten weten waar jij vanavond het Nederlands elftal gaat kijken en met wie, je bent meer dan welkom. Hè? 070-307-8080. En dan zijn er ook mensen die willen liedjes horen. En nou ja, daar voldoe ik graag aan. Zeker als het gaat om een kwaliteitsimpuls zoals van Coldplay en The Chainsmokers. Zij maakten ooit het liedje Something Just Like This. Nou ja, dat klinkt zo. En dat doen we dan speciaal. Zetten we voor Hendrik op de radio. Ja, omdat hij ernaar zit te luisteren.

0: 89.3 FM Radio West.
1: Dit weekend gaat het Varend Corso Westland weer door het Westland, Midden-Delfland, Maassluis, Delft en Rijswijk. Vandaag is het Corso in Westland en TV West is er natuurlijk live voor je bij. Het Varend Corso Westland, straks live om 1 uur en zondag in een samenvatting vanaf 5 uur.
0: Alleen op TV West. Morgen weekend.

0: En zo kun je nog lekker een beetje doorsluimeren als je dat wilt. Paul Simon en Still Crazy After All Those Years. Rogier, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ronald.
0: Hoe is het?
1: Het is prima. Ik bereid mij een beetje voor op een hele drukke uitzending. Want je hebt in de maand juni altijd 2 of 3 weekenden dat het werkelijk overloopt van de evenementen.
0: Ja.
1: Ja, mensen stemmen dat niet op elkaar af. Die plannen alles in hetzelfde weekend. Ja, waarschijnlijk omdat ze dan hopen op het beste weer.
0: Het is
1: niet normaal hoeveel er gebeurt. Dus ik dacht, we pikken er maar 2 hele grote dingen uit. Het zijn het Varend Corso, daar zijn we zo meteen bij. En we hebben ook een verslag gegeven op Vlaggetjesdag op Scheveningen. Ja, want dat is ook vandaag.
0: Dat is ook vandaag, hè? Ja.
1: Ja.
0: Nou ja, heerlijk toch? Ze hebben goed weer. Het is droog. Ik had het net met mensen over Vlaggetjesdag. Dat vroeger gingen die was het Vlaggetjesdag en dan gingen die trollers, die gingen de zee op en dan kwamen ze in de loop van de week weer terug. Maar nu eten we eigenlijk al haring voordat die boten uitvaarden.
1: Dat vroeg ik mij van de week ook af. Want vandaag is dan officieel de dag dat de nieuwe haring er is. Maar afgelopen woensdag hebben de collega's hier al toch een halve ton opgegeten.
0: Nou ja, als je goed kijkt op alle socials, dan zie je dat er, ik denk wel, zo'n 300.000 haringparties zijn geweest. Dus de zee moet leeg zijn op dit moment.
1: Kan niet anders.
0: Ja. Heb je verder nog leuke dingen?
1: Nou ja, we hebben natuurlijk de uitgaanstips en een boekentip uit Den Haag probeer ik nog even te doen tussendoor. En verder staat het vooral heel erg in het teken van die 2 grote evenementen. En met 2 verslaggevers op locatie gaat dat een beetje klinken als een sportuitzending, denk ik.
0: Oh ja. Nou ja, prima. Ik zou wel adviseren als je naar Vlaggetjesdag gaat om lekker met het openbaar vervoer te gaan. Want er zullen ook mensen, denk ik, naar stranden gaan en dat soort dingen. Dus maak Scheveningen een beetje veilig en ga lekker met het openbaar vervoer.
1: En zorg voor jezelf. Hè. Genoeg drinken, goed smeren, uit de zon proberen te blijven, dat soort dingen.
0: Hydrateren, zeker. Ja. Nou, Rogier is er zo meteen direct na het nieuws van 9 uur ook weer met de stem natuurlijk en de tweede prijs die erbij komt. Succes zometeen. Veel plezier. Dit is ook tevens het einde van deze show voor nu. Veel plezier vandaag met alles wat er allemaal gebeurt. De zon is op en ik denk dat willen we dan toch ook muzikaal wel even onderstrepen. Doen we met Digidex. Fijne zaterdag. Wat is een leven?

0: Goudse kaas is iets internationaals. Laat ik er iets universeels van maken. Dus vandaar dat ik met deze idee kwam. Gewoon een stukje kaas die door de ruimte zweeft. Om aan het hele universum te laten zien dat Goudse kaas de kaassoort is.
1: In onze regio staan honderden beelden. Zomaar in de openbare ruimte. Deze week zijn we in Gouda.
2: Kijk, en dit staat recht naast de snelweg. Dus tienduizenden mensen per dag zien dit beeld. Dit is een van de meest bekeken beelden van Nederland en zeker van Gouda.
1: Je ziet het in Wat een Verbeelding. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.
4: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Hé, het licht doet het niet.
10: Ik heb geen bereik.
11: Hebben we nog wel water?
12: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
13: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
14: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
15: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
16: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
17: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een vierdaags all-inclusive arrangement al voor €199,50.
18: Voordeeluitjes.nl.
19: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
17: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
18: Voordeeluitjes.nl.
20: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
21: In Boskoop is het 21 graden, Meijen 21. Overwegend droog, periode met zon en een noordwestelijke wind.
22: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
21: Goedemorgen, het is 9 uur. Ik ben André Kolen met een overzicht van het regio nieuws. Op de Rijn bij Leiden is gisteravond iemand overboord geslagen van een boot. Volgens een politiewoordvoerder is het slachtoffer met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Het incident gebeurde tussen de brug over de A44 en de Haagse Schouwbrug. Hulpdiensten rukten massaal uit, waaronder duikers van de brandweer en een traumaheli. Op de kruising van de Laan van Wateringse Veld en het Oosteinde in Den Haag zijn afgelopen nacht 2 auto's op elkaar gebotst. Beide auto's raakten daarbij flink beschadigd. 1 auto belandde deels in de berm. Ambulancepersoneel heeft de inzittenden ter plaatse nagekeken. Een eigenaar van een miljoenenvilla in Sassenheim heeft een groot hek om zijn woning gezet. Voor de plaatsing ervan bij het Rijksmonument het Oude Koningshuis is geen vergunning verleend. Omwonenden zijn boos, want het zicht op het monument is nu weg. De gemeente Teylingen, waar Sassenheim onder valt, laat weten dat een vergunning is aangevraagd en de procedure nog loopt. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. In Coevorden is een vrouw van 25 uit Jouren overleden toen door het noodweer een boom op haar auto viel. Het noodweer dat gisteravond en vannacht over het land trok heeft tot veel schade geleid. Politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Een blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel. In het Noord-Hollandse Juliana-dorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is inmiddels afgelast. De politie zoekt een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde gisternacht in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en een paar scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Het land verloor met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko won vannacht met 1-0 van Schotland. Het weer, ook in het noordoosten is het nu droog en overal is er vandaag geregeld zon. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
21: Dan is er verkeersinformatie bij de ANWB. Erik Evengroen.
10: De Corbulo-tunnel in de N434 is in beide richtingen dicht door technische problemen. Het is onbekend hoe lang dit precies gaat duren.
21: Dankjewel. Na de reclamemuziek van Kiki D. Meer nieuws. Blijf luisteren en gebruik de app.
11: Hoi.
23: Hoi.
11: Heeft u kinderen?
23: Zeker. Ik heb 2 zoons en een dochter.
11: Miste u ze niet toen u ver weg was?
23: Jawel. Elke dag.
11: Maar waarom ging u dan toch?
23: Omdat ik wil dat alle kinderen veilig zijn. Ook ver weg.
24: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen, ingezet voor onze vrede en veiligheid.
25: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
24: Hijs de vlag op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
25: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
26: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Tegeltiek Badkamers en Tegels in Den Haag.
27: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
28: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
29: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika, zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
2: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
1: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
3: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
4: Mag ook wel joken, het is een Velderhof.
3: Verwen jij je maar.
4: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
3: Waarmee?
4: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
3: Ja, ik voel hem.
5: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Tot 12 uur...

0: Kiki D, I've got the music in me. 12 minuten over 9. Goedemorgen. 2 of 3 keer per jaar dan zijn er van die weekenden waarin de agenda overloopt van de evenementen. Want alles vindt dan tegelijkertijd plaats. Nou, dit is zo'n weekend en volgende week komt er nog een aan. Tientallen evenementen zijn er vandaag en morgen. En dan moet je dan een keuze uitmaken. Dat is niet makkelijk, maar we hebben besloten om er maar 2 wat groter uit te gaan lichten. Dat zijn uiteraard het Varend Corso, dat gisteren is begonnen en vandaag de traditionele Westlanddag heeft. Verslaggever Britt Zwart gaat zich daar later deze ochtend vanaf melden. En dat andere evenement, daar kom ik zo op. Niet voordat ik je verteld heb dat ik ook het spelletje Moet Je Luisteren ga spelen met een stem die nog niet geraden is en een prijs die er dus bij komt. En Jordi Bloem gaat ons ongetwijfeld zometeen vertellen hoe warm het precies gaat worden.
1: Uit.
0: Ja, dat andere evenement is dus Vlaggetjesdag. Traditioneel de dag waarop in Scheveningen gevierd wordt dat de nieuwe haring er weer is. Nou, ik heb hem donderdag al mogen proeven op de haringparty van Omroep West. Maar wie zich daar niet liet zien, althans, ze was wel, maar niet bij de haringkraam. Dat was verslaggever Gwen Ouwehand. En ik dacht, Gwen komt uit Katwijk. Ouwehand is ook de naam van het bedrijf dat zich met vis bezighoudt. Maar de haringje, nee, hè, daar was jij niet voor te porren, Gwen.
2: Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik nog nooit echt een goede haring op heb.
0: Kijk,
2: nog nooit een goede hap haring heb gegeten. Dus het is echt eigenlijk wel een beetje beschamend. Dus daarom snap ik ook wel dat vanuit Westen dachten, nou, we sturen Gwen wel eventjes naar haring, naar de Vlaggetjesdag toe in Scheveningen.
0: Ja.
2: Want ja, dan kan ik toch maar eventjes een keertje overstag gaan. Hè?
0: Nou ja, het is bij haring zo, you love it or you hate it. En als je het echt niet lust, ja, dan moet je het ook vooral niet gaan eten, denk ik.
2: Nou ja, ik ga toch maar eventjes een poging wagen. Maar voorlopig nog eventjes niet. Want het staat hier op het punt om te gebeuren. Maar er is dus nog niet zo heel veel aan de gang.
0: Nee.
2: Alles krijgt nog eventjes een plekje. Zoals de dranghekken hier bijvoorbeeld.
0: Oh ja.
2: En nou ja, de vlaggetjes zie ik wel al wapperen in de verte van de jachthaven van Scheveningen. Daar zijn boten al versierd met allemaal vlaggetjes inderdaad. Vandaar ook de naam, hè? Vlaggetjesdag. En Sabine, jij staat bij het informatiepunt en bent nauw betrokken bij de organisatie hiervan. Hoe lang hebben jullie hier naar uitgekeken?
3: Eigenlijk is het altijd het hele jaar rond wel een hoogtepunt voor ons. En ook voor alle Scheveningers natuurlijk hier. En iedereen die hier naartoe wil komen.
2: Ja. En hoe komt de dag er een beetje uit te zien?
3: We hebben verschillende activiteiten. Entertainment, we hebben natuurlijk het hoofdpodium. Onder andere Chico. We hebben straks de officiële opening om 11 uur. En allerlei ander leuk entertainment. Maar ook activiteiten in de eerste en tweede haven met alle werkgroepen. We hebben een veiligheidsplein. De braderie in de eerste haven. Dus echt volop dingen te doen.
2: Ben je zelf een Scheveningse?
3: Nee, dat niet. Maar ik kom er natuurlijk wel heel erg graag. Sowieso de havens zijn altijd prachtig om langs te lopen. En vandaag al helemaal met alle versiering eromheen.
2: Maar je bent wel een beetje een haringliefhebber.
3: Ja.
2: Eerlijk zeggen.
3: Ik ben het gaan leren eten. Vorig jaar eerste keer Vlaggetjesdag meegedraaid om tour. En dit jaar de tweede keer. En dan moet je wel. Dus, en eigenlijk is het hartstikke lekker natuurlijk.
2: Ja, en wat maakt dan de haring rond dit tijdstip van het jaar dan het best?
3: Dat is natuurlijk aan de experts, maar hij is extra vet. En hij is dit jaar nog beter dan vorig jaar, heb ik vernomen. Heeft de burgemeester gisteren ook erkend. Dus hij is nog vetter. Volgens mij bijna 20%, als ik dat mag zeggen. Dus dat schijnt het allerbeste te zijn.
2: Dus mensen die vandaag iets meer te weten willen komen over Vlaggetjesdag en over de evenementen die op deze dag plaatsvinden, die moeten komen naar de rode dubbeldekker. Dat is het informatiepunt van Vlaggetjesdag dus. En ja, je hebt me eigenlijk wel een beetje omgepraat. Misschien moet ik toch even een haringje gaan proberen vandaag.
3: Ik zou het zeker doen. Dit is de dag om het te proberen.
2: Nou, je hoort het, Rogier. Ik kom er later op terug deze ochtend.
0: Ga je dat live opzenden doen, dat wij even mee kunnen luisteren? Of durf je dat nog niet aan?
2: Ik wil natuurlijk wel eventjes een eerlijke recensie geven op deze prachtige dag. Dus dat komt helemaal goed.
0: Ik moet even denken aan Hugh Grant, de Britse acteur die ooit voor de Nederlandse televisie in Amsterdam was. Ik weet niet meer met wie, maar met een bekende presentator. En die ging een

0: Nou, we gaan het. Denk er maar even over na. We gaan het zo meteen allemaal horen. Ja, en zijn alle activiteiten rondom die tweede binnenhaven? Of moet ik daarvoor ook naar de boulevard? Waar gaat het precies allemaal plaatsvinden straks?
1: Nou, dat kan ik nog wel eventjes vragen. Vindt het allemaal hier in de jachthaven plaats?
2: Eerste en tweede haven. Er zijn ook wat nevenactiviteiten rondom de Keizerstraat. Maar het bestuurt echt de eerste en tweede haven georganiseerd.
1: En is het dan echt alleen voor mensen die uit Scheveningen komen? Of ook van ver daarbuiten?
2: Tuurlijk niet. Het is echt voor iedereen die er zin in heeft. En Scheveningen staat open voor iedereen om ze te laten kennismaken met haring.
1: Nou, dat belooft heel veel goeds, Rogier.
0: Ja, ik verwacht wel bomvolle trams. Want het is natuurlijk heel warm. Dus mensen gaan ook massaal naar het strand. Dus ik denk dat mensen daar wel even een beetje rekening mee moeten houden. En met de auto zou ik denk ik niet aanraden.
1: Ja, het is natuurlijk ook prachtig weer, hè? Dus dan is de Scheveningse haven en het strand natuurlijk sowieso al een aantrekkelijke plek. Dus
0: ja, zeker.
1: Nou ja, het belooft een drukte van je welste te worden hier.
0: Nou, straks rond 10 uur gaat het allemaal beginnen. Dus vlaggetjesdag op Scheveningen. Ja, van stoommachines tot kinderspelletjes en van klederdracht tot de vlaggetjesmarkt. En ook hele moderne dingen zoals demonstraties van de KNRM. Er gebeurt van alles en Gwent gaat zich, die blijft zich melden de komende uren. Dankjewel, Gwent. Tot straks.
1: Tot zo.
0: Dit is Human League. Don't you want me?

0: Human League, Don't You Want Me. En ik moet één dingetje corrigeren over Vlaggetjesdag. De activiteiten daar beginnen niet om 10 uur, maar om 11 uur. Hoewel het nu al wel behoorlijk druk aan het worden is daar op Scheveningen. Dus er valt genoeg te beleven. Maar officieel is dus 11 uur de start.
1: De agenda.
0: Het is vandaag de dag van de componist. En dat is een dag waarop in heel het land de hedendaagse componisten centraal staan. Ze doen dat onder meer door stationsconcerten. Die zijn vandaag in Den Haag en in Delft. In Delft is Jeroen Elferich aanwezig om 4 uur vanmiddag. En in Den Haag is het eigenlijk nog drukker, want daar wordt het concert verzorgd door onder meer het ensemble Klang en het Verhalenkoor. En daar is ook Stefanie Pan die de rol van de Haagse stadscomponist op zich neemt. Ook elders in Nederland zijn activiteiten. Dus als je met de trein gaat buiten de regio, kan het zomaar zijn dat je daar iemand achter een piano ziet zitten. Als je dan wilt bekijken, dan kun je het beste even kijken op dagvandecomponist.nl. Onder de grote boom in Zoetermeer is een biologische boerderij en die opent vandaag de deuren voor iedereen. Ze hebben daar een speciale dag met het thema Vitaal Gezond. En het gaat ook over creatief opgroeien en ouder worden. En dat is dus voor alle leeftijden. Er is een kleine markt met verschillende kraampjes. Er zijn gratis workshops, er is educatie en natuur. Muziek, catering, een danspresentatie. Kortom, het wordt een hele gezellige dag daar. In Zoetermeer is dat dus vandaag van 11 tot 4. En dat is aan de Meerpolder 27 in Zoetermeer. En de landelijke archeologiedagen zijn dit weekend. In heel Nederland zijn activiteiten. Je kunt opgravingen bezoeken met archeologen in gesprek. Vorige week, of afgelopen zondag eigenlijk, ging het in uittal over het Abzoutse Bos in Delft. Maar je kunt ook naar het Notarishuis in Voorburg. Daar kun je een mini-cursus archeologie volgen. In Den Haag kun je terecht in het Molenvlietpark, waar activiteiten zijn en waar je een archeologie-route kunt lopen. Je kunt in Leiden naar Park Matilo of in Zammerdam naar de tentoonstelling over Romeins aardewerk. Gebeurt van alles en dat is allemaal te bekijken op archeologiedagen.nl.
1: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.
2: This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: Dit weekend gaat het Varend Corso Westland weer door het Westland, Midden-Delfland, Maassluis, Delft en Rijswijk. Vandaag is het Corso in Westland en TV West is er natuurlijk live voor je bij. Het Varend Corso Westland, straks live om 1 uur en zondag in een samenvatting vanaf 5 uur.
1: Alleen op TV West.

0: Dr. Hook, a little bit more. Ik zei het net al, ik verwacht topdrukte op de stranden vandaag. Want het is warm, hoewel ietsje minder warm dan gisteren volgens mij. En dat is ook wel weer lekker. Jordi Bloem van de Weerexperts, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Rogier.
0: Ja, vanmorgen was het wel lekker op de fiets. Zo 21 graden, geloof ik. Nog een heel klein windje, dus dat niet is goed te doen. Maar
1: het beste windje is het, windkracht 2. Ook op Scheveningen trouwens. Het is 20 graden nu, dat scheelt echt enorm met gisteren.
0: Zeker.
1: En toen was het ook wel rond deze tijd 20 graden. Maar dat werd overal, ook aan de kust, 30 plus. Dus dat scheelt nogal hoor, met vandaag. Want ik verwacht vandaag een soort totaal geen 30ers in de regio. Nee, 23 graden vanmiddag op het strand. 24 graden. Oh, dat is best wel lekker. Zeewater trouwens 18 graden. Het is nu nagenoeg onbewolkt. Er komen wel wat wolken voor vandaag, maar de zon laat zich voor de rest ook veel zien. Het is toch wel een hoogzomerse dag. De luchtvochtigheid is nog wel vrij hoog, hoor. Dus echt heel cool voelt het ook niet aan. Maar niet meer zo heet. En dat vind ik persoonlijk wel prettig, moet ik
0: zeker
1: zeggen. Vanmiddag wordt het dan op de warmste plekken 26 of 27 graden ongeveer. En vlak aan zee dus een wat minder hoge temperatuur door die westelijke wind dus.
0: Ja, de warmte komt wel weer terug, geloof ik, hè, na het weekend.
1: Ja, vooral na het weekend. Ja, dan lijkt het erop dat we toch alweer een aantal hete dagen gaan krijgen. Opnieuw is er kans op af en toe 30-plussers. Mm. Ook aan het aanstaand weekend is er nog wel kans op, vooral zaterdag. En daarna lijkt het toch duidelijk minder warm te worden. Maar ja, dan zit je echt wel een week verder. Dus we moeten voorlopig nog even doorpuffen en blazen.
0: Ja.
1: Want ook de nachten die worden stilaan nog wat warmer. Hoewel dat af en toe ook wel eens mee kan vallen, dat die temperatuur de komende nachten soms ook wel onder de 20 graden duikt. Maar dat is in de steden de afgelopen nacht niet of nauwelijks gelukt.
0: Mm.
1: En in het buitengebied werd het op de koelste plek net 18 graden, veelal 19. Ja, dat zijn ook vrij hoge minimumtemperaturen, hoor.
0: Juist, ja, dat merk je inderdaad wel. Als je naar morgen kijkt, wat kunnen we dan, waar moeten we dan rekening mee houden?
1: Nou ja, misschien dat er vannacht toch nog een plaatselijke regen- of onweersbui gaat passeren, maar niet meer zo heftig als gisteravond.
0: Mm-hmm.
1: Bij ons viel het qua windvlagen nog wel mee. Ik zag wel zware windstoten, maar bijvoorbeeld in Vlissingen, nou, dat was echt een hele zware windstoot. 113 kilometer per uur en ook in het noorden van het land her en der. En er waren in het oosten van het land ook hagelstenen als ijsblokjes her en der, heb ik begrepen. Dus dat valt dan wel weer tegen als je dat op je dak krijgt. Maar dat kaliber aan onweersbuien verwacht ik voor vanavond en vannacht niet. Als er al eentje passeert, dus nog even afwachten. En vanavond, denk ik, als we dan de wedstrijd bekijken, is het trouwens droog, hoor. Dus het is ook lekker weer om buiten te bekijken.
0: Mm-hmm.
1: Maar dan inderdaad morgen, dan hebben we zonnige periode. Misschien net wat meer bewolking dan vandaag. Maar ja, voor de rest, ja, weinig verandering. Een noordelijk windje, maar dat betekent ook morgen niet al te hoge temperaturen. Misschien net iets warmer. Tot 28 graden warmt het op. En vlak aan zee weer wat minder hoge temperatuur. En maandag vergelijkbaar weer, denk ik. Dinsdag zou het alweer tegen de 30 graden kunnen worden met veel zon. Geen onweer voorlopig. Een nieuw hoge drukgebied in noorden van ons. En als de wind dan toch wel weer een beetje gaat draaien naar het oosten of zuidoosten, dat lijkt te gaan gebeuren vanaf woensdag, ja, dan kun je die 30ers weer verwachten.
0: Oh,
1: even kijken hoe hoog precies die middagtemperatuur uitkomt. Maar het blijft dus volop zomer. En ik zie vooralsnog pas in het weekend weer een kans op een regen- of donderbui. Dus die eerste dagen, dus de komende tijd eigenlijk, droog of zo goed als droog.
0: Ik moet wel zeggen, het waren spectaculaire luchten gisteravond.
1: Ja,
0: bij mij in de buurt
1: stonden
0: mensen op balkons allemaal foto's te maken.
1: Ja, en ik zag ook een liveblog op omroepwest.nl erover. Dat was echt leuk. En zulke shelf clouds, die plankwolken, die hebben we tegenwoordig niet zo vaak meer, want zo'n georganiseerd onweersysteem is, lijkt wel iets af te nemen. Niet dat het niet meer voorkomt, dat hebben we gisteren gezien, maar het was wel eigenlijk een tijdje terug.
0: Ja.
1: En wat ook opviel, vond ik, dat het zoveel onweer, dat waren vooral wolk-tot-wolk ontladingen. Af en toe zat er ook wel een verticale bliksem bij, maar vooral in de wolken zelf was er veel spektakel. Beetje stroboscopisch onweer.
0: Het werd wel gewaardeerd door de mensen met mij in de buurt, zeg maar.
1: Het koelde ook iets af, het was ook wel even lekker. Hè? Dus dat hoort er een beetje bij, ook in deze Hollandse zomers. Maar voor de komende tijd lijkt het allemaal wel mee te vallen, voor de onweersliefhebbers tegen te vallen.
0: Mm-hmm.
1: Wat ik al zei, ik zie in de weerberekeningen dat aanstaande zaterdag weer potentie is op van die hittebuien. Want dat zijn het feitelijk, vanuit Frankrijk.
0: Juist. Nou ja, er zijn ook mensen die genieten van dit tropische weer. Dus,
1: het is ideaal weer om in en langs het water te vertoeven. Zou ik willen zeggen.
0: Absoluut. Ja, of in het bos, hè, want dat vind ik altijd de fijnste plek om te zijn.
1: Als het
0: echt heel heet is, mensen gaan naar het strand.
1: Ik ga af en toe ook, want die kerkmuren zijn zo dik. En dan moet die warmte nog lang ook komen. Ik ga dan even af en toe een kerk in. Of de supermarkt natuurlijk.
0: Is ook een hele goeie, Of de bioscoop, Kijk, er zijn genoeg ideeën om de hitte een beetje te trotseren.
1: Ja.
0: Dankjewel, Jordi. We spreken elkaar straks weer.
1: Ja.
0: Dit zijn Miley Cyrus en Lindsay Buckingham met Mick Fleetwood. Secrets.

0: Miley Cyrus met een heleboel vrienden. Secrets. 10 minuten over 9:30. Tijd voor het spelletje Moet je luisteren. Nou, je weet hoe het gaat. Ik laat een heel klein inimini fragmentje horen van de stem van een bekende Nederlander. En we willen van jou weten wie dit is. Ronald heeft hem vanmorgen in Morgenweekend voor het eerst laten horen. Er viel ook één naam. Maar ja, dat was een fout antwoord. Namelijk... Ik moet even in de administratie kijken welke naam het ook weer was. Dat had ik opgeschreven. Ja, Harry Mens is genoemd. Nou, die was het niet. Maar wie is dit wel?
1: Moet je luisteren?
2: Nou, nee, dat wel helemaal niet.
1: Moet je luisteren?
0: Klinkt wel een beetje als Harry Mens. Maar die is het dus niet. Wie is het wel? De prijzen die je kunt winnen is de cadeaubon voor Taal. Voor €300 waarmee je een vreemde taal kunt leren. En de Omroep West verjaardagskalender. Die zijn in één keer voor jou. Maar dan willen we dus van je weten op 070-390-5454. Wie dit is...
1: Moet je luisteren?
2: Nou, nee, dat wel helemaal niet.
1: Moet je luisteren?
0: 070-390-5454. Ik ben benieuwd. Dit is Matt Bianco. Get out of your lazy bed. Nou, dat zou ik zeker doen, want er zijn genoeg leuke dingen te doen vandaag.

0: Matt Bianco, get out of your lazy bed. Het is bijna 9:45. Gaat de stem geraden worden in het spelletje? Moet je luisteren, dat gaan we horen. De stem van de bekende Nederlander. Ik ga hem nog even één keer laten horen, omdat er ook luisteraars zijn die niet bellen, maar wel thuis meespelen en die dan toch thuis zitten van, goh, wie zou dit zijn? Gaat hem deze stem vandaag.
1: Moet je luisteren?
2: Nou, nee, dat wel helemaal niet.
1: Moet je luisteren.
0: En ik kon al vertellen dat het niet Harry Mens is. Die naam die viel vanmorgen bij Ronald. Dat is niet goed, maar wie is het wel? Marian die had een idee, dus die dacht, ik bel het. Marian, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hallo, waar bel je vandaan?
3: Scheveningen.
0: Ah, het mooie Scheveningen. Dus je zit midden in alle gezelligheid van de Vlaggetjesdag, of valt het mee?
3: Ja, zeker. Gewoon naast de
0: vuurtoren
3: dus.
0: Oh, dus jij gaat het allemaal vanuit je huis, kan je het zien?
3: Ja. En, leuk meemaken.
0: Ja, vind je het een leuk evenement? Ga je toch ieder jaar even kijken of dat niet?
3: Ja hoor, dat hoort bij Scheveningen.
0: Ja, dat hoort zeker bij Scheveningen. Maar je hoort wel eens als mensen dan vlakbij wonen, dat ze dan zeggen, ik ben er eigenlijk nog nooit geweest.
3: Nee hoor, ik niet. Ik hou van Scheveningen.
0: Ja, en hou je ook van haring?
3: Overheerlijk.
0: Ja, ja, ik vind het ook lekker. Heb je er al eentje geproefd dit jaar?
3: Ja. Al 4, 5 misschien.
0: Zo, dan lig je voor op mij. Ik heb er pas 2.
3: Oké.
0: Okay. Ja, ja, ja. Nou, mooi. En dan wens ik je in ieder geval heel veel plezier vandaag op Vlaggetjesdag. En,
3: dankjewel.
0: Ja, mocht je ook nog een gedeelte van de ochtend thuis zijn, kun je het ook allemaal bij ons horen. Hè? Want wij zijn er ook bij in deze uitzending.
3: Ja.
0: Je belde eigenlijk omdat je die stem meende te herkennen. Is er een bepaalde prijs waarvoor je wil gaan?
3: Nou, ik hoorde dat je een of andere taal zou kunnen leren.
0: Ja, het is een...
3: dus dat lijkt me leuk.
0: Ja, een bon om een soort cadeaubon om een vreemde taal te leren. Volgens mij gaat dat online. Maar, en je kan alle talen leren die je zou willen. Is er dan een bepaalde taal waarvoor je wil gaan?
3: Ja hoor, dan zou ik Spaans nemen.
0: Spaans? Ja, dat is wel handig inderdaad. Ja. Ga je vaak naar Spanje?
3: Ja hoor, daar ben ik regelmatig.
0: Ja, ja, mooi land. Ja, dan is het wel fijn en vinden ze ook wel leuk als je dan een beetje een paar woorden van hun eigen taal spreekt natuurlijk.
3: Ja,
0: ja, zeker. Nou, ik gun het je van harte, Marian, maar dan willen we natuurlijk de goede naam van jou horen. Wie dacht jij dat dit is?
3: Ja, ik denk Gordon.
0: Gordon? Ja, dat zou natuurlijk kunnen. We gaan eens even kijken naar de jury of het Gordon is.
1: Fout!
0: Het is niet Gordon.
3: Nee, jammer.
0: Wat jammer nou. Nou ja, dan ja.
3: Geeft niks.
0: Volgende keer hopelijk beter, Marianne. Ik vond het wel leuk om even een echte Scheveningse te spreken.
3: Oké.
0: Okay. Fijn weekend, geniet ervan vandaag.
3: Goed hoor. Oké. Okay. Dankjewel. Dag.
0: Dan Bonnie uit Voorburg. Goedemorgen, Bonnie.
4: Goedemorgen, Rogier. Hoi.
0: Heb jij nog een evenement waar je vandaag naartoe gaat? Want er zijn zoveel evenementen. Er gebeurt zo ontzettend veel. Er is een ruime keus, zeg maar. Of blijf je lekker thuis?
4: Ja, dat bedoel ik. Ja, nee, ik ben vanmorgen vroeg om 7 uur al lekker op pad geweest. Ik heb boodschapjes gedaan, dus ik blijf nu lekker binnen.
0: Ja, ook vanwege de warmte is dat ook wel fijn, hè?
4: Ja, weet je, als het hier gesloten is, is het prima te doen, joh. Dus ik zit echt te genieten met radio en tv aan. Nou, ik vermaak me wel, hoor.
0: Ja, en hoe was de temperatuur vanmorgen om 7 uur? Nog wel goed te doen, hè, denk ik.
4: Ja, zeker, zeker. Ik had zelfs een dun jasje aan.
0: Oh, ja, maar dan moet de winkel was dus al open om 7 uur 's morgens.
4: Ja.
0: Oh, ja. Oh, volgens mij
4: een grote supermarkt in Leidschendam, zeg maar, in Leidschagen.
0: Ja, en daar kun je dan al terecht. En dan is het heerlijk rustig, denk ik.
4: Heerlijk. Ja, ja, dus ik kan lekker mijn gang gaan.
0: Ja, nou, daar kan ik me alles bij voorstellen. Ook aan jou de vraag, Bonnie, van wie denk jij dat die stem is?
4: Ik dacht van Jan Mulder.
0: Jan Mulder. Nou, ik moet zeggen, ik heb hier wel achter het antwoord de afkorting SR. Staan. Dus Jan Mulder heeft natuurlijk, die heeft natuurlijk ook een bekende zoon, hè?
4: Ja, dat is Juri.
0: Ja, precies. Zou dit dan Jan Mulder zijn? We gaan eens even kijken.
1: Fout.
0: Toch niet.
4: Ach, jammer. Ja. Nou ja, succes voor de volgende. En jij een fijn weekend, Rogier.
0: Dankjewel, Bonnie. We spreken elkaar wel weer denk ik binnenkort.
4: Miljoen, okay. Zeker. Dankjewel. Doeg.
0: Nee, dan gaat hij zo meteen door naar Sjaak. Zal ik hem gewoon nog even één keer laten horen? Dan kun je hem nog even één keer door je hoofd laten gaan en misschien zo meteen bij Sjaak het verlossende antwoord geven.
1: Moet je luisteren?
2: Nou, nee, dat wel helemaal niet.
1: Moet je luisteren?
0: Nee, wie het ook al helemaal niet zijn. Het zijn dus niet Harry Mens, het is niet Jan Mulder en het is ook niet Gordon. Maar wie is het wel? Zometeen meer bij Sjaak. Rond 12:30 is dat. Dit is Golden Earrings. I've just lost somebody.

0: The Golden Earrings, I've Just Lost Somebody. We gaan eens even terug naar Scheveningen, naar Gwen Ouwehand, die daar eigenlijk met haar neus bovenop de voorbereidingen van Vlaggetjesdag staat, wat om 11 uur officieel gaat beginnen. Maar er is nu al behoorlijk wat reuring. Ik hoor het ook op de achtergrond. Volgens mij is het al drukte van je welste, zo te horen, Gwen.
1: Nou, dat kun je wel zeggen inderdaad. Want hoewel het inderdaad pas om 11 uur zou beginnen, lopen er al best wel wat mensen door de tweede haven van Scheveningen heen. En er is ook al best wel wat te zien. Veel schepen die hier aangemeerd zitten. Maar eentje valt dan toch wel heel erg op, moet ik zeggen. En dat is de, de museumschip Noordster is het. En ik loop nu over de loopbrug heen. Zoals je misschien wel kan horen. Mm-hmm. En dat is eigenlijk een beetje een risico. Want er staat dan ook een rood bord daarboven. Betreden op eigen risico. En ik ga eventjes vragen aan het bemanningslid hier. Wat dit schip nou zo bijzonder maakt. En dan moet ik hem wel heel eventjes zoeken. Oh, kijk, daar komt iemand aangelopen. Hallo, goedemorgen. Oh, ik moet naar beneden toe, zegt hij. Even kijken. En ja, het is een heel ouderwets schip, dat zie je wel. Vooral aan het kleurgebruik misschien. En daarom dat het hier ook als museum wordt tentoongesteld. Goedemorgen allemaal. Oh, er wordt doorverwezen hier naartoe.
2: Ja, we gaan naar boven, gemeen.
1: Ik ben live in de uitzending.
2: Oh, ik moet even dit afgeven.
1: Oh. Heb je heel kort eventjes de tijd om te vertellen waarom dit zo'n bijzonder schip is?
2: Ja, een heel bijzonder schip. Het is 1949 gebouwd. Ik denk als laatste schip wat geklonken is. Tegenwoordig lassen ze dat allemaal. Het was het eerste visserschip wat na de oorlog op Scheveningen gebouwd is. Op Scheveningen. En het viste op haring met een drijfnet. Dat is een groot gordijn wat in de zee hangt. Die visserij bestaat nu niet meer. En hier ging ongeveer, bijna een miljoen haringen hier. Niet los, hè? Ze zaten in tonnen.
1: Ja. Ooit kwamen dus de Hollandse Nieuwe, die kwamen met dit schip aan wal, zeg maar.
2: Met deze schepen, ja. En dan was het meestal zo, na Pinksteren, zeg maar. Meestal zo mei, juni. Dan gingen alle schepen naar zee. En dan was de gevangenhouder, dat ging dan over op het schip. Wat de grootste en snelste motor had, die het snelste kon varen. En dat was de Jager. Maar dat had Katwijk, Vlaardingen, Amuiden. En degene die als eerste in Nederland binnenkwam, ja, die had de haringrace gewonnen. En die kreeg dan een grote vlag, een wimpel. Ja, en dat was het feest wat wij afgelopen maandag gedaan hebben.
1: Ja, heel bijzonder, een stukje geschiedenis. En dat ligt dus ook gewoon vandaag hier in de Scheveningshaven.
2: Ja, voor iedereen te bezichtigen. Het is allemaal museumruimte met allemaal foto's. En daar geven wij een uitleg over.
1: Ja, want er zijn dus ook heel veel bemanningsleden aan wal. En jullie hebben allemaal mooie outfits aan. Jullie zijn makkelijk te herkennen. En jullie kunnen makkelijk wat vertellen over
2: Hoe het leven was, ja. En niet alleen het werken, maar ook het eten. Nou, dat was erbarmelijk slecht, maar daar kunnen wij best wel hele leuke verhalen over vertellen.
1: Nou, dus voor iedereen die dit hoort en denkt, misschien moet ik toch maar eventjes een kijkje nemen. Je hoort het, ja. Er is genoeg te zien.
0: Ja, en ik hoorde dus dat het een race was. Wie als eerste de nieuwe haring had binnengebracht. Stel nou dat ze zo'n race nu zouden doen. Nog Gwen, zou je dan voor Scheveningen zijn of voor Katwijk?
1: Ik denk dat nu ik hier zo in een schip sta, in de haven van Scheveningen, dat ik beter Scheveningen kan zeggen.
0: Toch? Jij komt die dorp niet meer in straks, denk ik.
1: Nee, ik ben bang van niet, nee.
0: Als mensen dit horen. Vlaggetjesdag is dus vanaf 11 uur zometeen. Het gaat dus heel erg om het erfgoed van Scheveningen. Er zijn ook oude ambachten en klederdracht en dat soort dingen. En ook moderne presentaties van de KNRM onder meer. En we zijn er de hele ochtend bij. We gaan je zometeen weer horen, Gwen.
1: Tot zo!
3: Goudse kaas is iets internationaals. Laat ik er iets universeels van maken. Dus vandaar dat ik met deze idee kwam. Gewoon een stukje kaas die door de ruimte zweeft. Om aan het hele universum te laten zien dat goudse kaas de kaassoort is.
4: In onze regio staan honderden beelden. Zomaar in de openbare ruimte. Deze week zijn we in Gouda.
5: Kijk, en dit staat recht naast de snelweg. Dus tienduizenden mensen per dag zien dit beeld. Dit is een van de meest bekeken beelden van Nederland en zeker van Gouda.
4: Je ziet het in Wat een Verbeelding. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
6: Alleen op TV West.
7: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check. Pas aan en door.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
11: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
10: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
12: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
13: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
14: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
15: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
16: Juni. De natuur bereikt haar hoogtepunt en jonge vogels vliegen uit. Een moment om na te denken over de toekomst. Wat laat u straks achter? Met het zeldzame ziektefonds in uw testament maakt u ook na uw leven een cruciaal verschil. U garandeert daarmee de structurele financiering van levensreddend wetenschappelijk onderzoek naar zeldzame ziekten. Bouw mee aan de blijvende oplossing en boek met ons resultaat. Kijk op zzf.nl. Dank u wel.
17: Ik heb een vraag. Moest u wel eens heel snel beslissen tijdens een missie?
18: Ja, soms binnen een seconde.
17: En wat deed u dan?
18: De mensen beschermen, waarvoor ik daar was.
19: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen, ingezet voor onze vrede en veiligheid.
20: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
21: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
22: Ik ga vaak met mijn buurtgezin open en om naar het park.
23: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
19: Hijs de vlag op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
24: In de Lier is het 22 graden, Waarder 22, droog, periode met zon en er staat een zwakke tot matige noordwestelijke wind.
25: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
24: Goedemorgen, het is 10 uur. Ik ben André Kolen met een overzicht van het regionieuws. De Corbulo-tunnel, de N434 bij Leiden, is in beide richtingen dicht door technische problemen. De 2,5 kilometer lange tunnel kan door de storing niet aangestuurd worden. ANWB denkt dat de problemen zeker tot 11 uur gaan duren. Zometeen de actuele verkeersinformatie. Op de Rijn bij Leiden is gisteravond iemand overboord geslagen van een boot. Volgens een politiewoordvoerder is het slachtoffer met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Het incident gebeurde tussen de brug over de A44 en de Haagse Schouwbrug. Brand vannacht in een wooncomplex aan het Carolinehof in Leidschendam. De bliksem sloeg in de liftschacht. Enkele woningen werden ontruimd. Brandweer zette een hoogwerker en speciale blusapparaten in om de brand te blussen. En tegen de ochtend konden de bewoners weer terug naar huis. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
26: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen. Blijkt uit een analyse van de NOS van de 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen van maart. De gemeenten stellen wel voorwaarden. Ze willen vaak alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeenten hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Door het noodweer is vannacht een vrouw van 25 uit Jouren om het leven gekomen. In Coevorden kwam een boom op haar auto terecht. Ze overleed ter plekke. Op veel plekken in het land heeft het extreme weer tot schade geleid. De brandweer en politie kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 10, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht en vanochtend vroeg waren er nieuwe aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will and Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Vorig jaar regisseerde hij nog 10 afleveringen van de serie Mid-Century Modern. Burrows werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs. Hij won er 11, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer, ook in het noordoosten, is het droog. En overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
24: En dan de verkeersinformatie bij ANWB Tim Schaap.
0: Er staat een file op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam, tussen Delft en de Keteltunnel. 4 kilometer en 10 minuten komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En wegwerkzaamheden op de A12 Arnhem-Utrecht, tussen Veenendaal en Maarsbergen. 5 kilometer en 10 minuten. De linker rijstrook is afgesloten.
24: Dankjewel. Na de reclame muziek van Gary Moore. Meer nieuws. Blijf luisteren en gebruik de app.
1: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen, Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner.
15: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
27: Maar moet dat dan in Nederland?
28: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
3: En wat levert dat dan op?
15: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
3: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
29: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
30: Van Uffelen, Das Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
31: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen al vanaf €79. Voordeeluitjes.nl.
30: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
31: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij Voordeeluitjes.nl.
32: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
33: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
34: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
35: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
36: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
37: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
36: Echt?
37: Ja.
6: En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
34: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
8: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.

0: Gary Moore, Still Got the Blues. Het is vandaag feest op Scheveningen. Zo'n 150.000 mensen worden verwacht in de haven om de komst van de nieuwe haring te vieren. Gwen Ouwehand, die heeft nog nooit haring gegeten, maar gaat het misschien wel proberen, heeft ze beloofd, live op zender. Nou ja, ze denkt er nog even over na. Ik ben benieuwd. De boekentip komt zo meteen uit Den Haag. Tara May Beijer, die werkt bij de bibliotheek Nieuw Waldeck in Den Haag. En zij heeft er een boek dat ze van harte wil aanbevelen. En ik heb ook nog een cabaretfragmentje klaarstaan. Het is even de vraag of ik dat nog kwijt kan in deze bomvolle uitzending. Maar anders dan bewaar ik die gewoon voor morgen.
1: Uit.
0: Over drie kwartier wordt de aftrap gegeven van Vlaggetjesdag op Scheveningen. En als je dat programma bekijkt, dan zie je dat het heel erg uitgebreid is. Van oude Scheveningse ambachten tot demonstraties van de KNRM. En Gwen die is in de Tweede Binnenhaven, wat een beetje de hoofdlocatie is daar. We hebben al gehoord op een historisch schip. Waar ben je nu op dit moment, Gwen?
2: Ja, er is op zo'n kleine oppervlakte zoveel te doen en te zien. Dat is echt heel bijzonder. En nu loop ik eigenlijk door een stukje heen waar het net lijkt alsof het oud Scheveningen is. Ik zie allemaal mensen, mannen en vrouwen in klederdracht. Zelfs kinderen in klederdracht. Er wordt in een ton kleding gewassen, nog op de ouderwetse manier. Dat is heel bijzonder ook, want het is een miele wasmachine. Maar tegelijkertijd is het gewoon een ton met daaromheen stalen kringen om het bij elkaar te houden. En waar water en sop in wordt gegooid. En nou ja, dat is allemaal heel ouderwets, zoals je misschien wel hoort. En hier zie ik allemaal prachtige dames op een rij. Met netten in hun handen. En ook met klederdracht aan. Wat bent u aan het doen?
3: Ik ben netten aan het boeten. Repareren eigenlijk, hè. Die netten die worden machinaal gemaakt. En als de haringlogger binnenkomt en ze zijn stuk, dan was het de bedoeling dat wij ze zouden repareren.
2: En dat heeft u ook echt gedaan, hè, vroeger?
3: Gedaan toen ik 14 jaar was, tot mijn 18.
2: Dat is echt heel bijzonder. Wat betekent Vlaggetjesdag voor jullie?
3: Nou ja, het is een traditie. De nieuwe haring is dan die week binnengekomen. En dan wordt er vlaggetjes. Dat was al toen ik kind was. En toen was het hier gezellig. Want er lagen al die tonnen in, weet je wel, was het echt ouderwets. Het is nu meer commercieel.
2: Ja.
3: Maar er wordt heel veel aan gedaan en het trekt enorm veel mensen.
2: En dus, toen lagen er dus gewoon tonnen met daarin de Hollandse nieuwe?
3: Ja, die lagen hier zo allemaal. Als kind gingen we over die tonnen heen.
2: Ik kan me voorstellen dat het ook wel een beetje stonk.
3: Ja, het hoorde een beetje bij de haven. Hè. Het was echt een verse lucht, geen stinklucht.
2: Voor jullie was het juist lekker eigenlijk.
3: Ja, lekker. Kijk, in huis moet ik het niet hebben. Want als ik een haring eet, dan was ik drie keer mijn handen. Weet je, dat is een hele hardnekkige geur, vind ik. Maar dat mag ik misschien niet zeggen. Maar ik zeg het toch. Weet je dat? Ja.
2: Hier mag alles gezegd worden. En vandaag gaan jullie dus hier op een rij allemaal in klederdracht.
3: Nu zien.

0: En nou ja, die zijn ook dan meer in mooi tooi, noem ik het maar. Ja, voor mij is het al heel wat ik mijn hoofdijzer op heb. Voor haar eigenlijk ook. Ja. Want vroeger was het alleen soms de hoofdvrouw had een hoofdijzer op.
1: Oh, echt waar?
0: Dat is dit.
1: En een hoofdijzer, dat is dus eigenlijk een soort sieraad voor op het hoofd.
0: Ja. Kijk, zo'n mutsje op wat die meisjes hier op hebben.
1: Oh, ja, dat zijn dan inderdaad de kinderen die dus ook in klederdracht rondlopen. En die hebben eigenlijk gewoon eigenlijk een soort van, ja, het lijkt...
0: Klederdracht droegen, hadden zo'n mutsje op. Maar ik heb geen klederdracht gedragen. Ik weet niet, zij ook niet. Dus ik was gewoon in burgerkleding. Zo wij dat noemen. Zo zat ik net te boeten.
1: En het ziet er prachtig uit. Jullie zien er prachtig uit. En dit ziet er ook heel
2: leuk, hè?
1: Moeilijk. Het lijkt me moeilijk ook wel.
0: Nou, je moet even inzicht hebben. Inzicht hebben, waar begin ik? En, want je moet goed uitkomen. Weet je wel, en met, daar bedoel ik mee... dat het weer precies is alsof er geen gat ingezeten.
1: Ja, en daar werden dus vroeger eigenlijk de Hollandse Nieuwe mee gevangen. Hier voor me liggen echt meters aan net eigenlijk. En ja, dit is dus allemaal gewoon te bezichtigen hier vandaag op de op het Vlaggetjesdag, Rogier.
3: Ja, het is een soort levend museum eigenlijk. Een soort openluchtmuseum. Wat er dan maar één keer per jaar is daar in de Scheveningse haven. Zometeen meer van Vlaggetjesdag. Dit is Natalie Cole. This will be. En zometeen gaan we naar Den Haag voor een boekentip.

0: Het boek van de week.
1: Tara May Beijer werkt in bibliotheek Waldeck in Den Haag. En zij wil het vandaag hebben over de roman De Stem uit het Bos. Volgens mij een enorm spannende thriller. En ik dacht heel even dat de schrijfster Liz Moore misschien een Nederlandse was. Dat is niet zo, maar dat kan omdat dit boek het verhaal vertelt over de familie Van Laar. En dat klinkt al wel heel Nederlands, Van Laar. Tara May, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Geen Nederlandse schrijfster dus.
2: Geen Nederlandse schrijfster, nee. Liz Moore is een Amerikaanse.
1: Juist, en, maar wel een heel erg Nederlandse naam. Van Laar, speelt het zich af in Nederland?
2: Nee, dit boek is gezet in een bergketen in Noord-Amerika. De Adirondacks. Dus zeker geen Nederlands

0: sfeer, maar dat is alleen maar beter voor het verhaal.
1: Oké, dan is het geloofwaardiger of zo.
0: Ja, die spanning uit zo'n bergketen, dat past dan heel goed bij de spanning in het verhaal.
1: Ja, en het is een roman voor mensen met een beetje stalen zenuwen, denk ik. Hè? Want het is echt heel spannend. Waar gaat dit over?
0: Ja, het is een spannend boek, maar als je het aan mij vraagt, is het spannend, maar niet om wakker van te liggen. Waar ik heel erg van houd. Mm-hmm. En we volgen eigenlijk twee verdwijningen uit de familie van Laar. Nou ja, dat is heel spannend. Die verdwijningen zijn over verschillende jaren uitgestrekt. En eigenlijk kom je in dat boek langzamerhand achter alle donkere geheimen van zowel dat gebied waar het zich afspeelt als die familie.
1: En kun je een klein tipje van de sluier oplichten zonder natuurlijk het hele verhaal weg te geven, want dat moeten mensen zelf gaan lezen. Maar wat voor soort geheimen komen er aan het licht?
0: Ja, er zijn een broertje Ber en een zus Barbara, die zijn allebei verdwenen. En naarmate dat je springt van hot naar her in de perspectieven in dat boek, en dat is best moeilijk om te volgen. Mm-hmm. Maar dat maakt dat je helemaal in dat onderzoek zit. En eigenlijk kom je er langzamerhand achter dat de vermoedens die je in het begin van dat boek hebt eigenlijk niet kloppen. En daardoor wil je dat boek gewoon niet wegleggen.
1: Je moet weten hoe het afloopt.
0: Je moet het weten.
1: Ja, nou weet ik dat er ook sprake is van een soort genootschap om die familie heen. Hè? Dan moet ik ook weer een beetje denken aan Dan Brown. Zou je het in dat genre kunnen plaatsen of is het echt iets heel anders?
0: Ik denk dat het nog niet zo complex is als Dan Brown. Wat ik heel fijn vind. Ik moest zelf denken aan Daar waar de rivierkreeften zingen. Mm-hmm. Als je dat een fijn boek vond, dan vind je dit ook heerlijk.
1: Okay.
0: Het is spannend, maar goed te volgen. En je laat je echt leiden door hoe Liz dit boek heeft geschreven. En dat is heel fijn.
1: Ja, en die familie, zo'n familiegeschiedenis, dat leent zich vaak voor meerdere verhaallijnen. Hè? Is dit een op zichzelf staande roman of zou er een vervolgroman in kunnen zitten?
0: Ik denk dat ze dat had kunnen doen, maar ik ben heel blij dat ze dat niet gedaan heeft. Mm-hmm. Al die verhaallijnen zijn in dit ene boek gestopt.
1: Ja.
0: En dat maakt het best moeilijk, maar ook spannend. Dus elke keer als je denkt, ik ben bijna bij de ontknoping van deze verhaallijn, schiet ze weer terug naar een ander. Ja, dat houdt je wel echt op het puntje van je stoel.
1: Ja, nou, je hebt mij wel heel erg nieuwsgierig gemaakt. Ik ga deze denk eens lezen voor de vakantie die er over een paar weken aankomt. De Stem in het Bos van Liz Moore. Dankjewel, Tara May. Tot de volgende keer.
0: Fijne dag.
1: Dit zijn de Blues Brothers. Everybody needs somebody to love.

The Blues Brothers, Everybody Needs Somebody to Love. 2:30. Daarmee zijn we ruimschoots over de cabarettijd heen. Normaal gesproken rond deze tijd een cabaretfragment. Hij komt er wel aan, hoor. En ik zat even met de vraag van, moet ik het fragment van deze zaterdag, moet ik nog iets doen met Wim T. Schippers? Nou, er was grote twijfel. Er is natuurlijk al heel veel gedaan. We hebben al veel over hem gehoord de afgelopen week. Maar bovenal had hij zelf een bloedhekel aan cabaret en hij wilde er absoluut niet mee geassocieerd worden. Nou, vooruit. Toch nog een klein eerbetoon dan. In de eerste jaren van zijn televisiecarrière was Schippers zelf helemaal niet in beeld. Hij was bedenker, schrijver en regisseur van al die ontzettende onzin. Maar het uitvoeren, dat liet hij graag aan anderen over. Bijvoorbeeld de Haagse moppetapper Harry Touw en de Haagse kapper Dolf Brouwers, alias Chef van Oekel. Deze Van Oekel-klassieker is dus geschreven door Wim T. Schippers. Een prachtig eerbetoon aan een voormalige vorstin.

boodschap mijn toespraak van gisteren voor niet uitgezonden wilt houden. Daar is deze dus voor in de plaats gekomen. Zo, nu gaan we gewoon halen.

0: Then Here Comes the Night. Vlaggetjesdag is een evenement waarop het Scheveningse erfgoed centraal staat. Sinds 1947 wordt dat gevierd in de Scheveningse haven. En ik denk dat er echt van die oude schollekoppen zijn die geen editie hebben gemist. Maar verslaggever Gwen Ouwehand, die heeft vandaag haar vuurdoop. De eerste Vlaggetjesdag. En je hebt al een heleboel gezien en bekeken, hè?
1: Ja, maar er is ook heel veel te zien en te bekijken. Dat is hetzelfde. Maar goed, ik sta op dit moment voor een podium waar straks het Schevenings Vissen Vrouwenkoor de editie van deze Vlaggetjesdag aftrappen. Sorry, ik kom niet uit mijn woorden. En daarvoor zitten allemaal, nou ja, klapstoeltjes met daarop ook weer papieren vlaggetjes in het teken van Vlaggetjesdag natuurlijk. En daar kunnen we nog alleen niet naartoe, want hiervoor staat een dranghek, maar u heeft al een mooi plekje uitgekozen, hè?
2: Ja, ik heb een heel mooi plekje uitgekozen. Ik ga lekker op mijn rollator zitten en ik heb een hele uitzicht.
1: Ja, geweldig. U zit op uw rollator vlak voor het podium. Ja. Wat gaan we hier straks zien?
2: Nou, om 11:15 komt het Vissersvrouwenkoor hier zingen. Maar daarna weet ik het niet precies.
1: En nee. Is dat een beetje mooi?
2: Ja, dat is wel mooi. Ja, en dat duurt tot 11:05 ongeveer. Ja.
1: Oké. Ja. En wat zingen die vrouwen zoal?
2: Wat ze al zien, ja. Een beetje Scheveningse liederen, ja. Ja.
1: En wat is dan bijvoorbeeld zo'n Scheveningsliedje?
2: Oeh, dan ga je me nog wat vragen.
1: Ja,
2: ja, mijn vriendin die zit in dat koor, maar wat was ze? Ja, het is wat Scheveningen heeft en verder.
1: Gewoon echt cultureel erfgoed van Scheveningen, ja, hier. Ja. Geniet ervan, zou ik zeggen. Hoeveel haring heeft u al gegeten dit jaar?
2: Nog geen één.
1: Nog geen één?
2: Nee, ik ben echt loop achter, hoor.
1: Oh jee.
2: Wat dat dan gaat. Maar dat komt wel goed.
1: Dus ja. Vandaag eventjes alles inhalen?
2: Daar inhalen, ja, zeker. Ja.
1: Nou kijk, iedereen zit er al klaar voor, Rogier. En de markt die is ook al in volle gang. Veel mensen die al bij wat kraampjes aan het kijken zijn of ze misschien wat kunnen scoren. Dus het staat echt op het punt van beginnen.
0: Ja, en er komen ook hele hippe dingen, zoals zanger Chico, geloof ik, hè? Komt ook nog langs.
1: Ja, dat klopt. Ja, de echte Haagse zanger, inderdaad.
0: Ja, echt een Haags en Schevenings evenement, dus Vlaggetjesdag. En Gwen blijft er nog eventjes bij. Tot zometeen. Hier zijn Keizer en de Munnik. Kijk me na.

0: De agenda.
1: In het Museumkwartier in Den Haag is morgen de tweede editie van het evenement Kunstsnacks. De culturele hotspots in dat gebied nodigen je uit om cultuur te komen happen, zoals ze het zelf noemen. Je wandelt van plek naar plek en daar zijn dan activiteiten. Van cabaret naar workshops en van live muziek naar flitsrondleidingen. Je koopt één kaartje en daarmee kun je dan al die plekken langs. En het zijn dus veel musea, maar ook de Kunstacademie doet mee. En bovendien is het de laatste dag van Blow Up Jubilee. Dat zijn die grote opblaasbare beelden. Morgen dus in het Museumkwartier in Den Haag en morgenochtend in Uit meer hierover. De Goudse Schouwburg is morgen een bruisende ontmoetingsplek voor liefhebbers van mode en andere creatievelingen. Het draait om kledingruilen, maar eigenlijk is het meer dan alleen dat, want het gaat er ook om dat we bewuster met mode en kleding omgaan. En daarnaast is het bedoeld om nieuwe mensen te ontmoeten en je eigen stijl uit te vinden. Je mag 10 kledingstukken meenemen en voor elk kledingstuk krijg je een bonnetje waarmee je dan weer andere kledingstukken kunt uitkiezen. En dat is morgen in de Goudse Schouwburg. Het is onderdeel van de Goudse Popweek en in die week zijn er heel veel andere activiteiten ook. En onze regio kent nogal wat jeugdtheaterscholen. Die hebben allemaal rond deze tijd hun voorstellingsweekenden. Dan gaan ze laten zien waar ze het hele jaar door aan gewerkt hebben. Zo is daar om te beginnen het Rijswijkse Jeugdtheater. Die spelen in de Rijswijkse Schouwburg vanavond en morgen de Studio 100 musical De Drie Biggetjes. Oorspronkelijk met K3, maar nu natuurlijk met Rijswijkse talenten. En één plaats verderop in Delft, daar zit theaterschool De Steiger. En daar spelen ze De Violist op het Dak, ook wel bekend als Anatevka. Dat is allemaal vanmiddag, vanavond en morgenmiddag in hal 015 in Delft.
0: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.

0: Supertramp, Give a Little Bit.
1: Adres onbekend.
2: Elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
0: Vorige week maakten wij in Adres onbekend kennis met Harry Hagedoren. Hij is sinds de jaren 70 Den Haag niet uit geweest. Maar heeft wel ergens ver buiten die stad waarschijnlijk een kind rondlopen. Gaat dit verhaal morgen op Vaderdag een staartje krijgen? Ron Kas weet daar meer van, denk ik. Ron, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Maar ook nog niet alles. Want Harry wordt volgend jaar 80, denk ik. Ik moet het een keer aanroeren. Hij vertelde er ook nog bij dat hij het niet thuis aan zijn kinderen had verteld. Maar ja, dat hij het misschien op deze manier, misschien wel ook nu luisteren naar jou, het toch wel meepikken. Francisca Dekker heeft hij meegemaakt in het jaar 1978. Hij vertelde erbij, ja, ik was veel ouder dan zij. En ik had zelf problemen, want ik stond op straat en ik was net gescheiden. En dan kom je een nieuwe liefde tegen en die verlaat je dan en die zegt, nou, ik heb nog een kind van je of ik ben zwanger van je. We zijn vorige week gevorderd tot een buurman van Siska Dekker in Bussum. En die heeft een briefje in de bus gedaan bij haar. En ik kan alleen maar zeggen dat hij morgen terug is in elk geval in de uitzending. Ja. En hij heeft beloofd dat hij dan meer weet dan vorige week om 1:05 toen hij ook bij ons in de uitzending was.
0: Oh,
3: dus dat
0: okay.
3: Kunnen we toevoegen aan deze Haagse Harry.
0: Ik ben heel benieuwd. Dan gaan jullie ook naar Leiden morgen. Daar wordt ome Lou gezocht, de oom van Christian. Wat is dat voor
3: Lou van? Ja, het is een Lou van Sticht met een G in de naam. Het is de halfbroer van Christiaans moeder. En hij zegt, ja, deze oom heeft veel in mijn leven ooit betekend. Van jongs af aan, hij heeft me leren dansen. Ik ben bruidsjonker geweest in een keurig pak toen hij trouwde met Mia. Ik liep daar rond in mijn smoking. Deze oom zal geboren zijn rond 1945, wat je zegt, in Leiden. Hij is getrouwd geweest met Mia van Wijk. Ze kregen twee dochters, maar vermoedelijk is met hen geen contact. Hij is vrachtwagenchauffeur geweest, Lou van Sticht. En hij heeft later nog een relatie gehad, dat weet hij nog wel, met een Mildred. En zij kwam uit Suriname of zij kwam van Curaçao. Dat weet hij niet meer na al die jaren. Maar hij wil heel graag zijn oom Lou van Sticht nog eens een keertje tegenkomen in dit leven.
0: Ja, dan een verhaal. Ja, ik vind dit ongelooflijk. Stel, je hebt een date met iemand die je niet kent. Dat overkomt mij nooit, want ik ben keurig getrouwd al heel lang. Maar stel, je hebt een date met iemand die ken je niet. Dan raak je aan het praten, die denkt leuk. Dan kom je er al pratend achter dat jullie allebei dezelfde moeder hebben. Je zou zeggen, dat kan helemaal niet, maar Jan Boonke overkwam het.
3: Ja, en wat denk je dan? Ben je dan blij of ben je dan niet blij? Want dan zit je dus in een soort vertrouwelijk gesprek, op een romantisch afspraakje. Dan neem je elkaars leven door.
0: Ja.
3: En dan denk je ineens, huh? Jouw moeder is mijn moeder. En hij kende de zijne niet. Maria Ariaans, maar die naam viel bij Joke. Want het was Joke die dit overkwam. En ja, ik kan me er ook helemaal niks bij voorstellen. Hoe ga je dan vervolgens met elkaar om als je verliefd op elkaar aan het worden bent? Zij heeft hem wel mee naar huis genomen, maar niet uit de romantiek. Maar om hem voor te stellen aan zijn eigen moeder.
0: Ja.
3: Dus moeder hebben we wel gevonden. Dat is in die zin geen adres onbekend. Maar hij is toen gaan vragen naar vader. En daar zijn ze nooit uitgekomen. Dus we moeten nu proberen om via Maria Ariaans uiteindelijk, er zal wel weer iets van DNA aan te pas gaan komen. Ja. Op termijn, denk ik, dichter bij vader te komen.
0: Ja,
3: dat wordt toch wat.
0: Als dit een verhaallijntje zou zijn in een soapserie, dan zou je als televisiekijker zeggen, tjonge jongen, wat slecht en wat vergezocht. Dit kan toch helemaal niet? En dit is
3: nee,
0: gewoon echt.
3: Het is ook iets waarvan op de redactie zeggen mensen, jeetje, dit komt misschien alleen voor in hele kleine gemeenschappen in Nederland. Maar maar het gebeurt niet zo heel vaak, denk ik.
0: Nee,
3: maar
0: precies.
3: Ja, het enige wat je wel kunt zeggen is dat je een soort vertrouwdheid bij elkaar ziet.
0: Ja.
3: Dat je denkt, hé, jij past wel bij mij. En dan blijkt dat meer te kloppen dan je denkt.
0: Ja, nou, meer over dit ongelofelijke verhaal van Joke. Dus morgen in Adres onbekend. Ten slotte nog even naar het LNC in Leiden. Want daar hebben we het vorige week ook over gehad. Een kamergenootje uit de jaren 70 wordt daar gezocht. En dat komt terug morgen.
3: Ja, ook omdat we nog maar twee keer Adres onbekend te maken hebben dit seizoen, helaas. Want we hebben nog verhalen te over. We zitten nu ook al te broeden van wie wel en wie niet volgende week. Wie moet er nog echt mee? Wie kan er niet langer wachten? Ineke Kozijn zegt, ja, dit is wel de rode draad in mijn leven. Ik ben een keertje heel hard op het wegdek gesmakt. Omdat mijn vriendje achter op de brommer geen voorrang gaf. Ik heb toen heel lang in een ziekenhuis gelegen. Dat was toen heel naar, want ik was een heel vrolijke puber. En daarna begonnen de ongemakken. Ik heb heel lang moeten revalideren en misschien nog wel. Maar geluk bij dat grote ongeluk was Marilène Ausems. Zij komt uit Den Haag, uit de Citroenstraat. En die hebben wekenlang boven op een zolderkamer van het LUMC in Leiden gelegen. En ze zegt, ik wil Marilène Ausems terug in mijn leven. We hebben samen zoveel doorstaan. Daar moet een vervolg op komen.
0: Nou, morgen op Vaderdag, als het te warm is om in de tuin te zitten, dan is er Adres Onbekend hier op Radio West tussen 12 en 2. Je bent trouwens altijd welkom om ook in de zomervakantie nog verhalen te pitchen bij ons, Horon. Daar doen we niet moeilijk over.
3: Oh.
0: Morgen op Radio West dus. Tot morgen, Ron.
3: Ja, heel graag. Tot morgen. Dankjewel.
0: Dit is Champagne. How about us?

0: Champagne, how about us? Het is 11:06. Zometeen nieuws. En daarna gaan we ook weer terug naar Scheveningen. Daar is ook Gwen Ouwehand nu al een beetje aan het rondkijken. Wat ze zometeen allemaal gaat vertellen. Het begint zeker wel drukker te worden nu, Gwen. Want voor 5 minuten gaat het daar beginnen op Vlaggetjesdag.
1: Nou, het vrouwenkoor is al bezig met zingen. Het publiek begint zich steeds meer op te stapelen voor het podium daarvan. En we raden helaas ook het laatste uurtje van uit.
0: Ja,
1: van jou, Rogier.
0: Ja, jammer, hè.
1: Dus misschien moeten we toch maar eventjes een stukje haring gaan proberen.
0: Oh ja, dat willen we natuurlijk wel meemaken zometeen. Nou, dat is straks. En, oh ja, ik hoor het vrouwenkoor op de achtergrond. Dat is in het Zonneveld. Zo heerlijk rustig. Ja, ik ben al bejaard, hè, dus ik ken al die liedjes.
1: Ik niet, Rogier.
0: Nee, dacht ik al. Daar zijn we meteen meer vanaf Scheveningen. En dan gaan we ook even naar het Westland. Want daar is dan verslaggever Britt Zwart. Die is daar voor het Varend Corso. Die gaat zich ook melden. Want er gebeurt gewoon ongelooflijk veel tegelijk vandaag en morgen in de regio. Dus je gaat het allemaal horen. Dus zometeen dus.
2: Als je verkeerde vis aan boord hebt, krijg je een bekeuring. En als de schipper zijn elektronische logboek die toevallig een dag niet heb ingevuld, krijg je een bekeuring. Ja, ook een bekeuring. Visser heb het net zo moeilijk als de boeren.
3: De visserij heeft steeds meer te maken met regelgeving door de Europese Unie. Dat zorgt voor frustratie, maar er zijn ook kansen voor nieuwe sectoren.
4: Dit zijn meubelstukken gemaakt van zeewiervezel. Lampenkappen, thee, cosmetica producten, sokken. Je kunt het zo gek niet bedenken. Het kan met zeewier.
3: Je ziet het in Brussel in de buurt. Vandaag vanaf 5:00, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Oh, heerlijk hier, hè?
10: Ja, eindelijk even niks.
11: Het is echt nice.
12: Hola, le pongo dos cervezas.
13: Hola, señor. Sí, 2 bier.
11: Voor mij?
9: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
12: Por favor.
9: Proost. Proost.
14: Op vakantie voelen regels soms wat losser, maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
15: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
16: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
17: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
18: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
19: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
20: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
21: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
22: Vrijheid is moeilijk uit te leggen.
23: Maar wat is het dan?
22: Dat je kan spelen, lachen en dromen zoals je zelf wilt.
0: Maar dat doe ik toch al?
22: Raak dat nooit kwijt. Dat is vrijheid.
1: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen, ingezet voor onze vrede en veiligheid.
11: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Hijs de vlag op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
23: In Monster is het 23 graden, Tempel 23, droog periode met zon en een zwakke tot matige noordwestelijke wind.
24: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
23: Goedemorgen, het is 11 uur. Ik ben André Kolen met een overzicht van het regio nieuws. Bij een wooncomplex voor senioren aan het Carolinehof in Leidschendam is vanochtend vroeg brand uitgebroken. Dat gebeurde vermoedelijk na een blikseminslag, zegt een brandweerwoordvoerder. Doordat het vuur in de gevel zat, moest een specialistisch team opgeroepen worden. Daarmee kon uitbreiding worden voorkomen. De gezamenlijke milieustraat van Katwijk en Noordwijk raakt steeds voller. De ontwerpcapaciteit is ongeveer 170.000 bezoekers per jaar. Maar er komen er nu al zo'n 174.000. Dat bericht mediapartner Bollestreek Omroep. Op korte termijn zal er door de gemeente een onderzoek gedaan worden om een structurele oplossing voor het probleem te vinden. Op de Rijn bij Leiden is gisteravond iemand overboord geslagen van een boot. Volgens een politiewoordvoerder is het slachtoffer met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Het incident gebeurde tussen de brug over de A44 en de Haagse Schouwbrug. De hulpdiensten rukten massaal uit, waaronder duikers van de brandweer en een traumahelikopter. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
25: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In de Duitse stad München zijn vannacht twee wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden. Veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will and Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Hij werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs, en won hem 12 keer, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer geregeld zon bij 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
23: Dan is er verkeersinformatie bij de ANWB Tim Schaap.
26: Nog steeds dicht door technische problemen de Corbelo-tunnel in de N434. In beide richtingen is hij niet te gebruiken. Het is onbekend hoe lang het nog precies gaat duren. Verder naar een file op de N207 richting Hillegom. Vanaf Rijnsaterwoude file tot aan de A4. 3 kilometer en ongeveer 20 minuutjes.
23: Dankjewel. Na de reclame muziek van Virgil Sharkey. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
27: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
0: waterstuw. Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner?
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
0: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
0: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
27: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.
8: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
28: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De nazi-gevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
29: Hé, het licht doet het niet.
0: Ik heb geen bereik. Hebben we nog wel water?
30: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
17: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
31: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
0: Rook?
4: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
0: Nee, rook. Uit de meterkast.
31: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
31: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
32: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
33: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
34: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.

0: Virgil Sharkey, A Good Heart. Deze uitzending staat grotendeels in het teken van Vlaggetjesdag op Scheveningen. Maar er is ook nog dat andere grote evenement, het Varend Corso. En dat kun je straks vanaf 1 uur allemaal meemaken op TV West. En uiteraard ook op onze online kanalen en social media. Maar we gaan straks ook even horen van verslaggever Britt Zwart hoe het daar is. Ja, het is hartstikke leuk, al die evenementen. Maar deze hitte is, met deze hitte is het belangrijk dat je goed op jezelf let. Genoeg drinken, je huid beschermen, goed smeren. En misschien dat er ook nog wel wat bewolkte momentjes zijn. En ik heb zelfs iets gehoord over onweer. Maar of dat ook vandaag is, dat vertelt zometeen weerman Jordi Bloem.
1: Uit.
0: Maar eens terug naar het Scheveningse feestje van het jaar. Hoewel mensen, geloof ik, vanuit heel Nederland naar de haven komen om het mee te maken. Ja, er wordt nog kiezen dit weekend, hè? Ga je naar het Varend Corso of ga je naar Vlaggetjesdag? Of allebei, dat kan natuurlijk ook, want het Corso duurt 3 dagen. Verslaggever Quinn Ouwehand die concentreert zich in ieder geval deze ochtend helemaal op de activiteiten op Scheveningen. En ja, zij heeft eigenlijk een soort belofte gedaan die wij in het komend uur natuurlijk wel ingelost willen horen.
2: Ja, en ik vind het altijd zo mooi op dit soort evenementen dat er dan echt rekening wordt gehouden met vermaak voor je zowel jong en oud. En daarom sta ik op dit moment op de Oud-Hollandse Kinderspelen. Mm-hmm. Hier kunnen kinderen allerlei Oud-Hollandse spelletjes spelen. Zo zie ik ze bijvoorbeeld met een houten pollepel met daarop een aardappel en houten klompen aan. Dan zie ik ze slalommen door pionnen heen. En dat ziet er echt heel grappig uit. Het zijn eigenlijk een stel pingwings bij elkaar. Zo waggelen ze op die houten klompen. Lijkt me ook niet lekker lopen. Maar iets wat daar ook bij hoort is het kinderproeflokaal Haringhappen. Mm-hmm. En daar zijn 2 mannen druk bezig met al deze haringen klaarmaken voor kinderen.
3: Ja, dat klopt. Wij willen de kinderen, de jeugd moet aan de haring, de jongelui. Maar dat begint natuurlijk met hoe jong geleerd, oud gedaan.
2: Hoe bereid je ze dan ook anders voor kinderen?
3: Nee, in principe niet. Het is gewoon een Hollandse nieuwe die volwassen eten. Dat is dezelfde smaak die de kinderen ook eten. Maar je ziet gelijk al of ze dat lekker vinden of niet. Dat zie je de gezichtjes.
2: Het is niet dat er een pak suiker overheen wordt gegooid.
3: Nee, we doen geen concessies. Ze kunnen wel een uitje krijgen of een augurkje. Maar een Hollandse nieuwe, die gaan we niet met extra lekker maken met slagroom of wat dan ook.
2: Ja, want het schijnt dat die echt al heel erg lekker is van zichzelf dit jaar. Waar ligt dat aan?
3: Nou, het schijnt dat er in het gebied waar ze gevangen worden, daar heeft een heel prachtig voorjaar met heel veel zon. En dan betekent dat de plankton daar goed bij doorgedijt, waardoor die haring zich heerlijk vet kan eten. Dat hij met het juiste vetgehalte, en als ze dan door het kaken en het proces, dan wordt hij zo heerlijk op smaak dat het een Hollandse nieuwe mag eten. En die kunnen we blijven vangen tot eind juli, half juli, dan wordt hij weer vetter. Ja. En dan minder geschikt voor Hollandse nieuwe. Dus er moet echt in een week of 6-7 moet het gebeuren, worden ze gevangen. Ja.
2: Je weet het wel heel goed te verkopen. We hebben net al eventjes een praatje gehad waarin ik vertelde dat ik dus nog nooit haring heb gegeten in mijn leven. Ondanks mijn achtergrond en ondanks mijn achternaam.
3: Ja, dat is een weeffout. Dus, je komt van Katwijk, had ik begrepen.
2: Klopt.
3: En geen haring gegeten. Ja, hoe kan dat?
0: Hoe is het mogelijk, hè?
2: Hoe is het mogelijk? Dat hoor ik ook vanuit de studio. Ja, ik schaam me ook echt wel een beetje, hoor, moet ik zeggen. En deze mannen die zijn ook echt keihard aan het werken om ze echt eet klaar te maken. Dus ik zou voorstellen, Rogier, dat ik me eventjes mentaal ga voorbereiden op dit moment. En dat we straks even een haringje gaan proeven.
0: Ja, dus dan ga je live op de radio de eerste haring in je leven ga je proeven.
2: De vuurdoop, inderdaad. Ja, dat ga ik gewoon doen.
0: Ja, en er zijn ook mensen die vinden het niet lekker. Dus ik ben heel op het kan 2 kanten uit, zeg maar. Nou, dat wordt heel spannend. We gaan het later deze ochtend, later dit uur gaan we het horen, denk ik.
2: Yes, tot zo.
0: Tot zo meteen. Hier is Percy Sledge, My Special Prayer.

0: De agenda.
1: Het zomerfestival Marestein is morgen in Den Haag. En dat is een laagdrempelig festival voor de hele buurt. Het gaat om ontmoeting, beweging en gezondheid. Er zijn bijvoorbeeld kano- en subclinics voor kinderen. Voor ouders is er yoga, er is een stormbaan voor de kinderen. Er zijn foodtrucks en de foodplaza. En het hele idee achter het festival is verbinden. Marestein is een snel groeiende wijk en mensen moeten elkaar misschien nog een beetje leren kennen. En als je in de buurt woont en je wilt je voor iets inschrijven, dan kan dat. Moet je even opgeven van tevoren bij het Marestein Zomerfestival en dat kan allemaal via het internet. Het Kamerkoor Ars Vocalis geeft morgen een concert in de Hortus Botanicus in Delft. Het is namelijk de langste dag van het jaar. Het koor neemt de concertbezoekers mee op een muzikale reis langs verschillende landen en culturen. Je gaat bijvoorbeeld naar Zweden met muziek van een Zweedse componist, maar ook naar Engeland en zelfs naar Japan. Ze brengen namelijk 5 Japanse volksliederen. De combinatie van internationale koormuziek, het groen en de zomerse sfeer zorgen ervoor dat het bijzonder is. En het is bij de Hortus Botanicus in Delft morgenmiddag tussen 3 en 4. En in Museum Escher in het Paleis in Den Haag kun je nu naar de tentoonstelling Escher and Islamic Art. Het laat zien hoe Escher zich graag liet inspireren door de islamitische geometrie. En het gaat niet alleen over het werk van Escher, want er wordt ook nog werk getoond van 20 andere kunstenaars, moderne kunstenaars, die allemaal inspiratie vonden in die islamitische vormen. En niet alleen schilderijen of gravures. Het zijn allerlei disciplines, van kunst tot design en visuele cultuur. En dat is dus de komende maanden in Museum Escher in het Paleis in Den Haag.
0: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.

0: Paul McCartney en Wings Band on the Run. Ja, ik zit inmiddels alweer een paar uur binnen. Toen ik vanmorgen hier naartoe kwam, was de temperatuur eigenlijk heel aangenaam. Inmiddels denk ik dat die flink is opgelopen. Jordi Bloem die kan ons precies vertellen hoe warm het nu is en hoe warm het ook gaat worden vanmiddag. Wel minder heet dan gisteren, ja, geloof ik, Jordi.
1: Dat scheelt wel hoor, ja, nog hier. Want op de warmste plekken in de Zuidoost-Nederland, Limburg, is het nu 29 graden. Mm-hmm. En ik zie bij IJmuiden net aan 20 graden. Dat is het grote verschil. Ja. En in onze regio ook aan de kust 22 graden, landinwaarts 25 ongeveer. Ja, dat zijn veel dragelijkere temperaturen. Het scheelt nogal op met gisteren eigenlijk, moet ik zeggen. Ja. Want we krijgen vandaag ook die 30 graden niet. 27, 28 graden zo'n beetje is denk ik het hoogst haalbare. Vooral landinwaarts. Aan de kust blijft het steeds nog wat minder warm. Wel zo lekker met dat westenwindje. Mm-hmm. En behoorlijk wat zon, wat hoge bewolking, wat middelhoge wolken. Maar vooralsnog verwacht ik geen gedonder en geflits.
0: Nee, en het grappige is dat als het dan zo heel warm is geweest, dan ben je daarna blij met 28 graden. Ja. Terwijl als het ineens vanuit, nou ja, zeg maar 16 naar 28 gaat, dan roept iedereen, hé, wat is het warm?
1: Ja, dus dat is wat grotere overgang. We krijgen nog wel weer wat warmere lucht. Dus je kunt misschien een beetje wennen aan dat minder warme weer. Maar doe dat ook niet te lang. Want uiteindelijk gaat die temperatuur weer de hoogte in. Ik denk dat we voorlopig tot en met maandag zo'n beetje nog in dezelfde luchtsoort zitten. Die minder warme luchtsoort vanaf de Noordzee. Met weinig wind. En nog steeds wel een vrij hoge luchtvochtigheid, hoor. Het is niet zo dat die lucht ook meteen een stuk is afgekoeld. Dus ja, er blijft nog vocht aanwezig in de atmosfeer. Vandaar ook nog af en toe is een bui die kan ontstaan. Dat lijkt morgen in de loop van de dag misschien te gaan gebeuren. Misschien ook komende nacht. Het is allemaal heel onzeker. Je ziet het steeds een beetje terug, ook in de weerberekeningen. De ene keer komt hij wel met behoorlijk wat onweer. De andere keer laat hij het niet bij ons ontstaan. Dus dat is nog even afwachten. Maar ik ga ervan uit dat we vanavond ook bijvoorbeeld buiten de wedstrijd Nederland-Zweden kunnen gaan bekijken, wie dat wil. En er zijn natuurlijk ook evenementen, hè, dat je op grote schermen kunt kijken. Daar is het denk ik wel goed weer voor. En ook niks te heet. Met uiteindelijk na middernacht, denk ik, temperaturen beneden de 20. Op veel plaatsen dan een 17, 18 graden morgen vroeg bij zonsopkomst.
0: Nou, dat is goed te doen. En de hitte die komt dus ook weer terug, hè? Is dat morgen al?
1: Nou, nog niet zozeer. Ik denk dat we net onder de 30 graden blijven. Denk aan zo'n 25 tot 28 graden in onze regio. Net wat warmer dan vandaag. Want de wind zoekt het noorden op. Blijft zwak tot hooguitmatig. Periode met zon, net wat meer bewolking. En wat ik al zei, vooral later op de dag. Waarschijnlijk weer in de namiddag of avond. Plaatselijk misschien een regen- of onweersbui. Maar niet meer van het kaliber zoals gisteravond. Nee. Geen zwaar onweer, denk ik. En sowieso zie ik weer een nieuw hoge drukgebied verschijnen op de weerkaart. En morgen eigenlijk al op de Noordzee. Dat blijft daar zo'n beetje liggen de dagen daarna. En dan probeert de wind voorzichtig weer de oosthoek op te zoeken. En die hitte is eigenlijk nooit ver weg. Die blijft ten zuiden van ons land, of zelfs in Zuid- en Zuidoost-Nederland hangen. Daar steeds hogere temperaturen. Dus de wind hoeft maar even het oosten of zuidoost op te zoeken. Of ook wij in Zuid-Holland zitten weer in de dertigers. Mm. En dat lijkt nu vooral dinsdag, maar vooral ook woensdag, donderdag, vrijdag te gaan gebeuren. De heetste dagen zouden wel eens de tweede helft van de week kunnen worden. Met bijvoorbeeld op woensdag zie ik middagtemperaturen tot ongeveer 33 graden. Misschien aan de kust weer wat zeewindeffect. Dat het daar net wat minder heet wordt, dat zou kunnen. Maar voor de rest ook heel veel zonneschijn. Die krachtige junizon, die blijft maar schijnen. Mm. En de kans op onweer is eigenlijk maar erg klein vanaf maandag. Dus het lijkt wel een droge, zonnige, hoogzomerse periode te blijven eigenlijk.
0: Ja, nou, dan zeg ik tegen de mensen die daarvan houden, geniet ervan. En de mensen die er last van hebben, zeg ik sterkte. Ja, want het houdt ook weer een keer op natuurlijk.
1: Ja, dat wil ik net zeggen, want dat wil ik eigenlijk eventjes mee afsluiten. Het lijkt erop dat we dat de rest van de juni maand nog wel volhouden. Vanaf het volgend weekend zouden we weer af en toe een onweersbui kunnen passeren. En wordt het langzaam maar zeker iets minder heet. Maar de echte verkoeling, die komt denk ik pas de eerste dagen van juli, lijkt dat er naar uit te zien. Het is nog ver weg. Er zijn ook daar nog wat onzekerheden over. Mm. Maar ik zie wel dat de meeste berekeningen de hitte laten wegtrekken. Ja, keerzijde van de medaille. Ja, voor de natuur is het prima. Maar voor degenen die veel buiten zijn, dat er dan weer af en toe wat meer buien kunnen komen. Maar ja, ik vind het alweer fijn als het een keertje gaat afkoelen. En dat lijkt dus nogmaals in de eerste dagen van juli te gaan gebeuren. Dat houden we in de gaten.
0: We houden er rekening mee. Dankjewel, Jordi.
1: Graag gedaan.
0: Dit is Earth, Wind and Fire. Let's groove. Dan gaan we zo meteen eens horen hoe het in het Westland is, waar de boten voortvarend Corso, ja, die zouden nu zo'n beetje moeten zijn vertrokken, geloof ik.

0: Earth, Wind and Fire, let's groove. Het varend Corso Westland duurt 3 dagen en elke dag is er een andere vaarroute. Gisteren de Lee- en Vlietroute, die ging onder meer langs Schipluiden en Maasland. Morgen is het Delflanddag en vandaag is het Westland aan de beurt. En dat is ook traditiegetrouw de dag waar wij als Omroep West bij zijn. Verslaggever Britt Zwart die gaat het voor het eerst allemaal meemaken. Rond 11:30 zouden die boten volgens planning moeten zijn vertrokken. Ik weet niet of dat inmiddels is gebeurd. Britt, zijn ze al gaan varen?
1: Ja, hallo Rogier. De meesten zijn al vertrokken. Ik had gehoopt dat we iets eerder konden bellen. Ik zie hier nog een stuk of 20 boten. Ik zie hier een piratenschip, een jungleschip. Ik had net mensen gesproken en die hadden een dromenvangerboot. Iedereen heeft echt heel erg uitgepakt. Het ziet er allemaal prachtig uit. En zometeen ga ik door naar de volgende locatie. En ik hoop stiekem dat ik ook nog op een bootje mee mag varen.
0: Ja, dus de afgelopen jaren is dat de verslaggevers volgens mij wel gelukt. Jicky en Linda hebben dat geprobeerd en zijn daar ook in geslaagd. Dus nou, misschien lukt dat wel, een stukje mee te varen.
1: Misschien lukt dat wel. Ik hoop het wel. Ik ben alleen bang. Ik heb echt een blaas als een pipetje. Dus dat wordt dan nog een uitdaging om dan een wc te vinden. Dus ik ga er meteen eerst eventjes snel een kroegje in. Even een plasje plegen en dan daarna ga ik even een boot op.
0: Prima, je moet er altijd overal op voorbereid zijn.
1: Precies.
0: Jij kwam er net binnen, hè, op het Trade Park Westland. Merkte je toen dat er gezonde spanning was? Dat ze nog even snel die boten een beetje moesten opkalevateren? Of viel het erg mee?
1: Er was gezonde spanning. Vooral de kinderen die zijn natuurlijk helemaal door het dolle heen. Er ging ook al eventjes wat mis. Ik zag wat plantjes in het water vallen net.
0: Oh.
1: Konden die er nog uit worden gevist? Ik zie hier nog een aantal mensen staan wachten op de boot. Mensen zijn aan het dansen. Iedereen is lekker zomers gekleed. En ik ga ervan uit dat ze zometeen allemaal weg zijn hier.
0: Juist, ja. Dan moet je er snel achteraan. Hoe ga je dat doen? Ga je op de fiets of ben je met de auto achter de stoet aan?
1: Nou ja, ik hoopte dus dat ik op een boot mee kon. Dus ik denk dat ik zometeen eventjes snel ergens naar binnen ren.
0: Ja.
1: Als ik uit de uitzending ben en dan op een boot stap.
0: Nou, jij blijft
1: ook weer benzine.
0: Ja, precies. Jij blijft erbij voor Omroep West. Volgens mij moeten we dan snel gaan afronden, want dan kan je nog net mee misschien. Wellicht horen we je straks nog even. En anders kunnen we alles wat jij meemaakt ook zien op de social kanalen. Hè? Want daarvoor ben jij daar.
1: Ja, ja, zeker weten.
0: Britt Zwart in
1: Honsdijk
0: bij Trade Park Westland. En vandaag vaart het Corso onder meer naar Naaldwijk, Schravenzande, Monster, Poeldijk en uiteindelijk zelfs een klein stukje Den Haag bij de Uithof. En wij zijn erbij. Straks om 1 uur begint ook de tv-uitzending. En op onze website en op onze app en de social media kanalen. Volop varend Corso. Dit is Bluff. Liefst uit Londen.

me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

0: Bluff, Leaves uit Londen. Daar gaat een historisch moment plaatsvinden nu live op de radio. Dat heb je al een beetje kunnen horen als je wat langer luistert al. Want Gwen Ouwehand, onze verslaggeefster op Vlaggetjesdag, heeft nog nooit een haring gegeten, lieve luisteraars. Maar heeft beloofd dat zij live op zender haar eerste haring, de eerste haring in haar leven, gaat consumeren. Ik moet even aan Sjaak Bral denken. Die heeft een aantal jaar geleden 15 haringen live op zender gegeten. Dat zou ik niet gelijk doen misschien. Maar je zou eens kunnen beginnen met eentje.
1: Ja, ik denk dat ik dat ook wel ga doen. Ik heb me eventjes mentaal kunnen voorbereiden hierop op dit moment. En dat is ook gelukt, want ik sta nog steeds bij het proeflokaal voor kinderen. Ja. Waar kinderen dus een stukje haring kunnen proberen. En er waren net twee hele jonge meisjes. Ik denk echt dat ze niet ouder dan 4 jaar oud waren. En dat waren ook twee zusjes die echt aan het knokken waren om een stukje haring te krijgen. Dat zo lekker vonden ze dat. Dus ik denk, als zij het lekker vinden, dan moet ik het toch ook wel lekker vinden.
0: Ja, garantie dus, tot de deur hoor. Maar goed, we gaan het meemaken.
1: Precies. Hier is iemand hard bezig om alle haringen voor te bereiden. Maar ik heb beloofd om hem dus ook gewoon uit het knuisje zo op te eten.
2: Oh ja.
1: Mag ik er gewoon eentje pakken, meneer?
2: Ja hoor, je mag er een pakken.
1: Gewoon zo met mijn blote handen?
2: Ze zijn heerlijk.
0: Ja, de spanning stijgt
1: kijk, iemand
0: hoor.
1: Gaat dat even voordoen. Aan het staartje zo pakken. Ja, en dat vind ik toch al best wel een hele opgave om zo aan het staartje die haring te pakken. Het is ook heel glibberig. Oh, iemand biedt me er eentje aan. Uit een papieren. Ja, wat is het eigenlijk? Een papieren?
3: Ja, gewoon een papieren wikkeltje.
1: Een servet waar normaal gesproken de haringen worden ingewikkeld. En ik heb hem nu in mijn handen. Hij is lekker koud.
3: Ja, nou ja, hij moet eigenlijk niet te koud zijn. Hè? Dan moet je eigenlijk het lekkerste is als hij even van tevoren uit het ijs gehaald is. Ja. Dat hij wat afkoelt. Op een beetje, geen kamertemperatuur, maar een koele haring. Dat is het lekkerste. Ja.
1: En normaal gesproken worden hier ook wel eens uitjes en augurkjes bij gedaan. Maar ik ga toch eventjes gewoon helemaal open en bloot zo in deze haring happen.
0: Die horen er eigenlijk niet bij, hè? Die augurken en die uitjes heb ik wel laten vertellen.
1: Is dat zo? Nou daarom, speciaal daarom doe ik het dus gewoon eventjes een kale haring. Ik heb hem nu recht voor mijn neus, dus ik stel voor dat ik jullie meeneem in dit proces. Ik doe mijn mond open.
0: Ja, dat is heel spannend dit.
1: Nou.
0: En?
1: Er valt me alles mee.
0: Kijk.
3: Ja, natuurlijk valt het mee, maar... Ja, heb je nou geen spijt dat je daar nooit eerder aan begonnen bent?
1: Nou, ik moet er nog wel een beetje aan wennen, moet ik zeggen. Maar eigenlijk is het gewoon een lekker stukje vis.
3: Ja. Het is onwijs lekker. Het is rauwe vis. Iedereen die is gek op sushi. Maar dan vraag ik me af waarom we de haring overslaan. Dan,
1: voortaan als ik bij een sushi-restaurant zit, dan zeg ik waar is de haring?
3: Prima, een goed idee. En, ik vind het heel dapper en moedig. Maar je ziet, je hebt er enorm tegen opgezien, maar...
1: Het valt alles mee.
3: Je hebt achteraf had je ongelijk.
1: Ja, inderdaad, ja. Nou, ik ga deze nog eventjes oppeuzelen, Rogier.
0: Ja, nou, eet smakelijk. En ja, ik moet eerlijk zeggen, dat vertelde ik jou laatst ook op de redactie. Ik ben zelf ik hou wel van haring, maar ik ben een hele tuttige haringeter. Ik vind dat zoals jij hem nu doet, dat vind ik altijd een uitdaging. Dus ik heb hem altijd op een bordje en dan snij ik hem in stukjes. Dan eet ik hem met een vorkje, wat helemaal niet de bedoeling is. Maar jij doet het gewoon zoals het hoort, gewoon zo
1: ieder zijn eigen ding, Rogier. Dat is helemaal niet erg.
0: Dat is ook wel weer zo. Nou, geniet er nog even van, Gwen. Geniet nog even van de Vlaggetjesdag. En hartelijk dank dat je ons even meenam deze uitzending in de activiteiten daar op Scheveningen.
1: Ja, helemaal goed. Was leuk.
0: Hier gaan we naar Casey en de Sunshine Band. Is dat dezelfde Casey die steeds belt naar de uitzending? Of is dat een andere Casey? Ja. Please don't go.

0: Casey en de Sunshine Band, Please Don't Go. Het is 8 minuten voor 12 en de grote vraag is natuurlijk... hoeveel haringen heeft Sjaak Bral deze week al naar binnen laten glijden? Nou,
1: ik hoorde jou net zeggen 15 haringen. Dat klopt, die kreeg ik toen van meneer Buijs, van de haringkoning.
0: Ja. Ja, ja.
1: Die kwam met een schaal haring aanzetten. Toen heb ik het bijna helemaal naar binnen gewerkt. Ik heb er nu toch dinsdagochtend toch ook al een stuk of 11 achter elkaar. Voor 10 uur 's ochtends, hè, want ik mocht het eerste vaartje haring in ontvangst nemen.
0: Dus ja, dat was jij, ja.
1: Ja, en dan moet je steeds op de foto met zijn dingen in je huig. Dus... Maar ze zijn ontzettend lekker dit jaar.
0: Ja.
1: Mag ik zeggen, als gemiddelde kenner van de haring... het is echt een hele goede vangst geweest. Vond dat meisje het lekker nou? Want ik ging trouwens even koffie halen.
0: Ja, die vond hem heerlijk. Die komt uit Katwijk. Zit toch in de genen, hè?
1: Oh, maar ze hadden nooit haring gegeten.
0: Ze hadden nooit haring gegeten.
1: En dan kom je uit Katwijk.
0: Ze zei, als ik de volgende keer dat ik in een sushi-tent ben... vraag ik waar de sushi-haring blijft.
1: Ja. Oké, okay, lang wachten. Dat hebben ze dan niet.
0: En dat zou ik dan ook wel lekker vinden. Alleen zonder die gore rijst eromheen. Dus eigenlijk gewoon alleen de haring.
1: Krijgen we zo nog een flitje van haar? Gaat ze nog iets vertellen? Of is het klaar nu met de haring? Nee, het vlag is dag.
0: Ja, ik denk dat ze een beetje deze kant op komt hier.
1: Oh, oké. Nou, hopelijk neemt ze wat haring mee dan, hè?
0: Dat zou leuk zijn, ja.
1: Nou, dat moet.
0: We wachten nog gespannen. Wat gaan we zo meteen doen in Broodje Bral?
1: In Broodje Bral gaan we natuurlijk even vooruitblikken naar de wedstrijd van vanavond. Dat sowieso. Robbie de huismuzikant, die heeft een nieuw nummer gemaakt over Scheveningen. Dus daar ga ik eens even mee babbelen hoe dat nou precies zit. Natuurlijk de bakplaat in de smartlap. En ik ga de mensen straks ook vertellen waarom ik af en toe zo afwezig ben geweest de afgelopen 3 maanden. Oh. Want ik krijg daar veel opmerkingen over van mensen die zeggen, goh, wat is er gebeurd? Of er gaan zelfs mensen die zeiden, ben je daarmee gestopt?
0: Ja.
1: Dus ik ga dat zo direct wel even vertellen aan het begin van het programma. Waarom ik af en aan ben geweest.
0: Nou, dat gaan we zo meteen...
1: Dat was een goede reden voor.
0: Ja, ik heb zoiets gehoord inderdaad. Ja. Ja, nou, we gaan het zo meteen allemaal horen. Nu Bruce Springsteen, Born in the USA. En morgen ben ik er weer met uit. Dan gaan we onder meer naar Kasteel Oud Poelgeest. Waar zich 1 keer per jaar op de langste dag een bijzonder... waar een bijzonder moment plaatsvindt. Heeft iets met de stand van de zon te maken. Ga je morgenochtend allemaal horen.

0: Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van der Helm Sanitair en Tegels in Pijnakker.
8: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Boutiquehotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu, €154,50.
9: Voordeelhaartjes.nl.
10: Het is natuurlijk te absurd voor woorden dat je zo'n politiemacht nodig hebt om een dagje strand te blijven.
11: Een hele grimmige sfeer met veel agressie, dus vernielingen, stenen die ook naar collega's toegegooid zijn.
10: Ja, het fijne is dat we korte lijnen hebben, ook met de gemeente.
11: Dat helpt ons. Wij zien niet alles, wij zijn niet alleen, we kunnen het niet alleen.
12: Luister nu op Spotify, aflevering Veiligheid van podcast Aan de Haagse Kust.
13: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
14: In Ter Heide is het 23 graden, zuidbuurt 23, droog, periode met zon en een zwakke tot matige noordwestenwind.
15: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
14: Goedemiddag, het is 12 uur. Ik ben André Kolen met een overzicht van het regio nieuws. Bij een wooncomplex voor senioren aan het Carolinenhof in Leidschendam is vanochtend vroeg brand uitgebroken. Dat gebeurde vermoedelijk na een blikseminslag, zegt een brandweerwoordvoerder. Doordat het vuur in de gevel zat, moest een specialistisch team opgeroepen worden. 20 woningen werden tijdelijk ontruimd. Een betonwagen is gistermiddag langs de Oostveenseweg in Schipluiden in een sloot terechtgekomen. Volgens mediapartner WOS zakte een deel van de weg in toen het voertuig wegreed. Daardoor kwam de vrachtwagen steeds schuiner te staan en kantelde uiteindelijk. De chauffeur kon de cabine op tijd verlaten en raakte niet gewond. De gezamenlijke milieustraat van Katwijk en Noordwijk raakt steeds voller. De ontwerpcapaciteit is ongeveer 170.000 bezoekers per jaar, maar er komen er nu al zo'n 174.000, bericht mediapartner Bollestreek Omroep. Korte termijn zal er door de gemeente onderzoek gedaan worden om een structurele oplossing voor het probleem te vinden. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
16: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Boliviaanse president Paz heeft de noodtoestand uitgeroepen om een einde te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken platleggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In München zijn vannacht 2 wagons van goederentreinen van een brug gestoord. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht.
17: Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Coevorden is vannacht een vrouw overleden door het noodweer. Een boom kwam terecht op de auto van de 25-jarige vrouw uit Jouren. In het hele land heeft het weer tot schade, brand en overlast geleid. De brandweer werd honderden keren gebeld. In Julianadorp in Noord-Holland is een festival afgelast vanwege de schade. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, maar dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
14: Dan is er verkeersinformatie bij de ANWB, Tim Schaap.
18: Nog steeds is de Corbelo-tunnel in de N434 in beide richtingen dicht door technische problemen. Mensen rijden nu om over de A44 naar Den Haag. Tussen Katwijk en Wassenaar een file van 4 kilometer en 15 minuten.
14: Dankjewel Tim. Na de reclame muziek van Earth and Fire. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
19: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
20: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
21: Mag ik wat vragen?
22: Tuurlijk mag je wat vragen.
21: Waarom ging je weg van huis?
22: Ik ging weg van huis om voor de veiligheid van mensen te zorgen.
21: Dus ook mensen die u niet kent?
22: Precies. Ook dan.
23: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen, ingezet voor onze vrede en veiligheid.
24: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
23: Hijs de vlag op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
25: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
26: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
27: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
28: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
29: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
30: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
29: Hoe dan?
30: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
31: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
28: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
32: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
33: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. Tot 2 uur, broodje brood.

hoe klassiek wil je het hebben? Earth and Fire en Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. Luisteraars, goedemiddag en wees welkom in Broodje Bral, de lunchroom van Broodje Bral. Je hoort de bel al gaan, wees maar welkom. Het is 10 minuten over 12 op deze zonovergrote zaterdag, zo mogen we het wel zeggen. Na het vreselijke onweer van gisteren is het wat beter te doen. Aan de kust, heb ik begrepen, in ieder geval wel. En daar zijn we maar gefeliciteerd mee. Het is fijn om hier te zitten. Ik ben een paar weekjes weg geweest. Maar we gaan natuurlijk weer gewoon een gezellig programmaatje maken. Hè? Want wat hebben naaktlopers, Robbie de huismuzikant, de wedstrijd Nederland-Zweden, vader Abraham, vaderdag en vlaggetjesdag met elkaar gemeen. Nou, ze komen allemaal voorbij de komende 2 uur in Broodje Bral. Ja, morgen is het vaderdag. En luisteraars, daar moet ik het dan toch maar even over hebben. Want er is een reden dat ik de afgelopen weken, de afgelopen maanden moet ik zeggen, met enige regelmaat er niet was. En ik heb erover zitten twijfelen, zal ik het vertellen of niet. Maar goed, we kennen elkaar nou al zo lang, hè. Ik ga al meer dan 30 jaar lang mee bij deze zender. En heel veel van jullie natuurlijk ook. Dus ik vind dat je sommige dingen ook met elkaar moet delen. Wel, ik heb een beetje verdrietige tijd achter de rug. 3 maanden geleden overleed mijn moeder. Vrij plotseling toch nog in het verpleeghuis. En mijn pa besloot 3 weken geleden om daar achteraan te gaan. Oftewel, ze zijn allebei overleden. 67 jaar huwelijk, jongens, ja. Dan zijn er 2 van die oude gebouwtjes die tegen elkaar aanhangen. En dan valt er een om, dan valt de andere ook om. En het is allemaal wat dat betreft goed gegaan. In die zin geen ellendige lange ziektebedden en dergelijke. Maar goed, het is een beetje een verdrietige tijd. Ik ben het huis nu aan het leegruimen. En toen kwam ik dus gisteren een slecht gekleide asbak tegen uit 1970. En dat was mijn cadeau voor Vaderdag. Ze hebben alles bewaard, heb ik gemerkt. De zwemdiploma's, verkeersbrigadieren, typdiploma, heel bijzonder om dat allemaal toch te mogen hebben. Maar vandaar dat dus de afgelopen maanden af en aan aanwezig was. Zo is het helemaal gegaan. En ik wil je dat toch even laten mededelen. De komende zomer zal dus een beetje een rauwe tijd worden voor mij. Maar gelukkig ook tijd om eventjes terug te denken aan alle mooie dingen. Want de herinneringen zijn er natuurlijk nog wel. En als je dan, zoals ik zei, een oude asbak tegenkomt die je zelf hebt gekleid in 1970. Dat staat dan op de achterkant erin gekrast. En je komt oude foto's tegen en dan denk je, ja, we hebben toch mooie tijden gehad.

0: dat bedoel ik.
1: Robbie, de huismuzikant en Den Haag, Den Haag. Dat was een hit voor hem een paar jaar geleden, omdat toen het Haag Songfestival werd georganiseerd en hij was de winnaar daarvan. Maar Robbie, de huismuzikant, timmert verder aan de weg en dacht bij zijn eigen, ja, Den Haag is leuk, maar er zijn nog meer delen in Den Haag die misschien bezongen moeten worden. En daarom de vraag aan Robbie zelf. Goedemiddag, Robbie.
2: Hallo.
1: Hallo, Robbie.
2: Hoort jou, u mij?
1: Ja, ik hoor je zeker wel. Aan jou de vraag, Robbie de huismuzikant. Hartstikke mooi liedje, ja. De Haag, De Haag. En nu Scheveningen. Ja, ik wil niet veel zeggen, Robbie, maar we hebben dus Wim Zonneveld. We hebben Louis Davids, we hebben De Kraaien. Nou, zal ik er nog een paar noemen. Waarom moest er nog een liedje over Scheveningen worden gemaakt?
2: Ja, dat kwam eigenlijk door Nico Hemelaar van het AD.
1: Oh.
2: Die zei, toen ik had gewonnen van, toen was Bluff, had toen met Zoute Landen had die, een hit.
1: Ja?
2: En toen zei Nico van, dat had om Scheveningen moeten zijn. Kan Robbie niet een liedje over Scheveningen schrijven?
1: Oh, dus hebben we het aan een journalist te danken. Wat leuk is dat, zeg.
2: Aan de journalist te danken, ja. Ik schrijf het beste in opdracht.
1: Ja, maar nou heb ik wel begrepen dat jij in de tekst een aantal flarden hebt gebruikt van mensen die eigenlijk zitten te mopperen over Scheveningen in verpleeghuizen. Vertel daar eens wat meer over.
2: Ja, dat stond in de krant, maar dat is niet helemaal waar. Ik heb wat van YouTube gehaald. Met maar mopperende Scheveningers. En er zat ook een Scheveningse in een verpleeghuis waar ik altijd kwam. En ik zeg, wat heb jij nog wat te mopperen over Scheveningen? En dan zei ze, ja, dat koerhuis, dat is toch helemaal ingebouwd?
1: Ja.
2: En eeuwig zonde, dat soort dingen, zei ze. Dat mocht ik allemaal gebruiken, dus dat heb ik erin zitten, ja.
1: Ja, en...
2: een stukje gemopper, maar dan niet door mij.
1: Ja, maar de leuke is, jij, in jouw geval, ik ken je een beetje. Het is altijd positief, het is altijd leuk. En je kijkt altijd toch naar de zonnige kant van het leven. En dat geldt, ja, op Scheveningen nu toch ook wel, want het is aardig getransformeerd. En het is altijd even wennen aan, ja, iets nieuws. Maar het ziet er wel prachtig uit met die nieuwe boulevard, hoor, moet ik zeggen. Dat hebben ze toch echt, ja, slim aangepakt. Je kan zeggen wat je wil, maar chapeau daarvoor. En de parkeergarage vind ik ook erg handig. Dus ik ben er toch weer een beetje verliefd geworden, ja, op Scheveningen eigenlijk. Wat is de bedoeling van dit liedje? Want je hebt er een prachtige clip bij gemaakt ook. Mensen kunnen de Scheveningen, ja, bewonderen in de videoclip op YouTube. Robbie de huismuzikant. Maar ja, Scheveningen, heb je er zelf wat mee dan?
2: Ja, mijn moeder was Schevenings.
1: Oh.
2: Dus ik ben een halve Scheveninger.
1: Oké. Okay. Oh.
2: Wist je dat niet? En mijn vader was visboer, dus ja. Dan, en we gingen altijd op vakantie naar Scheveningen.
1: Ja.
2: Dus mijn hele jeugd ben ik op vakantie gegaan naar Scheveningen.
1: Nou, dan is de haring met de paplepel erin gegoten, toch?
2: Ja, precies.
1: Ja. Dus, nou, ik ben benieuwd.
2: Ja, ik ging ook echt kijken zo van op de boulevard van, ja, wat als toerist, weet je wel, als je de meeste mensen die zitten te mopperen.
1: Mm-hmm.
2: Denk, ja, maar als je als toerist hier komt, dan is het toch fantastisch, weet je wel. Je gaat in dat reuzenrad, je kan bungee jumpen, je kan voor jongeren is alles te doen. Nou ja, allemaal eetentjes en drinken. De meeste mensen gaan naar Spanje.
1: Ja.
2: Die zitten dan met 40 graden ook bij oma Henk patatje te eten. Ja, ja. Waarom zou je dat doen?
1: Je bent nog gelijk. Rob, we gaan draaien zo direct. Maar tot slot nog even de vraag.
2: Oh,
1: je hebt de Hagel gehad, Scheveningen. Nou ja, Den Haag bestaat uit heel veel mooie stadsdelen. Is het volgende... Ja. Het volgende ik ben geen journalist, maar ik ga dan toch zeggen... Misschien het Statenkwartier of zo?
2: Ja, maar daar heb ik niks mee. Daar heb ik geen link mee. Dus dat vind ik het moeilijker.
1: Oh.
2: Want waarom zou Robbie iets over het Statenkwartier gaan zingen?
1: Weet ik niet, dus het Wateringse Veld zit er ook niet in.
2: Nee, Wateringse Veld zit er ook niet in. Nee, ik denk dat ik is een ander onderwerp. Niet echt een locatie, maar als iemand een ander leuk onderwerp heeft, dan hou ik me aanbevolen.
1: Ja, je
2: maar,
1: schrijft graag in opdracht. Oké, nou ja. Ga maar aan de slag dan met een overwinningslied van Nederland op Zweden. Hè?
2: Oké, doe
1: het dan. Oké, Rob, we gaan naar je luisteren. Robbie, de huismuzikant. Robbie, hou je goed daar zo. En wij gaan met z'n allen nu naar Scheveningen. Jawel.
2: Hey.

0: Als je verkeerde vis aan boord hebt, krijg je een bekeuring. En als de schipper zijn elektronische logboek die toevallig een dag niet heb ingevuld, krijg je een bekeuring. Ja, hoge bekeuringen. De visser heeft het net zo moeilijk als de boeren.
1: De visserij heeft steeds meer te maken met regelgeving door de Europese Unie. Dat zorgt voor frustratie, maar er zijn ook kansen voor nieuwe sectoren.
2: Dit zijn meubelstukken gemaakt van zeewiervezel. Lampenkappen, thee, cosmetica producten, sokken. Je kunt het zo gek niet bedenken. Het kan met zeewier.
1: Je ziet het in Brussel in de buurt. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Robinson en de Miracles, muziek die het eigenlijk nog steeds heel goed doet en eigenlijk ook weer opnieuw wordt gemaakt door andere artiesten. Tears of a Clown was dat. Ik zei het net al, luisteraars, elke dag is al ingevuld eigenlijk. Iedere dag is wel een dag van. Elke dag van het jaar is geclaimd door een organisatie of iemand die ergens aandacht voor hebben. Je houdt eigenlijk geen dag over voor jezelf. En om nou te zeggen dat het allemaal van die gezellige dagen zijn, nee, het zijn meestal ellendige zaken waarvoor ze dan je aandacht vragen met een dag. Zo hebben wij bijvoorbeeld op 10 maart de Internationale Dag van de Nier. 21 maart is een drukke dag, dan is het tegelijkertijd Wereld Antiracisme Dag, Internationale Dag van de Alleenstaande Moeder, Wereldpoëziedag, Wereldbosbouwdag, Dag van de Slaap en begint de week van de Lentekriebels. 4 februari, Warme Truiendag. 17 februari, Doe Vriendelijk Dag. Nou, dat maak ik zelf al uit, dat denk ik nog niet. 15 april is de week van het oor, begint dan. 15 april. Ieder lichaamsdeel heeft zijn eigen dag. De enige dag waar geen dag voor is, is de dag van de oksel. Daar heb ik eigenlijk nooit van gehoord. Het is vandaag de dag van de oksel, nooit. 19 april is het landelijke dag tegen pesten. De rest van het jaar mag het gewoon. En dan heb je bijvoorbeeld ook nog 30 augustus. Dat is de internationale dag van de vermisten. En dan is het 2 weken later, 14 september, de Wereldzelfmoordpreventiedag. Dat is precies 2 weken dus na de dag van de vermisten. Is een beetje mosterd na de maaltijd. Eigenlijk andersom is het bij de internationale dag van het handenwassen. Het internationale dag van de handenwassen die komt eigenlijk te vroeg. Want die is al op 15 oktober. Maar op 19 oktober is het Wereldtoiletdag. Dus dat is 4 dagen na de internationale dag van de handenwassen. Dat is natuurlijk verkeerd gepland, want je was je handen nadat je op het toilet bent geweest. Tenminste, als je vrouw bent. Nou, dan is het morgen dus Nationale Toplessdag. Daar kwam ik eigenlijk, wilde ik eigenlijk over hebben. Dan mag je topless zonnen op elk strand in Nederland. Maar ja, je voelt je natuurlijk wel fijner als mensen om je heen ook bloot zijn. En dan heb je dus naaktstranden. Daar kan je dan morgen lekker op gaan zitten. Het wordt prachtig weer. Heb ik altijd jammer gevonden dat op een of andere manier niet meer gewoon is om lekker bloot te gaan liggen. Vrouwen topless, zonnen. Ja, er is angst om gefotografeerd te worden. En dat je met je blote borsten op het internet eindigt, dat is trouwens gewoon verboden. Hè? Mag je niet zomaar foto's van maken en zonder toestemming verspreiden. En het is wel een feit dat als vrouwen topless zijn, dat andere vrouwen dat dan ook sneller gaan doen. En ik ben geen vrouw, maar ik kan me voorstellen dat het best lekker is om even met je blote bast, ik doe het zelf ook, maar dan met de blote borsten, op het strand te gaan liggen. Nou, het naakstrand. Er zijn natuurlijk in Den Haag. We hebben 3 naturistenstranden. Aan de rand tegen Wassenaar aan hebben we natuurlijk het puntje. Ja, ik ken die helpen, zo heet dat. Het puntje. Bij mij in de Oosten natuurlijk kan je helemaal naakt zonnen. Dus dan zou ik lekker daar naartoe kunnen gaan. Niet met de auto trouwens, maar op de fiets is het wel goed bereikbaar. En dan zou ik op de fiets gewoon nog even mijn kleren aanhouden natuurlijk. Dat noemden wij vroeger het blote lullenstrand. Dat strandje daar zo. Ja. Dat is wel apart natuurlijk. Ik heb dus niks tegen nudisten. Dat wil ik even duidelijk maken. Ik heb niks tegen nudisten. Die mensen kunnen dat niet helpen. Die worden zo geboren. Ja, toch? Dus daar moet je verder niet moeilijk over doen. Maar we noemden dat vroeger het blote lullenstrand. Of het homostrandje noemden we het ook wel. Heb ik trouwens ook helemaal geen moeite mee met homo's. Ik vind het prima allemaal. Ik bedoel, laat ik zo zeggen, die piemel in mijn kont vind ik niet zo erg. Maar dat geheig in mijn nek, jongens, daar zou ik helemaal gek van worden. Echt, helemaal.
1: Het gebeurt niet dikwijls, hoogstens maar zo'n paar keer per seizoen.

schroefkaart schud je nooit meer uit je mouw. Zo'n broek te jutten is een buitenkans voor elke man. Het is duidelijk dat de vonder straks een eisen stellen kan. Een broekje in de branding, van badman tot agent, is plotseling iedereen het water ingerend. Het is niet leuk om zo'n

0: Er wordt gefluisterd, luisteraars, dat ze volgend jaar weer gaan toeren. De Rolling Stones. Dat zal er wel met een paar rollators worden. Want hoe moet dat nou toch eigenlijk zeggen? Brown Sugar, The Stones. We gaan het meemaken volgend jaar. Iets om naar uit te kijken, toch?
1: Zeker.
0: Aangeschoven in de studio is Ronald van der Geer.
1: Hoe vaak ben jij al naar de laatste keer naar de Stones geweest?
0: Nou, ik ben ooit een keer, ja, 25 geleden. Stonden ze op Malieveld, heb ik ze nog gezien. Met Steel Wheels was dat die tour toen. Ja, ja. Had Anton Corbijn had de foto's gemaakt. Ja, dat was een mooi verhaal. Die Anton Corbijn die is goed bevriend met Mick Jagger.
1: Ja.
0: Nou, laten we het eigenlijk maar even over hebben. En ja, dat was niet te geloven. Die Mick Jagger en die Keith Richards, die hadden, ik weet niet nog steeds, die hadden pleurenzekel aan elkaar. Die twee gasten.
1: Ja, oh ja?
0: Ja, er stond in het contract stond beschreven hoeveel afstand ze op het podium van elkaar moesten blijven.
1: Nee, joh.
0: En ook dat ze een liedje samen door één microfoon moesten zingen en zo. Zodat mensen zouden denken dat ze het toch leuk hebben met elkaar. En Anton Corbijn, die moest de foto maken voor de poster van Steel Wheels. En dat is een compilatiefoto. Daar hebben ze die vier jongens apart genomen. Dat wil zeggen, drie jongens op de foto, maar Keith Richards niet. Want die wilde niet op de foto met die anderen. Maar er moest de poster worden gemaakt. Anton Corbijn werd gesommeerd om naar Londen te komen. Die vloog als een idioot naar Londen, want in een hotel zouden Keith Richards zitten. En er mocht dan een foto worden gemaakt van Keith Richards. Die kon dan in die foto worden gemonteerd. Het is een waar gebeurde verhaal. Dat heb ik van Anton zelf
1: gehoord. Goed verhaal, man.
0: Die is daar naartoe gegaan. En buiten stond Mick Jagger te wachten voor de deur van het hotel. Om hem te verwelkomen. En terwijl hij daar met Mick Jagger stond te praten, kwam Keith Richards aanrijden in een limousine. Die stopte voor de deur van het hotel. En die was helemaal niet in de sfeer om op de foto te gaan. Want Keith Richards leeft namelijk 's nachts. Dus dit was overdag. Die zat er helemaal geen zin in. En Anton Corbijn stapte op Keith Richards af. En die wilde hem hand geven. En toen zei Keith Richards, wait, first I gotta talk to this fucking cunt that made me get out of bed so early. En daarmee bedoelde die Mick Jagger. Kan je je voorstellen?
1: Nee.
0: Anton Corbijn had de apparatuur in de hotelkamer klaargezet. Keith Richards heeft 2 minuten voor de camera gestaan en is toen weer weggelopen. En die foto's hebben ze gemaakt.
1: Bizar.
0: Dat gezegd hebben ze. Ja. Dat is een vrij lang verhaal eigenlijk zo voor de zaterdagmiddag. Maar waar gebeurde anekdote, luisteraars. Ronald van der Geer gaat zo direct het programma presenteren na 2 uur. Want er is geen sport. En ja, als er geen sport is, dan denk je, ja, Ronald van der Geer.
1: Tuurlijk.
0: Want die sport ook nooit. Dus, Ronald, wat ga je doen na 2 uur eigenlijk?
1: Nou, waar was jij tijdens de EK-finale 88, Sjaak?
0: Oh, dat weet ik nog heel goed. Want ik was aan het optreden met een bandje, een reggae-bandje. En toen hoorden we dat er gewonnen was. En wij stonden ergens, ergens in het land waar we aan het spelen. En toen zijn we als een speer teruggereden naar Den Haag. En onze apparatuur en dergelijke stond in het paard. Daar beneden had je oefenruimtes. En daar werden we aangehouden door de politie. Want we konden de hele Prinsengracht niet op. Die was namelijk afgezet. Er waren charges van de ME.
1: Oh ja, dat was toen.
0: Want de ramen gingen eruit bij winkels die daar op hoek. De kijkshop zat daar. En de kijkshop, de ramen werden eruit. Er liepen mensen langs mij heen met
1: versterkers en tv's. Die foto's kan ik me nog herinneren, ja.
0: Dus ik kan me dat nog heel goed herinneren, ja. Maar waar was jij tijdens Nederland-Zweden de vorige keer?
1: Met de penalties was dat. Ja. Toen was ik bij een vriend van mij die thuis op visite.
0: Okay.
1: Ja, mijn vader was toen net overleden. Ja, dat is heel vreemd. Maar mijn vader was toen net overleden. En zei, kom nou een lekker voetbal kijken en zo. Zo kijk, de eerste wedstrijd gemist. Dat was de eerste keer dat ik weer een beetje in de sfeer was. Dat was Nederland-Zweden met Van der Sar. Ja.
0: Dat zou je toch ook nooit vergeten, hè?
1: Nee. En 88 was ik met vrienden volgens mij. Maar dat wilde ik. Ik vraag dit aan jou omdat ik dat straks van de mensen onder meer wil weten.
0: Oh, dat ga je vragen. Ja, oh, wat leuk. Dat vind ik leuk om te vragen waar ze dan voor. Maar verwacht je er wat van Oranje op het EK?
1: Nou, weet je wat het altijd is? Als de verwachtingen laag zijn, wordt het heel mooi. Ik ging in 2014 naar Brazilië met Jack van Gelder. Namen we een klein koffertje mee. We zouden hoogstens 1,5 week weg zijn. 2 voor 3 wedstrijdjes.
0: Ja.
1: Nou, tot de halve finale uitgehouden. Je weet het toch nooit. Gek genoeg.
0: Nee, je weet het maar nooit. Maar je weet wel waarom Nederland gelijk gespeeld heeft tegen Japan. Omdat die Japanners die vreten vissen. En dat is toch heel goed voor je gestel. Omega, vetten en weet ik het allemaal. Eiwitten. Dus het is belangrijk om haring te eten. En ik heb toch het idee dat het bij Koeman, waarschijnlijk vanwege zijn achternaam, er niet helemaal in zit. Dat het
1: meer een vleesman is.
0: Ja, dat het meer een vleesman is. Want haringen zijn bijzondere wezens, jongen. Wist jij dat haringen met elkaar 's nachts communiceren door scheten te laten? En dat verzin ik niet. Het is een wetenschappelijk bewezen feit. Haringen communiceren met elkaar door scheetjes te laten. Dat is toch het ultieme bewijs dat wij van de vissen afstammen, natuurlijk. Toch?
1: Ja, zeker.
0: En het heeft een sociale functie, hebben onderzoekers ontdekt. Het schijnt een soort begroeting te zijn.
1: Oh?
0: Dus gelukkig bij haringen wel, niet bij ons natuurlijk. Stel je voor dat je in plaats van iemand een hand te geven, dat je dan een scheet zou laten.
1: Nou ja, het grappige is dat wij gaan scheetjes laten van de uien. Mm-hmm. Maar zij krijgen de uien pas als ze uitgescheten zijn.
0: Nou, Ronald, dit is bijna filosofisch als je dit zegt. Zo direct, dames en heren.
1: Heb je wat gemist?
0: Nou, ja, zeker. We gaan lekker naar hem luisteren. Wij gaan naar de laatste plaat van het programma en dat is...
2: De Bakplaat.
0: Precies, de Bakplaat. 1984. Ik kwam hem laatst ergens tegen en toen dacht ik... God, wat leuk liedje is dat eigenlijk. Je hoort het helemaal nooit meer. Maar jullie verdienen het om het te horen. Want we gaan natuurlijk langzaamaan met z'n allen ook in leeftijden opschuiven naar de jaren 80. Hè? En dit is 1984. De Thompson Twins, weet je nog, in Engeland. Een paar knallers van hits. En dit was er een van. Hold Me Now. Wat mij betreft graag tot volgende week, luisteraars. Hou je goed. Hou je haags.

0: huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
1: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
0: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
1: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
9: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139. Voordeeluitjes.nl.
10: Het is natuurlijk te absurd voor dat je zo'n politiemacht nodig hebt om een dagje strand te beleven.
11: Een hele grimmige sfeer met veel agressie. Dus vernielingen, stenen die ook naar collega's toegegooid zijn.
10: Ja, het fijne is dat we korte lijn hebben, ook met de gemeente.
11: Dat helpt ons. Wij zien niet alles, wij zijn niet alleen, we kunnen het niet alleen.
12: Luister nu op Spotify, aflevering Veiligheid van podcast Aan de Haagse Kust.
13: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
14: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
15: Ik heb een vraag. Moest u wel eens heel snel beslissen tijdens een missie?
16: Ja, soms binnen een seconde.
15: En wat deed u dan?
16: De mensen beschermen, waarvoor ik daar was.
17: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen, ingezet voor onze vrede en veiligheid.
14: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
17: Hijs de vlag op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
18: In Kwintsheul is het 23 graden, hoogma 23, droog, zonnig en een zwakke tot matige noordwestenwind.
19: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
18: Goedemiddag, het is 2:00. Ik ben André Kolen met een overzicht van het regionieuws. In het centrum van Wassenaar worden vanaf komende maandag tijdelijk bovengrondse afvalcontainers geplaatst tegen zwerfafval. De maatregel is bedoeld voor inwoners die gebruik maken van de huidige zakinzameling voor huishoudelijk afval. Containers worden ingezet in afwachting van de aanleg van de definitieve ondergrondse afvalvoorzieningen. Bij een wooncomplex voor senioren aan het Carolinehof in Leidschendam is vanochtend vroeg brand uitgebroken. Vermoedelijk gebeurde dat na een blikseminslag, aldus een woordvoerder van de brandweer. Doordat het vuur in de gevel zat, moest er een specialistisch team worden opgeroepen om het vuur te bestrijden. Ron Vreese heeft bij de uitreiking van de Haagse persprijzen de Luis in de Pelsprijs in ontvangst mogen nemen voor zijn interview met NAVO-baas Mark Rutte. Het interview dat afgelopen december plaatsvond in het radioprogramma Spuigasten van mediapartner Den Haag FM werd door de jury beschreven als vakwerk. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
20: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorden kwam een vrouw van 25 uit Jouren om het leven toen een boom op haar auto viel. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in het zwembad. In het zwembad de Broeneuigte, die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er raakte niemand gewond. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad blijft vandaag gesloten. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Israël meldde toen al dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen pétanquebal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. Twee groepen Jeu de Boule-spelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan die liep uit de hand. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden ook kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
18: Na de reclame muziek van Paul Simon. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
0: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
21: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
22: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
23: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
24: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
25: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
26: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
27: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
28: Hebbes.
27: Kijk op ben.nl.
29: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
30: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
31: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
32: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
33: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
32: Echt?
33: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
1: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
3: Tot 5 uur, zaterdagmiddag met...

0: album van Paul Simon, dat was natuurlijk ontzettend controversieel. Omdat hij naar Zuid-Afrika reisde en daar dat album met lokale muzikanten opnam. En dat zou je zeggen, ja, wat maakt dat nou uit? Nou, er was toen een culturele boycott van de Verenigde Naties. En dat had natuurlijk alles te maken met het apartheidsregime dat het land schond. Er waren heel veel discussies en debatten. Maar uiteindelijk kwam dit prachtige album en deze prachtige single kwamen uiteindelijk uit en werden succesvol. Ondanks dus alle bonje die er omheen heeft gehangen. Goedemiddag, het is even na 2:00, 2:12 op deze buitengewoon zonnige dag. Het is zaterdag 20 juni, dag dat de vlaggetjes wapperen in Scheveningen. Dat is toch zo'n mooie traditiedag. Ik kan het vanaf hier niet zien. Maar ik heb vanochtend natuurlijk wel gehoord bij Rogier hoe gezellig en hoe druk het ook was. En we hebben natuurlijk, en dat kun je zelfs op TV West meekijken, het varend corso door het Westland. En ja, dat ziet er prachtig uit. En heeft ook het weer wat het verdient. Het is prachtig weer, maar er zijn best mensen die een reden hebben om lekker binnen te zitten. En dan is de radio natuurlijk je beste vriend. Ik ben Ronald, ik heet je van harte welkom bij deze zaterdagmiddag tot een uurtje of 5. En ik heb je nodig, want we gaan in elk geval natuurlijk even hebben over het Nederlands elftal. Want 2:00 na de show gaat het allemaal beginnen. Maar ik wil vooral een beetje terug in de tijd. En laten we een paar leuke vraagjes doen en een beetje met elkaar deze middag maken. 070-390. 5454, dat is het telefoonnummer. Maar we gaan natuurlijk ook appen. En dat is 3. Nou ben ik dat appnummer kwijt. Oh, dat komt er zo aan. En je kunt mij mailen: ronald@omroepwest.nl. Dus het komt allemaal goed. We gaan het leuk hebben met elkaar tot een uurtje of 5 op deze zaterdag.
1: Tot 5:00, zaterdagmiddag met Ronald van der Geer.
2: Dit is Radio West.
3: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
4: This is the story of Ma Baker.

0: 88.3 FM, Radio West.
1: Dit huis, die heeft ook een leesbibliotheek ingezeten van mijn opa, met redelijk nationaal-socialistische boeken. Mijn kamp heeft hier gelegen. Dat voel ik nou wel.
2: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
3: Herkennen jullie deze fiets?
4: Ja, die is van René Bom, denk ik.
5: Ja, die is van Bom. René Bom.
3: Mooi ding, hè?
5: Ja, er zat helemaal mens op. Ja. Dat is René Bom. Als ik het in mijn rug heb en ik ga dansen, gaat het over bijvoorbeeld. Ik bedoel, maar ik word er, ja, je wordt er vermoeid van, maar het is ook heerlijk om te doen.
2: Je ziet het in Expeditie West. Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
0: Alleen op TV West.
6: Het is

En uiteindelijk hebben de hoofdbewoner zelf ook nog even zingend te horen gekregen. Elvis Presley en de Suspicious Mind. Zaterdagmiddag met tot 5 uur hè, hier op Radio West. En nou ja, de zon schijnt, het is een prachtige dag. En we leven een beetje toe natuurlijk. En dat doen we bijna met het merendeel toch van Nederland. Naar die wedstrijd straks tijdens een WK. Wordt er nou eenmaal meer naar voetbal gekeken dan tijdens het clubseizoen. Ik vind de clubs leuker dan de landen, moet ik je heel eerlijk zeggen. Maar ik denk dat ik er vanavond ook niet onderuit kom om te kijken. En ja, in 1988 zat ik ook nagelbijtend voor de televisie om te kijken. En Gina die zegt, ja, waar was ik bij de finale van 88? Nou, ik was met mijn zusje toevallig aan het logeren bij mijn oom en tante in Amsterdam. Place to be toentertijd. En mijn oom, die normaal niet zo uitbundig was, had een hoedje van papier gevouwen van een krant. En we zijn na het laatste doelpunt de stad ingegaan. Het was echt geweldig. Vooral als je dan net 19 bent. En uit Scheveningen komt. Groetjes van Gina. Gina, leuk verhaal. Dankjewel. 070-307-8080. Als je ook nog zo'n mooie beschrijving hebt van waar je was in 1988. Rob de Jong heeft ook meegedaan. Hij zegt, ik zag de finale van 88 op vakantie in Oostenrijk. Op een terras vol met Duitsers. Ik was de enige Nederlander. En de Duitsers waren allemaal voor de Russen. Ja, groetjes Rob de Jong. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb iets soortgelijks meegemaakt, maar dat was in 1974. Toen trok het voetbal mij nog niet zo. Toen was ik in Oostenrijk. En hebben we ook gekeken naar de finale Nederland-Duitsland. Maar na afloop, of na de eerste helft, ben ik buiten gaan spelen. Ja, toen was ik ook nog niet zo oud hoor. Maar ja, daar heb ik later gehoord dat we verloren hebben, helaas. Even kijken hoor. Rob zegt nog, ik zat in de kroeg. Ik heb in de kroeg gekeken en heb eigenlijk de volgende dag pas ontdekt waar ik mijn jas had gelaten. Monique, mijn kinderen waren nog klein en begrepen niets van al dat gejuich. Maar ze deden wel lekker mee. En dat doen ze tot op de dag van vandaag natuurlijk. Want nu kijk ik met mijn grote kinderen naar de televisie. En Henk zegt, ja, ik kan me dit nog heel goed herinneren. Wij hadden thuis namelijk een zwart-wit tv. En wij kregen een uitnodiging van de buren. En die zeiden, joh, kom lekker bij ons. We hebben kleur, dan zie je er toch net even wat anders. Nou Henk, dat is dus gelukt. En wat een mooie belevenis was dat. Ingrid zegt, ik was helemaal geen voetbalfan, maar werd gewoon meegesleept. En Theo, toen Van Basten die volley maakte, oh, wat een goal, viel mijn glas cola van tafel van schrik. Maar daarmee heb je nog niet verteld, Theo, waar je was. Maar dat geeft niks. Dit verhaal is mooi genoeg. 070-307-8080, als je sowieso iets leuks hebt. Ik heb straks nog wel wat andere vragen voor je. Maar ook of je vertrouwen hebt eigenlijk in het Nederlands elftal. Heb je er vertrouwen in dat het wat gaat worden? Gaan we een leuke avond tegemoet? Gaat de bitterbal lekker smaken? Of voelt het toch een beetje alsof we te vroeg een kaassoufflé eten, zeg maar. Nou, 070-307-8080. Voor al jullie leuke reacties hier bij Zaterdagmiddag Live op Radio West. Buiten schijnt de zon, maar binnen ook. Zeker als Adele haar gouden kiltje openzet.

hè? Wat een bevoorrechte mensen wij toch zijn dat we vanavond naar die wedstrijd tussen Nederland en Zweden kunnen gaan kijken. Er zit nog wel een leuk detail aan trouwens. Het is, dat hebben mensen uitgezocht, de vroegste interland in 32 jaar. Dan zou je zeggen, ja, 7 uur is toch niet zo heel vroeg? Dat klopt. Maar daar waar Nederland speelt, is het op dat moment 12 uur in Houston. En dan zou je zeggen, oh, Houston, we have a problem. Maar het valt mee, uiteindelijk. Alleen ze moeten om 9 uur al aan de pasta. Maar ja, in de Nederlandse competitie is dat eigenlijk niet anders, hè? Daar is ook altijd een wedstrijd om kwart over 12 natuurlijk. Maar de laatste keer dat Nederland zo ontzettend vroeg moest spelen, dat was ook in de Verenigde Staten trouwens. 4 juli 1994, dat was in Orlando tegen Ierland. Dat waren de achtste finales van het WK. En Ronald Koeman was daar destijds bij. Die was aanvoerder van het Nederlands elftal. Won met 2-0. Hij zei daarover overigens, ja, 12 uur is geen tijdstip waarop je normaal speelt. Nou, daar denken ze in de Nederlandse competitie en in andere competities ook in Engeland wel anders over. Maar ja, als je wil moet je dus vroeg een bord pasta eten. Ik kon dat zelf niet om 9 uur al aan de pasta. Hoe zit dat met jou? Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik kan om 7 uur al pasta eten. Dat is geen enkel probleem. En als je het me om 6 uur vraagt, doe ik het ook. Ja, echt helemaal geen probleem. Nou goed, we gaan straks nog wel even over Oranje hebben. Zullen we nog even kijken naar het weer? Dat doen we meestal zo rond het half uur op Radio West, dus ook nu. Het is zonnig, hè? En er zijn ook wel wat wolken. Er is een lekkere afwisseling, maar op de meeste plaatsen is het droog. En zien we de zon? Het voelt zelfs zeer aangenaam aan. Tussen de 22 en 24 graden. Het zijn temperaturen die in de schaduw worden gemeten, hè? Dus het kan in de zon wel iets warmer zijn. Langs de kust in onder meer Scheveningen en Katwijk, daar waar Vlaggetjesdag nog altijd in zijn, nou ja, het staartje ziet, zeg maar. Zorgt voor een matige zeewind, voor wat verkoeling en vanavond rustig opklaringen. Het koelt geleidelijk af, maar er zijn prima omstandigheden om lekker een voetbalpotje te kijken. Dus het is geen

plaatje dat nooit zijn schoonheid verliest. Charles Aznavour en She. Is niet eens de enige die dat ooit gezongen heeft. Daarvoor de Pointer Sisters en de Neutron Dance. Speciaal voor Mirjam, die zo lekker gaat koken, schreef ze via de app. 070-307-8080. En ze zei, en dan met dit nummer, heerlijk. Dan ben ik natuurlijk wel heel benieuwd, Mirjam, wat de pot schaft vanavond. Hoe laat ik moet aanschuiven, hè? Ja. Nee, maar wat je gaat koken, dat is wel leuk natuurlijk. En John laat nog weten dat hij in 74 woonde op Scheveningen. Maar ja, ik vroeg 88, dus dat is bijzonder. Maar was waarschijnlijk een andere finale. Woonde hij in Scheveningen, 15, zwart-wit tv. En ze hadden een binnenantenne, maar slecht ontvangst... want er stond een hoogwerker voor de deur. Maar waar was je nou in 1988, John? Ja. Dat is dan, dat blijft wel een beetje onduidelijk op deze manier. Hey, er is een nieuw onderzoek geweest dat heeft gekeken naar zogenaamde guilty pleasures van mensen. Oftewel dingen die we allemaal stiekem doen, waar we van genieten, maar waar we niet hardop voor uitkomen. En uit dat onderzoek blijkt dat veel van die gewoontes gewoon verrassend herkenbaar zijn. Een van die populaire guilty pleasures is, dus heel lief en heel... netjes. Dus het opnieuw kijken van oude televisieseries of films. Veel mensen zeggen dat bekende programma's een goed gevoel van comfort en nostalgie geven na een ontzettend lange dag. Bijvoorbeeld ook alleen zingen of dansen scoort hoog in dat guilty pleasure onderzoek. En mensen geven ook aan dat ze het prettig vinden om zich even nergens iets van aan te trekken zonder oordeel plezier te maken. Dus gewoon lekker even jezelf zijn. Daarnaast blijkt dat veel mensen regelmatig de social media van oude klasgenoten, ex-partners of voormalige collega's bekijken. Gewoon uit nieuwsgierigheid. En andere opvallende bekentenissen zijn het eten van vreemde voedselcombinaties, praten tegen huisdieren of zelfs huishoudelijke apparaten of stiekem genieten van reality tv of roddelnieuws. En experts zeggen, ja joh, kom er gewoon voor uit. Deze gewoontes zijn helemaal niet gênant, maar juist een vorm van ontspanning en comfort. En de onderzoekers concluderen dus ook dat mensen vaak denken dat hun kleine eigenaardigheden uniek zijn. Maar er zijn heel veel mensen die gewoon hetzelfde doen. Ja, nou snap je natuurlijk al waar ik naartoe wil, toch? Want we hebben dat appnummer 070-307-8080. Ik weet nu wel zo'n beetje waar iedereen was tijdens het EK. Hoe sta jij daarin? Wat is je guilty pleasure? Of welke serie zou je willen zien? Want we hebben natuurlijk tegenwoordig de schatkamer, hè, van beeld en geluid. Dan kun je je hart ophalen. Nou, laat het even weten, joh. Dat is toch leuk? Welke guilty pleasure wil jij, nadat je hoort dat iedereen het doet, vooruitkomen? Dan zal ik er ook eentje doen. Ja, zo eerlijk ben ik. Ik weet, Marijke, dat dit jouw favoriete liedje is. En daarom dacht ik op een zaterdagmiddag waar de zon schijnt, hoop ik dat de zon ook voor jou gaat schijnen met dit nummer.

0: Zij is Eva de Roveren.
1: Nog meer jij is fantastisch toch.
0: Hi Diggy Dex. Slaap lekker. Ja. Misschien even een voorslaapje doen. Dat kan ook, hè, dat je nu even een oogjes dicht doet, even een uurtje. Dan kan je vanavond wat langer doortrekken. Ja, ik wil je niet bang maken, maar het kan wel eens een belevingsvolle avond worden, natuurlijk. We gaan richting nieuws van 4 uur. Ik zie dat Lien een berichtje heeft gestuurd over waar zij was in 1988. Hoi, we zitten nu op de camping. Sorry. Lien zit op de camping in Heusden met Radio West aan. Ze zou graag het nummer Annie, hou jij mijn tassie even vast als Guilty Pleasure willen aanvragen. In het kader van de Guilty Pleasure, Lien komt hij er straks aan. En Ilse is dan wel uit 88, woonde toen in Rotterdam. Bij het Sint-Franciscus ziekenhuis kregen 1 uur voor de wedstrijd een nieuwe tv. Bijzonder. En na de wedstrijd kwamen heel veel auto's met vlaggen en oranje lappen uit het raam voorbij de stad in. Geweldig, het was 1 groot feest. En John heeft ook inmiddels het goede jaartal te pakken. In 88 hadden we een geweldige avond na de overwinning. TV gekeken in café Spui. Kroegentocht in Den Haag, Wagenstraat en Spui met 8 man. Met 8 man in mijn kleine Opel Kadett. Dat kon toen nog, ja, zonder bekeuring. Ja, dat is ook zo natuurlijk. En nog even naar Mirjam. Want ik heb voor Mirjam met de Neutron Dance aangezet. En toen zei ik, nou ja, als je in de keuken staat, wat maak je dan? Nou, Mirjam maakt gestoofde kip en het hondje. Ons hondje krijgt ook alleen kip. Alleen wordt voor hem apart gekookt met basmati rijst. Nou, dat is een verwend hondje. Waar is de tijd gebleven dat hondjes gewoon brokken kregen? Nee, deze krijgt basmati rijst en kip. Nou ja, het wordt hartstikke gezellig. Ik heb het graag gedaan. En jij voor het hondje, Mirjam. Dankjewel en dankjewel voor de reacties.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
6: Mag ik wat vragen?
7: Tuurlijk mag je wat vragen.
6: Waarom ging je weg van huis?
7: Ik ging weg van huis om voor de veiligheid van mensen te zorgen.
6: Dus ook mensen die u niet kent?
7: Precies. Ook dan.
8: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen ingezet voor onze vrede en veiligheid.
9: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Hijs de vlag. Op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
10: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van A naar Zee.nl.
11: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
12: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
13: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
14: In Delfgauw is het 23 graden, Aarlanderveen 24, droog, zonnig en een zwakke tot matige noordwestelijke wind.
15: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
14: Goedemiddag, het is 4 uur. Ik ben André Kolen met een overzicht van het regio nieuws. Het is de tweede dag van het Varend Corso met traditiegetrouw het rondje Westland. Ruim 40 versierde boten doen mee en langs het water staan tienduizenden mensen. Het thema dit jaar is één groot avontuur. Het Corso eindigt vanavond om 7:15 in Honselersdijk en morgen wordt er gevaren in Delfland. De cliëntenraad van Villa Export Care heeft een kort geding aangespannen tegen de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De raad wil de inspectie via de rechtszaak dwingen om in te grijpen tegen de sluiting van de zorgvilla's. Villa Export Care runt zorgvilla's voor zeer ernstig meervoudig gehandicapte kinderen. Een van die villa's staat in Rijswijk. De Corbulo-tunnel bij Leiden bij de N434 is geruime tijd in beide richtingen afgesloten geweest. Kwam door een technische storing, het verkeer werd omgeleid. Wat de oorzaak is van de problemen, dat is niet duidelijk, maar inmiddels is de Corbulo-tunnel dus weer open. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
16: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Iran heeft de straat van Hormuz gesloten voor de scheepvaart. Volgens het Iraanse leger is de maatregel genomen omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur. Volgens het Israëlische leger na een beschieting door Hezbollah. Een staakt het vuur in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De Boliviaanse president Paz heeft een noodtoestand uitgeroepen om een eind te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken plat leggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in dat zwembad. Die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er is niemand gewond geraakt. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad in Staphorst blijft vandaag gesloten. In München zijn vannacht twee wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen ze op de weg terecht. Het weer droog en overwegend zonnig. Af en toe wat stapelwolken. Het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm. Al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
14: Na de reclamemuziek van Lionel Richie, meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
17: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
18: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
19: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
20: Dus het maken van staal wordt schoner.
21: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
22: Maar moet dat dan in Nederland?
23: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
18: En wat levert dat dan op?
21: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
18: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
24: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
17: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
25: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Van Leeuwen Keukens en Badkamers in Hillegom.
26: Het is natuurlijk te absurd voor dat je zo'n politiemacht nodig hebt om een dagje strand te beleven.
27: Een hele grimmige sfeer met veel agressie. Dus vernielingen, stenen die ook naar collega's toe gegooid zijn.
26: Ja, het fijne is dat we korte lijnen hebben, ook met de gemeente.
27: Dat helpt ons. Wij zien niet alles, wij zijn niet alleen, we kunnen het niet alleen.
28: Luister nu op Spotify, aflevering Veiligheid van podcast Aan de Haagse Kust.
29: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
30: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
31: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
30: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
0: dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
1: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Tot 5 uur, zaterdagmiddag met...

0: Ik keek een beetje naar de dag van vandaag en toen wist ik dat er een plaatje van Lionel Richie gedraaid moest worden, want Lionel Richie is jarig.
1: Je luistert naar Zaterdagmiddag met Ronald van der Geer.
2: Dit is Radio West.
0: En niet alleen hij is jarig, maar ook Nicole Kidman, John Goodman en Errol Flynn. Allemaal hebben zij hun verjaardag vandaag. Zometeen gaan we kijken naar jullie reacties. Eerst eventjes Paul de Leeuw.
3: Ik weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: WK is in volle gang en West wordt wakker doet mee. We gaan een balletje hoog houden.
1: Oké, daar gaat-ie. 1, 2, 8. Hè? Verdorie.
0: Of het je nou 1 keer lukt of misschien wel 100, je wint sowieso de exclusieve Radio West voetbal. En de allerbeste hooghouder gaat er vandoor met de enige echte WWWK-bokaal. Geef jezelf, je dochter of kleinzoon of iemand anders nu op door een mail te sturen naar westwordwakker@omroepwest.nl. Westwordwakker@omroepwest.nl.

Bruce Springsteen. Niet favoriete zanger van de huidige president van de Verenigde Staten. Die zegt, oh, zo'n matig zangertje heb ik nooit veel gevonden. Zal iets te maken hebben, denk ik, met kritiek die Bruce Springsteen kon

doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: je ook aan de bak?
1: Lekker bakkie!
2: Ik had er echt één nodig.
3: Koffie lekker?
4: Nee.
3: Lekker bakkie, lekker bakkie.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12.
6: We moeten gewoon aan de bak en liefst zo snel en slim mogelijk.
2: Ja, maar wat zijn dan precies de symptomen?
7: Oh, dat wordt geweldig, jongens. Let maar op.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12 met Patrick van Houten.
8: Oké, doei.

0: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
6: Vergeet je niet in te smeren.
5: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
7: Pas je eindelijk

0: halen. Direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Het is natuurlijk te absurd voor dat je zo'n politiemacht nodig hebt om een dagje strand te beleven.
2: Een hele grimmige sfeer met veel agressie, dus vernielingen, stenen die ook naar collega's toegegooid zijn.
1: Ja, het fijne is dat we korte lijnen hebben, ook met de gemeente.
2: Dat helpt ons. Wij zien niet alles, wij zijn niet alleen, we kunnen het niet alleen.
3: Luister nu op Spotify, aflevering Veiligheid van podcast Aan de Haagse Kust.
4: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een vierdaags all-inclusive arrangement al voor €199,50. Voordeeluitjes.nl.
5: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmus-mc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
4: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij voordeeluitjes.nl.
6: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
7: Wij als gezondheidsfondsen maken ons zorgen om de gezondheid van onze kinderen. En vragen Den Haag, maak Nederland gezond voor ieder kind. Ben je het hiermee eens? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
8: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
9: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Mariette Krol met het NOS-journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er weg blijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger na beschietingen door Hezbollah. Een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en de natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen nam eerder deze maand de leiding over van Esther Ouwehand. Op een partijcongres in Den Bosch zei ze dat het kabinet Jetten te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een einde komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en vluchtelingen. De eerste voorzitter van de SP, Hans van Hooft, is overleden. In 1972 was hij medeoprichter en 15 jaar lang was hij voorzitter van de partij. In de jaren 80 was hij 3 keer lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen. Pas onder Jan Marijnissen kwam de SP in de Kamer. Hans van Hooft was 84 jaar. En door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 waren er om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen op een weg terecht. En ook vanochtend gingen daar nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. Het weer, vanavond enkele buien in het noordwesten en later in het zuidoosten. Morgen zonnig, vooral in het binnenland 30 graden. Aan de kust is het koeler en er is een wat grotere kans op regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
11: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
12: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
13: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
14: Ik heb een vraag. Moest u wel eens heel snel beslissen tijdens een missie?
15: Ja, soms binnen een seconde.
14: En wat deed u dan?
15: De mensen beschermen, waarvoor ik daar was.
16: Zaterdag 27 juni bedanken we alle veteranen, ingezet voor onze vrede en veiligheid.
13: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
17: Hijs de vlag. Op 27 juni, Nederlandse Veteranendag.
18: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
19: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
20: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
21: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
20: Echt?
21: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
22: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
19: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
23: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
24: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
23: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
25: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
26: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
27: Oké, we gaan.
28: Je kunt nu luisteren naar Spuigasten. Vanmorgen tussen 11 en 12 uitgezonden op Den Haag FM.
29: Tot 7 uur, Spuigasten. Dit is
30: Radio West. Leuk dat je luistert naar Spuigasten. Het wekelijkse radioprogramma op Den Haag FM en Omroep West. En natuurlijk te beluisteren in je favoriete podcast-app. Welkom, mijn naam is Liewe van Sloten. Straks praten we over de uitgaven van de gemeente Den Haag. Is het geld besteed zoals afgesproken? Ik praat erover met twee raadsleden. Maar eerst gaan we de grenzen opzoeken. Want in Den Haag zijn ze nog druk aan het praten over een nieuwe coalitie. Maar in steeds meer buurgemeenten zijn ze er al uit. In Westland bijvoorbeeld, Rijswijk en ook Wassenaar. En de gemene deler bij die coalitieakkoorden is toch wel dat de opvang in die gemeente rondom Den Haag wat soberder wordt en zelfs op een aantal plekken omlaag gaat. Wat betekent dit voor Den Haag als de grootste partij, Hart voor Den Haag, de opvang helemaal naar nul wil en ook aanstuurt op onderlinge deals tussen gemeentes? Ik praat erover met de wethouder van Wassenaar, Laurens van Doeveren. Goedemorgen.
31: Goedemorgen, Lieve.
30: Jullie zijn er al wel uit, hè, in Wassenaar. Ging dat eigenlijk makkelijk, die gesprekken? Hoe is dat verlopen, om er eventjes mee te beginnen?
31: Nou, leuk om hier te zijn op Vlaggetjesdag. Bij ons ging het relatief vlot. We hadden een duidelijke verkiezingsuitslag. We hebben als VVD, ik was zelf lijsttrekker, hebben we 8 van de 21 zetels gehaald, bijna 40%. Bijna alle andere partijen hadden stemmen verloren. Vandaar dat wij het voortouw hebben genomen in de formatie. Wij zaten ook al in het gemeentebestuur. Ik was zelf ook al wethouder. En vandaar dat we snel konden doorpakken en uiteindelijk met een lokale partij en met D66 een nieuw akkoord hebben afgesloten.
30: Ja, opvallend trouwens, hè, dat VVD in Wassenaar het wel goed heeft gedaan, maar in Den Haag bijvoorbeeld helemaal niet.
31: Ja, het zijn gelukkig echt lokale verkiezingen. En ik denk dat ik als wethouder zichtbaar ben geweest. We hebben het centrum opgeknapt, een nieuwe sporthal gerealiseerd, geïnvesteerd in het strand, in mijn portefeuille. We hadden een hele grote lokale lijst met sportbestuurders, ondernemers, mensen uit maatschappelijke organisaties. En ik denk dat we samen als team echt hebben kunnen laten zien dat de VVD in Wassenaar echt de lokale partij is.
30: En wat zeg je dan tegen de VVD in Den Haag? Wat hebben zij niet gedaan wat jullie bijvoorbeeld wel hebben gedaan? Of wat hadden zij moeten doen in die campagne?
31: Nou ja, dat is achteraf gezien natuurlijk altijd makkelijk om daar iets van te zeggen.
30: Ja, en we zijn nu ook achteraf aan het praten.
31: We kunnen
30: daar wat over zeggen.
31: We zijn achteraf aan het praten. Wat je in ieder geval kan zeggen is dat het onvoldoende is gelukt om voeding te houden met de belangrijke wijken. Waar veel mensen normaal op de VVD stemmen. Daar zie je dat we stem hebben verloren.
30: Ja, Vogelwijk bijvoorbeeld, hè, in Den Haag.
31: Dat is ontzettend jammer. Maar ik ben er echt van overtuigd dat ook de VVD hier weer de weg omhoog gaat vinden. Want ook Den Haag heeft een sterke VVD nodig.
0: Ja, en die VVD, ondanks dat ze dus verloren hebben, ja, ze praten nu wel over het meebesturen van de stad Den Haag. Is dat dan wel een slimme zet als je zoveel verliest, denk jij?
31: Nou, mensen die op de VVD stemmen, heb ik het ook zelf echt gemerkt als lijsttrekker en zittend wethouder in de verkiezingen, stemmen op een verantwoordelijke partij die uiteindelijk wil meedoen in plaats van roepen van de zijlijn. Er zijn natuurlijk eerst allerlei andere onderhandelingen geweest. De VVD stond niet vooraan. Maar ja, als er dan echt een beroep op je wordt gedaan, deze stad moet wel gewoon bestuurd worden. Dus ik snap wel dat ze nu uiteindelijk meepraten.
0: Dan even naar Wassenaar, naar het coalitieakkoord daar. Opvallendste punt, denk ik voor velen, is dat de opvang in Duinrel echt substantieel omlaag gaat. Hè? Als dat contract afloopt straks in volgens mij 2028... dan worden er niet meer 930 asielzoekers opgevangen, maar nog maar 150, wat eigenlijk minimaal is volgens de spreidingswet. Waarom hebben jullie daartoe besloten?
31: Nou, dat is eigenlijk een lang proces geweest. Kijk, Wassenaar heeft over de afgelopen 15 jaar ontzettend veel mensen opgevangen. 6 keer meer dan de spreidingswet vraagt. Er is geen gemeente in de Randstad die verhoudingsgewijs zoveel heeft gedaan als Wassenaar. De locatie is gegroeid en gegroeid. Van tijdelijke opvang met gezinnen naar een locatie met vooral alleenstaanden. En op een gegeven moment kom je wel op het punt dat je zegt, ja, we willen daar strakker op sturen, meer regie op hebben en inderdaad een beetje terugschalen naar de schaal die past bij Wassenaar. En dat is de reden dat we daar nu voor hebben gekozen.
0: Want waren er ook klachten over vanuit Wassenaar?
31: Ik ben er in de campagne wel veel op aangesproken, ja. Er zijn heel veel mensen die snappen.
0: En wat waren dan die klachten?
31: Nou, er zijn heel veel mensen die dan bijvoorbeeld aan je vertellen als je op pad bent, die zeggen, ja, ik snap dat wij ook ons aandeel moeten leveren. Maar het is wel heel groot geworden. Het zijn ook veel alleenstaande minderjarigen geworden. Dat geeft een gevoel van onveiligheid. Het is wel heel groot op de schaal die Wassenaar is. Wassenaar is een kleine gemeente met een klein centrum. En dus is het goed dat je daar als gemeente wat meer de regie oppakt. En ook zegt, ja, het mag een tandje minder nadat het 15 jaar zo is gegroeid.
0: Ja, want ik vroeg me af, welk probleem wordt hiermee opgelost? Want zover ik weet, is het nooit een probleem geweest. Heeft men nooit geklaagd over al die asielzoekers hier in Wassenaar?
31: Nou, als je kijkt naar de gelukkig, hebben we inderdaad een hele goede samenwerking met het COA en met Duinrel. Dat staat voorop, daar sta ik ook voor. Maar het is wel, heel veel mensen hebben bij de verkiezingen wel gezegd, het mag een tandje minder. Je hebt wel degelijk gevoelens van onveiligheid en ook daar willen we recht aan doen. Sommige mensen zijn heel enthousiast over de opvang, ja. Anderen minder. En dit lijkt ons een goede middenweg om Wassenaar leefbaar te houden.
0: Want dat hoorde je ook vaak, hè, in de discussie over de opvang. Dat de rijke gemeenten het allemaal niet doen. En dan werd er altijd gezegd, ja, maar Wassenaar, die doet zelfs heel veel meer. En daar was Wassenaar ook wel trots op.
31: Zeker, we hebben dat 15 jaar lang gedaan. En we blijven ook ons aandeel gewoon leveren. Dus het is niet zo omdat wij nu minder willen doen, dat andere gemeentes meer moeten doen. We zeggen vooral, laat het Rijk nou zorgen voor een lagere instroom. Dat is het allerbelangrijkste. Maar ook gemeentes die nooit opvang hebben gerealiseerd, zullen ook een aandeel moeten gaan leveren.
0: Ja, dus heeft het dan meer te maken met wat andere gemeentes doen?
31: Nou, beide. Het gaat om gevoelens van onveiligheid en een schaalgrootte die past bij een kleine gemeente als Wassenaar. Maar ook het signaal dat gemeentes die de afgelopen 15 jaar niets hebben gedaan ook hun aandeel moeten leveren.
0: Ja, maar die gevoelens van onveiligheid, ook als je de mensen op straat hoort, ik heb wat reacties gelezen in verschillende media, dat valt wel mee. Mensen hebben er eigenlijk niet echt last van gehad.
31: Nou, daar zijn de meningen wel echt verdeeld over. Ik heb zelf in de campagne maandenlang ben ik met mensen in gesprek geweest.
0: Op straat, wat zijn dan concrete situaties geweest? Zijn er incidenten geweest?
31: Ja, sommige mensen ervaren dat. Sommige mensen zeggen gewoon, de schaal is te groot geworden. Ik herken sommige delen minder goed terug dan voorheen. Je hebt natuurlijk altijd verschil tussen de beleving van mensen en wat feitelijk wordt geregistreerd. Daar zit soms ook een verschil tussen. Maar het lijkt mij heel redelijk dat als je 6 keer meer doet dan de spreidingswet, dat je ook aan anderen mag vragen om een aandeel te leveren en na 15 jaar zelf een stapje terugzet.
0: Ja, terwijl die anderen dat niet doen, hè? Westland doet eigenlijk al jaren niks.
31: Ja, dat is uiteraard aan het gemeentebestuur van Westland. Het Rijk houdt toezicht, hè, samen met de provincie.
0: Maar wat vinden jullie daar dan van?
31: Nou, ik vind wel dat elke gemeente nu zijn aandeel moet leveren.
0: Ja, en dat is, het aandeel is voldoende aan de spreidingswet?
31: Voor elke gemeente is het uitgangspunt de spreidingswet, ja. Want natuurlijk.
0: Indirect, hè, door, tuurlijk, het is geen 1-op-1 relatie. Hè, als jullie minder opvangen, dat de gemeente naast jullie meer moet opvangen. Maar in totaal is het natuurlijk wel, heeft het een indirecte relatie. Ik bedoel, die mensen die in Duinrel opgevangen worden, waar gaan die heen?
31: Ja, weet je, nu praten we wel over, het Rijk heeft 2 taken. Zorgen voor een lagere instroom. Dan hebben we überhaupt minder opvangplekken nodig. Laten we daarmee beginnen.
0: Nou, goed, daar en 2, kunnen we nu in dit gesprek niks aan doen, want we hebben het over de gemeentes.
31: Maar ik vind het wel belangrijk om dat te zeggen. Want gemeentes staan letterlijk helemaal aan het einde van de hele beleidscyclus. Wij zijn alleen maar geconfronteerd met de opvang. Ja, en dan moet het Rijk ervoor zorgen, zoals dat eigenlijk al heel lang moet, dat er een eerlijke verdeling komt over alle gemeentes. Zodat ze niet buiten slapen bij sommige AZC's die uitpuilen en anderen helemaal niets doen.
0: En
31: de verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij het Rijk.
0: Ja, en wat moet het Rijk dan doen?
31: Het Rijk heeft bevoegdheden, aanwijzingen die ze kan toepassen. Zelf locaties kan realiseren. Het Rijk moet in gesprek met al die gemeentes. Je kan niet vanuit Wassenaar je buurgemeente daarop aanspreken om een aandeel te leveren. Dat is echt aan provincie en Rijk om dat te faciliteren. Dat lijkt me ook een logische rol.
0: Ja. Het Rijk moet dat regelen, faciliteren. Die moeten misschien wel inderdaad iets strenger zijn, hè? Zo even in jouw woorden. Maar dat wil toch niet zeggen dat Wassenaar dan te veel heeft gedaan? Of dan kan Wassenaar toch nog steeds ruimhartig asielzoekers opvangen?
31: Wij zijn en blijven ruimhartig. En wat de spreidingswet mogelijk maakt, is dat je ook als gemeentes ruilt. Hè? Je mag uitruilen tussen asielzoekers, statushouders. Dat doet denk ik recht ook aan de verschillende opgaven die in gemeentes liggen. De ene gemeente heeft meer ruimte voor huisvesting van statushouders. De andere heeft een grote AZC. Nou, wij hebben ook in ons samenwerkingsakkoord staan dat we openstaan om te kijken of we iets kunnen betekenen voor elkaar als gemeentes. En als Den Haag een nieuw stadsbestuur heeft, dan gaan we dat gesprek graag aan.
0: Hoe moet ik dat voor me zien, dat uitruilen tussen gemeentes?
31: Nou, er zijn gemeentes die relatief meer sociale huurwoningen hebben. Dus die kunnen makkelijker statushouders plaatsen. En er zijn gemeentes met een grote AZC-capaciteit. Nou, onder de spreidingswet mag je als gemeentes dus ook met elkaar ruilen of elkaar helpen om die opgave te realiseren. Dat zou, dat hebben we nadrukkelijk in ons akkoord staan, een mogelijkheid zijn. Mm-hmm. Als het niet kan, hè, ik bedoel, je hebt meerdere partijen nodig om die samenwerking mogelijk te maken. Als het niet kan, ook goed. Maar wij staan er wel voor open in de regio om die samenwerking te verkennen. Net zoals, als ik één voorbeeld mag geven, we ook Oekraïners gezamenlijk opvangen in het ANWB-gebouw in Benoordenhout. Daar zitten Oekraïners vanuit Wassenaar en Den Haag. Zorgen we gezamenlijk voor de huisvesting en de begeleiding. Dat kan je ook voor andere groepen doen.
0: Ja. En hoe werkt dat dan? Is dat dan echt letterlijk één op één uitruilen? Dus het klinkt een beetje oneerbiedig om het zo plat te slaan, hoor. Maar is dat dan, jullie vangen één extra asielzoeker op in ruil voor één extra statushouder?
31: Zo zou het eruit kunnen zien, bijvoorbeeld.
0: Ja,
31: maar dat is een onderhandeling. Dus we moeten eerst een nieuw stadsbestuur hier hebben. Mm-hmm. In deze stad, om daar überhaupt over te gaan praten.
0: Ja, dus, maar goed, jullie staan daar dus wel voor open om een deel van de asielopvang van Den Haag over te nemen in ruil voor een aantal statushouders die dan Den Haag van Wassenaar zou overnemen.
31: Als het nieuwe gemeentebestuur er is, dan gaan we dat gesprek voeren.
0: Ja. En waarom zeggen jullie van wij willen minder statushouders en staan wel open voor extra asielzoekers in die ruil? Wat is het verschil voor Wassenaar tussen een statushouder en een asielzoeker?
31: Omdat statushouders, we hebben nu al een relatief groot AZC. We hebben nu 6 keer meer dan spreidingswet, zoals ik vertelde. Maar we hebben relatief weinig sociale huurwoningen nu beschikbaar. Dus als we statushouders ergens anders een plek zouden kunnen krijgen, een woning zouden kunnen krijgen, dan hebben mensen in Wassenaar lokaal, die lokaal op de wachtlijst staan, meer kans op een sociale huurwoning.
0: Ja. En tot hoever kunnen jullie gaan in de opvang van asielzoekers? Ik bedoel, er zaten er 930, nou, dat wordt nu 150. Er is best wel dus nog wat rek.
31: Nou, zo staat het er ook in. En er wordt het gezegd van we gaan terug van 930 naar 150. Maar in het akkoord staat dat meer opvang van het AZC bespreekbaar is.
0: Ja.
31: In goede samenwerking met de regio.
0: Ja.
31: Maar daarvoor moeten we eerst kijken wat die samenwerking dan ook voor ons oplevert. En voor de regio. Dus het staat wat meer open geformuleerd dan hoe jij het net verwoord.
0: Ja, en in de regio, is dat alleen Den Haag? Of is dat ook bijvoorbeeld een Westland?
31: Nee, de regio is voor ons ook de Bollestreek, Leiden, Westland, Rijswijk. Dat is voor ons niet alleen Den Haag. Den Haag is uiteraard onze belangrijkste buur. Mooie stad, maar het gaat om de hele regio.
0: En is de gemeente Den Haag al, of zijn de onderhandelaars in Den Haag al op de lijn gekomen hierover?
31: Nee. Nee, ik denk ook dat we eerst hier echt een nieuw stadsbestuur nodig hebben. Volgens mij moet je eerst in Den Haag de zaak op orde brengen. Zorg dat er een nieuwe ploeg staat dadelijk, die gewoon de komende jaren het verschil gaat maken. En dan kan je dat gesprek met elkaar hebben.
0: Ja, interessant om zo te horen. Andere gemeenten, Rijswijk hebben we bijvoorbeeld ook nog niet gehad. Die zeggen ook, wij zijn altijd haantje de voorste geweest. Wij hebben ook altijd meer dan genoeg opgevangen. Is dat een beetje? Hebben jullie ook contact gehad met Rijswijk over ook die gedachtes daarachter?
31: Nou, ik ken de situatie in Rijswijk, maar die is echt weer anders dan de onze.
0: Dus wat is daar anders in?
31: Dat het daar ging om een tijdelijke opvang die al dicht zou gaan. Mm-hmm. Toevallig ben ik bekend met de casus, maar eigenlijk niet. Het zijn lokale verkiezingen. Wij zijn ook een lokale partij, net als in Den Haag, als in Rijswijk. Iedereen sluit zijn eigen samenwerkingsakkoord. Iedereen moet voldoen aan de wet. Je hebt er met elkaar contacten over natuurlijk. Maar iedereen maakt wel zijn eigen afweging wat goed is voor zijn gemeente binnen de wettelijke mogelijkheden die je hebt. Dus onze situatie is weer anders dan Rijswijk of Den Haag.
0: Ja, ja, ja. Nu is het wel zo, hè, in heel Zuid-Holland, als we maar even uitzoomen, dat is dus iets meer dan de regio, moeten er 19.000 plekken geregeld worden. Op dit moment zijn er nu 13.000 plekken. Er zijn dus nog 6.000 plekken nodig.
31: Ja, en volgens mij is ook op een kaart heel duidelijk waar die plekken gerealiseerd moeten gaan worden. Toevallig aanstaande maandag zitten we bij de provincie met alle gemeenten om erover verder te praten. En dan wacht ik af hoe ze de invulling aan gaan geven.
0: Ja, want mocht dat nou niet leiden tot een oplossing, dan zeg jij, dan moet het Rijk regie overnemen?
31: Nou, zo staat het in de wet.
0: Ja,
31: en dus het is niet wat ik vind, het is zoals de wet nu werkt.
0: Ja, ja. Maar het is een beetje, hè, de wet is er en we moeten ons daar allemaal aan houden. Maar wanneer gaat het Rijk echt die tik op de vingers uitdelen? Dus echt zeggen van, want wat kan het Rijk doen?
31: Het Rijk kan een aanwijzingsbesluit nemen door gewoon te zeggen, goh, we gaan daar dwingende maatregelen toepassen om een locatie te realiseren. Ik hoop dat het nooit zover komt overigens. Ik zou er geen voorstander van zijn. Ik hoop vooral op minder instroom, dat daar hard aan wordt gewerkt. En dat de plekken die nodig zijn, zodat mensen niet buiten slapen, gewoon eerlijk gerealiseerd worden, zoals onder de spreidingswet is afgesproken. Meer kan je ook van een gemeente op dit moment niet vragen. Wij zitten helemaal aan het einde van de keten. Wij krijgen die opvang van een landelijk probleem, namelijk stromen in migratie, nieuwe mensen die naartoe komen. Daar geven we op een goede manier invulling aan. Maar werk alsjeblieft aan alles tegelijkertijd. Want anders blijft het natuurlijk wel dweilen met de kraan open. Dat we steeds maar meer opvangplekken moeten blijven creëren.
0: Ja, en zo'n aanwijzingsbesluit, wat moet ik me daarbij voorstellen? Dat is een beetje een ambtelijke term natuurlijk. Wat is een aanwijzingsbesluit?
31: Nou, dat er gewoon een dwingende maatregel kan worden toegepast. Ik heb het zelf nog niet gezien. Maar
0: precies, uiteindelijk, het is iets nieuws natuurlijk. Hè?
31: Ja, het is gewoon, je vraagt mij nu eigenlijk om de spreidingswet toe te lichten. Eigenlijk kan het Rijk zeggen van ja, we gaan daar een locatie realiseren op kosten van de gemeente bijvoorbeeld.
0: Ja.
31: Zo concreet kan het worden. Maar nogmaals, ik hoop niet dat het zover komt, want het zou niet goed zijn.
0: Nee, want je hoopt dat...
31: Ik hoop A, dat we in de toekomst veel minder opvangplekken nodig hebben. En twee, dat de opvangplekken die nodig zijn gewoon in goed overleg gerealiseerd worden. Want dat is ook meer een persoonlijke noot. Ik heb 2 jaar in Amerika gewerkt voor buitenlandse zaken. Daar moest ik Nederland promoten en ook de Randstad voor economisch vestigingsklimaat. Het maakt mensen van buiten weinig uit of het nou Wassenaar, Den Haag of Rijswijk is. We zijn 1 regio, we hebben elkaar ontzettend hard nodig. Ook op allemaal andere dossiers. Dus het zou helemaal niet goed zijn als we hier met aanwijzingsbesluiten elkaar fel over been moeten gaan trekken.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Maar goed, dat aanwijzingsbesluit, ja, dat zal wel iets nieuws worden. En het is toch een beetje, ja, het komt wel steeds dichterbij als steeds maar meer gemeenten zeggen, wij gaan minder doen, wij gaan minder doen. En als, hè, dus het is een soort waterbed natuurlijk, als aan de ene kant de sluis dicht wordt gezet, maar de kraan inderdaad wel blijft stromen, wordt de druk natuurlijk steeds hoger. Wanneer komt dan zo'n aanwijzingsbesluit? Dat is een beetje de vraag die toch een beetje boven de markt hangt. Wacht het Rijk daar nog een jaar mee? Gaan ze daar al snel mee aan de slag? Ligt dat aan de nood? Het COA zegt ook van, nou, als er nu niks gebeurt, aan het eind van de zomer hebben we ook duizenden plekken tekort.
31: Ja, dat is uiteraard aan het Rijk. Kijk, ik weet niet hoe de hele landelijke opgave eruit ziet, maar zoals je zelf zegt, er is nog een tekort. Dus ik hoop daar maandag meer over te horen.
0: Ja.
31: Maar ik denk dat veel gemeentes gewoon kijken naar wat moeten zij doen en zorgen voor alsjeblieft dat die instroom vermindert. Want anders blijven we plekken creëren.
0: Ja, maar kan een Wassenaar daar niet even, hè, de andere kant, misschien ook meer verantwoordelijkheid nemen en zeggen van, nou, wij doen wel een ruimhartige opvang, zodat het wel geregeld wordt in heel Nederland?
31: Nou, Wassenaar kan niet. Daar moet even realistisch in zijn. Wassenaar is een gemeente met 28.000 inwoners. We hebben ongeveer 10.000 mensen in het centrum. Wij vangen nu al bijna 1.000 mensen op. Wij hebben wel echt gezegd, wij doen echt meer dan ons aandeel. Als alle gemeenten zoveel zouden doen als Wassenaar, zou er in heel Nederland geen enkel probleem zijn. Dus daarmee overvraag je, vind ik, wel een gemeente als Wassenaar. Weet je kan niet verwachten dat een kleine gemeente zoveel doet en andere gemeentes helemaal niets. Dat gaat gewoon niet. En dat is ook naar de Wassenaarder, de mensen die mij hebben gekozen en die ons massaal aan de verkiezingsoverwinning hebben geholpen, ook gewoon niet uit te leggen.
0: Nee, wat zijn eigenlijk de reacties geweest in Wassenaar op onder andere dit besluit?
31: Ik denk dat de meeste mensen, kijk, het is een beladen thema. Dat is het voor iedereen, hè, migratie. Maar ik denk dat het overgrote deel van de mensen, in ieder geval het overgrote deel van de gemeenteraad, die is gekozen door de mensen, maar ook de mensen zelf die ik spreek, dit heel goed kunnen begrijpen. Dus die zeggen echt wel, ja, we moeten die opvang bieden. Daar zijn we voor gedeeld ook trots op dat het goed is georganiseerd. Daar staan we voor. Maar we vinden ook dat anderen een aandeel mogen leveren en dat het hier een tandje minder mag na 15 jaar... waarin het alleen maar is gegroeid.
0: Ja. Dus eigenlijk, hè, die spreidingswet die zou moeten zorgen voor meer solidariteit onder gemeentes. Het zou het eerlijker moeten verdelen. Maar het leidt nu ook, hè, jouw verhaal, toch ook wel tot juist minder solidariteit van, hè, de gemeentes die altijd veel hebben gedaan, zoals Wassenaar, die zeggen van ja, maar wacht even, de gemeentes die nooit wat hebben gedaan, die zijn nu aan de beurt.
31: Nou, ik denk dat dit gesprek er altijd al is geweest. En ik hoop eigenlijk dat door de spreidingswet...
0: En hoe kan het dan als dit gesprek er altijd al is geweest?

0: meer inzichtelijk welke gemeentes wel veel doen en welke gemeentes minder doen. De spreidingswet heeft de discussie wel versneld. Er is ook nooit echt gezegd van, nou, als je niets doet, dan is dat een heel groot probleem. He, nu is dat veel meer in het debat een onderwerp waar we het met elkaar over hebben dan in voorheen.
1: Ja, en heeft dat te maken met de verschillende kabinetten?
0: Ik denk het wel. Ja, ik denk wel dat dit kabinet iets strenger is op het handhaven van de spreidingswet dan het vorige kabinet.
1: Ja, ja,
0: dat zou goed kunnen. Maar ik denk dat de winst is dat we dat gesprek nu met elkaar hebben. En ik hoop gewoon dat het leidt tot goede afspraken in de hele regio. Want nogmaals, we hebben elkaar. We gaan hopelijk nog een ander dossier bespreken. Bij alles nodig. Dus het zou helemaal niet goed zijn als we hier niet uitkomen.
1: Nee, nee, precies. Zo is het. Welk ander dossier wilde je nog bespreken?
0: Nou, bijvoorbeeld de A44. Hè? Hoeveel mensen gaan wel niet van Den Haag naar Amsterdam elke dag en weer terug? Tienduizenden mensen gaan over de A44. Je moet bij alle stoplichten nu. Ik denk dat veel mensen dat 's ochtends herkennen. Moet je nu de hele tijd stoppen. Omdat mensen van het was naar op die weg terecht willen komen. Nou, wij hebben plannen gemaakt om ervoor te zorgen dat die doorstroming wordt verbeterd. Door het lokale verkeer en het regionale verkeer beter te gaan scheiden. Daar zouden we graag met het nieuwe stadsbestuur in Den Haag zaken over doen. Om dat mogelijk te maken. Omdat het goed is voor Den Haag. Maar ook voor Wassenaar. Zodat die mensen in Wassenaar 's ochtends het dorp in en uit kunnen komen.
1: Maar ik neem aan, dit wordt niet in dezelfde discussie gegoten als de opvang, toch? Dat zijn twee losse onderhandelingen, of?
0: Dat denk ik wel. Maar het geeft wel aan dat je elkaar bij alles nodig hebt. Dus dat we niet alleen maar, zoals we ook in dit gesprek doen, praten over dat wat doet Wassenaar, wat doet Den Haag, wat doet Rijswijk. We zijn één regio. We hebben elkaar bij elk dossier weer nodig. Neem bijvoorbeeld de hele Binkhorst. Er moeten duizenden woningen op de Binkhorst komen. Ik ben er zelf nog net doorheen gefietst. Hartstikke mooi. Al die mensen krijgen hun drinkwater straks uit de kraan of uit de douche vanuit het Meijendelgebied in Wassenaar. Daar krijgt iedereen in Den Haag zijn of haar drinkwater van. Help ons ook met het beschermen van het duingebied. Want uiteindelijk is dat waterwindgebied voor heel Den Haag belangrijk. Anders hebben we allemaal geen schoon drinkwater. Mm-hmm. En kunnen we ook geen nieuwe huizen bouwen. Dus ik wilde alleen maar mij aangeven. We praten nu de hele tijd over de spreidingswet.
1: Ja.
0: Maar er zijn tal van dossiers waar we straks met het nieuwe Haagse stadsbestuur hopelijk over gaan praten. En elkaar bij kunnen helpen. Want wat goed is voor Den Haag is goed voor Wassenaar. En vice versa. En zo geldt het ook voor de regio.
1: En dat hoop je natuurlijk in goede harmonie te doen, ondanks dat het ook wel eens onderhandelingen zijn tussen gemeentes.
0: Tuurlijk, het zijn onderhandelingen. Maar als je er alleen maar in gaat zitten van wat zit er in voor mij, en niet nadenkt over de ander of over de regio. Kijk, een ondernemer ziet ook de regio. Die onderneemt vaak ook niet alleen in Den Haag. Een inwoner die woont in, je woont zelf in Bezuidenhout. Die gaat ook naar de Wassenaarse Slag. Je komt ook recreëren op Meijendel. En zo gaat dat natuurlijk ook van Wassenaar naar Den Haag. Hoeveel mensen doen hier wel niet boodschappen of gaan naar Noordeinde? Kortom, je hebt inwoners, maar inwoners leven ook buiten de gemeentegrenzen. Dus is het ook in belang van jouw gemeente om gewoon samen te werken.
1: Ja, en zo houden problemen inderdaad niet op bij de gemeentegrenzen. Goed, dankjewel Laurens van Doeveren, wethouder in Wassenaar. Over dat coalitieakkoord in de gemeente Wassenaar en de mogelijke gevolgen voor Den Haag. In ieder geval, het gesprek zal gevoerd blijven worden. Dus nou ja, wie weet dat we elkaar ook in Spuigasten nog een keer spreken.
0: Dankjewel.
1: Je luistert naar Spuigasten, het wekelijkse radioprogramma op Den Haag FM. En deze week gaat het in de vergaderkamers op het stadhuis in Den Haag veel over de uitgaven van de gemeente. Is het geld uitgegeven zoals afgesproken? Of is het helemaal niet uitgegeven? Een groepje raadsleden die buigt zich daarover, een beetje in de achterkamertjes van het stadhuis, want je hoort er niet vaak iets over. De voorzitter van die rekeningencommissie, dat is Lisa van der Voort. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: En in die rekeningencommissie zit ook Otto Tors namens D66. Ook goedemorgen.
3: Ja, hallo, goedemorgen.
1: Nou, Otto, jij bent nieuw in de raad, dus voor jou is het ook allemaal best wel nieuwe materie, zullen we maar zeggen.
3: Zeker.
1: Lisa, jij bent voorzitter. Jij bent wat meer ingelezen in de materie, zullen we maar zeggen. Dat klopt toch?
2: Ja, dat klopt. Ik moet wel zeggen, rekeningencommissie is voor mij ook nieuw deze periode, maar wel vorige periode al meegelopen. Dus ik wist een beetje wat me te wachten stond.
1: Ja, en kun je eens vertellen, wat doe je dan in die rekeningencommissie? Hoe werkt dat? Is dat inderdaad alleen maar kijken naar de cijfertjes, het geld?
2: Dat is wel een groot onderdeel daarvan. Eigenlijk het hoofddoel van de rekeningencommissie is controleren of het college zich houdt aan de afspraken die we hebben gemaakt. Dus afspraken over hoe geef je het geld uit, maar ook de doelen waarvan ze hebben gezegd dat gaan we dit jaar bereiken, of dat dan gebeurd is.
1: Waarom ligt dat bij jullie als raadsleden?
2: Omdat uiteindelijk de raad is het hoogste orgaan van de gemeente. En een van de belangrijke taken van de raad is het controleren van het college. En de rekeningencommissie is dan echt bedoeld om dit onderdeel, dus een beetje het financiële onderdeel, wat toch vrij specialistisch is, dat hebben eigenlijk de rest van de raad heeft dat uitbesteed aan ons, de rekeningencommissie. Dus wij doen dat namens de hele raad.
1: Ja, en je wou zeggen, ik vind het zelf heel leuk, omdat?

0: Ja, ik vind het zelf heel leuk, omdat het is even iets minder politiek. Dus ik vind uiteraard de politieke debatten ook heel leuk. Daarom ben ik raadslid. Maar het leuke aan de rekeningcommissie is dat je met allemaal mensen van verschillende partijen in die commissie zit. Maar je bent heel erg met hetzelfde doel bezig. Namelijk kijken of het college zich nou aan die afspraken houdt.
1: En dat... Ja, want jij bent van Pro Den Haag. Maar zit van elke partij een afgevaardigde in die rekeningencommissie?
0: Elke partij mag iemand afvaardigen. Dat is tot nu toe niet gebeurd. Niet alle partijen, ja, snap ik ook, we hebben veel kleine partijen die daar niet altijd de ruimte voor hebben. Ze zijn nu met z'n vijven.
1: Oké, ja. Otto, jij bent de afgevaardigde van D66.
2: Dat is een hele eer.
1: Was dat het kortste loodje trekken, of hoe zeg je dat?
2: Helemaal niet, helemaal niet.
1: Heb je zelf je vinger voor opgestoken?
2: Ja, het is een hele interessante plek om naar de gemeente te kijken. Het is een soort follow the money. Hè? Want we kunnen natuurlijk politiek...
1: Dat klinkt heel spannend.
2: Zeker, je kan natuurlijk vooraf allemaal gouden paleizen beloven en daar een begroting voor maken. Maar wat interessant is om te kijken, als je dat geld begroot, geef je het ook uit. En als je het hebt uitgegeven, heeft het ook de baten opgeleverd die je hebt beloofd. Dus het is eigenlijk voor nieuwsgierige mensen een hele leuke plek om in te zitten.
1: Heb je daar een beetje een simpel voorbeeld van, dat ik dat ook kan snappen?
2: Een simpel voorbeeld? Nou, ik heb wel een quizvraag voor jullie.
1: Een quizvraag? Hè? Komt die van het iPadje dat je daar hebt?
2: Tuurlijk, want ik weet dat echt niet uit mijn hoofd. Wat dacht jij dan? Hoeveel geld hebben we vorig jaar uitgegeven als Den Haag? Wat denk je?
1: Ik weet dat de begroting van Den Haag, dat gaat om miljarden, geloof ik. Hè?
2: Ja, 3,9 miljard.
1: Ja, dat is gigantisch.
2: Ja. Dus ik denk dat de stad het ook wel nodig heeft, dat raadsleden zoals Lisa en ik en onze collega's goed kijken of dat op een nette manier wordt besteed en of daar foutjes in worden gemaakt en of dat waar
1: maar
2: dat terecht
1: komt. Ga je dan van al die miljarden kijken of echt elke euro juist is besteed zoals vooraf afgesproken?
2: Strikt genomen doen we dat wel, maar je kijkt natuurlijk altijd naar waar de afwijkingen zitten. Je gaat kijken van, goh, als iets beloofd is en het is gelukt, oké, nou prima, dan klopt dat. We hebben gelukkig ook een beetje hulp, hè, als gemeenteraad. We hebben de gemeentelijke accountantsdienst en die schrijft ook een verslag daarvoor, een accountantsverslag. En die checken al heel veel dingen. Dus wij hebben eigenlijk al wat hulptroepen die ook ons als rekeningencommissie helpen om te kijken of het geld op de goede manier is uitgegeven.
1: Ja, want ik wou inderdaad dan vragen, hebben jullie ook achtergrond in dit soort werk? Heb jij achtergrond hierin?
2: Nee.
1: Nee, totaal niet. Jij, Lisa?
0: Nee, ik ook niet. Ik ben wel lang ambtenaar geweest. En ik merk wel dat dat helpt. Want rekeningcommissie gaat ook heel erg over hoe zijn bepaalde processen ingericht bij de gemeente. En is dat nou op een manier gedaan dat het, dat het goed werkt, dat het betrouwbaar is. En dan ik merk wel dat het helpt dat je een beetje inzicht hebt in hoe werkt zo'n ambtenarenorganisatie.
1: Ja. En jullie kijken dan van waar is het geld aan uitgegeven? Hoe is dat? Waar zijn de afwijkingen? Waar let je dan op bij die afwijkingen?
2: Je kijkt bijvoorbeeld naar geld dat niet is uitgegeven. Dat vind ik het meest interessant eigenlijk. Dan heb je bedacht, we gaan iets bouwen of iets maken of een groep mensen helpen. En dan is het geld niet uitgegeven. Nou, hoe komt dat dan? Misschien was het een heel goed plan, maar bleek het helemaal niet uitvoerbaar. Dus die afwijkingen, dat gaat uiteindelijk ook wel echt om miljoenen. Hè, wat we niet uitgeven. Dat zit bijvoorbeeld ook op straten. Dan heb je bedacht, we gaan een straat helemaal opnieuw inrichten. Maar dat contract met een aannemer, nou, dat liep allemaal net anders dan verwacht. En dan gaat er een deel van dat geld van dit jaar naar volgend jaar. Dat mag je dan houden. Maar soms valt er ook gewoon geld terug in de grote pot, in de reservepot.
1: Ja, want inderdaad, als inderdaad een project begroot is op een miljoen en het is een half miljoen. Wat gebeurt er dan inderdaad met dat half miljoen? Mag dat dan naar iets anders? Mogen jullie dat dan zeggen?
2: Ja, dat mogen wij allemaal houden. Nee. Dat zou lekker zijn. Nee, daar zijn allemaal regels voor, toch Lisa?
0: Ja, klopt. Ja, wat er dan meestal gebeurt, er zijn verschillende varianten in. Dus soms blijft er een beetje geld over bij het ene potje, maar zit er in hetzelfde programma een ander potje wat een tekort heeft. Dus de ene straat is vertraagd, maar de ander ging sneller of ging een beetje over budget. Nou, dan wordt dat binnen zo'n programma opgelost. En al het geld wat buiten de programma's overblijft, daar krijgen we dan een heel moeilijk leesbaar stuk over als raad, moet ik zeggen. Dat heet de resultaatbestemming. Mm-hmm. En daar gaat dan het college weer precies uitleggen van, nou, met dit overgebleven geld gaan we dit doen. Maar daar zit inderdaad echt een weerwar. Nou, ik wil het je allemaal uitleggen, maar dan zit ik hier morgen nog, denk ik, een weerwar aan begrotingsregels
1: Maar goed, jullie kijken in ieder geval, is die boekhouding niet te creatief? Want ik hoor wel dat je wel wat mag schuiven. Dus het is wel een beetje creatief, maar ook weer niet te creatief.
0: Nee, precies. Nee, en het gaat er dan inderdaad heel erg om van, kan het college goed uitleggen waarom dat gebeurd is? Of zien wij inderdaad een zaak waarvan denk ik, dit is gewoon niet goed gegaan. En het gaat inderdaad om geld, maar het gaat ook om bredere processen binnen de gemeente. Misschien een heel concreet voorbeeld daarvan. We hebben het dit jaar met de wethouders gehad over de processen rondom paspoorten. Dat zijn natuurlijk hele gevoelige. En het is een van de basisprocessen die je als gemeente doet. Paspoorten uitgeven en ook weer innemen als ze niet meer geldig zijn. En er zijn hele strikte regels voor dat die allemaal vernietigd moeten worden, waar minimaal 2 mensen bij zijn, omdat het ook heel fraudegevoelig is natuurlijk. Je wil niet dat iemand er vandoor gaat met die paspoorten. Daar zagen we toch dat een aantal dingen niet goed ingeregeld waren. Dus dat die paspoorten soms toch maar door 1 iemand werden vernietigd. En zijn geen signalen dat er echt fraude heeft plaatsgevonden. Maar we hebben wel gezegd van ja, die regels zijn er niet voor niets. We moeten echt zorgen dat de gemeente zich aan die processen gaat houden.
1: Ja, maar dan heb je het over processen en niet per se over geldbesteding.
0: Daarom wilde ik dit voorbeeld even noemen. Het is breder dan alleen geld. Dus het is geld is inderdaad het hoofdpunt, maar we kijken ook naar naar het hele beheer eigenlijk. Dus wat doet de gemeente en doen ze dat op de manier?
1: En dan zeggen jullie daar dus wat van? Nou, die paspoorten, we hebben hier opgeschreven in de regels, er moeten 2 mensen bij zijn als het oude paspoort vernietigd wordt. Nou, ik zie hier dat er maar 1 iemand bij is geweest. En dan zeggen jullie van, nou jongens, dat is niet goed nageleefd. Wat wordt daar dan mee gedaan met zo'n opmerking?
0: Ja, we bespreken altijd eerst uitgebreid in de rekeningcommissie onderling. Dus alleen met de raadsleden en inderdaad met de gemeentelijke accountant die dan langskomt om te vertellen wat haar is opgevallen. Bespreken we op welke punten we willen focussen. En de punten waarvan we dan zeggen, die zijn echt zodanig dat we die aan de orde willen stellen. Die gaan we dan met de wethouders bespreken. En dat is voor veel wethouders best een spannend moment. Die zijn altijd wel.
1: Is dat in de openbaarheid eigenlijk?
0: In de openbaarheid, ja. Dus wel inderdaad in zo'n klein zaaltje. Maar je kan het allemaal live volgen. Dus wethouder komt dan. En we zitten dan ook echt in een soort van verhooropstelling. Dus niet zoals de raad normaal zit. Maar wij zitten allemaal aan 1 kant. En de wethouder zit tegenover ons. Om dan even stevig aan de tand gevoeld te worden over de dingen die ons zijn opgevallen.
1: En je zegt, we focussen dan. En waarom hebben jullie dan hier gefocust op dit verhaal van de paspoorten?
0: Nou, omdat we eigenlijk zagen dat het al een aantal jaar niet goed ging. Dus deze opmerking, dit was geconstateerd door de gemeentelijke accountant. En dit was al vaker geconstateerd en ook al vaker schriftelijk een opmerking van dit moet geregeld worden. En we zagen eigenlijk dat het nog steeds niet goed ging. Ja, en dan komt er wel een moment dat je denkt, nu willen we echt een plan en nu willen we echt dat bespreken met de wethouder, zodat daar ook het lampje gaat branden dat echt anders moet.
1: Ja, want door te kiezen om dit te bespreken, zeg je ook eigenlijk automatisch andere punten geven we dan wat minder aandacht.
0: Ja, hoewel ik moet zeggen dat het dit jaar de algemene conclusie was dat dit jaar de zaken best op orde waren. Dus dat is misschien ook wel leuk om te zeggen. Eigenlijk was de hoofdconclusie.
1: Want andere jaren is dat het klinkt eigenlijk juist wel heel raar dat het andere jaren dus niet goed is.
0: Nou ja, bijvoorbeeld als het gaat om rechtmatigheid. Dus zijn de uitgaven op een goede manier gedaan? De afgelopen 2 jaar was steeds de conclusie dat het college over de grens heen ging van wat je dan als onrechtmatige uitgaven mag hebben. En dit jaar is het voor het eerst dat zij binnen de marges zijn gebleven. Dus dat is wel een complimentje waard. Denk ook dat er de afgelopen jaren heel veel is geïnvesteerd in beter verantwoorden, de timing van verschillende rapportages beter op elkaar afstemmen, zodat we als raad ook meer inzicht hebben in wat er gebeurt. En je ziet dat het nu zijn vruchten afwerpt. En hopelijk zet een volgend college dat door. Maar dat is in elk geval een fijn uitgangspunt voor ons. Ook voor ons als nieuwe rekeningencommissie. Dat we niet echt hoefden te puinruimen, maar de basis was goed.
1: Ja, Otto, wat is jou opgevallen bij die rekeningencommissie? Lisa zegt, het verhaal van de paspoorten, daar hebben we ons op gefocust. Wat is jou opgevallen?
2: Dat we ook best wat foutjes maken in zo'n begroting. Echt fouten als in 36 miljoen van dat geld bleek niet goed geboekt te zijn.
1: Oh, noem dat maar een foutje.
2: Precies. Ja. Het zijn dagen dat ik het niet heb, hè, 36 miljoen. Dus je kijkt er ook naar van, hoe gaan we er dan mee om? Dus wat wij eigenlijk ook een beetje doen, is een soort luisterende pels van, als je een fout constateert, corrigeer je hem dan ook. En wordt dat transparant en wordt dat open uitgelegd naar ons als raad, zodat wij die controlerende taak kunnen uitvoeren. Dus je let echt wel ook op fouten. Wat Lisa net zegt, die rechtmatigheid, dat heeft vaak ook te maken met aanbestedingen. De gemeente geeft grote opdrachten weg om dingen te bouwen of te maken of uit te voeren. En daar hebben we allemaal regels voor bedacht. En daar zijn we al heel precies in. En het politieke gesprek gaat vaak over welke regels horen bij zo'n aanbesteding. Let wat meer op de dieren, zegt een. En let wat meer op efficiëntie, zegt een ander. Nou, er komt een hele set regels bij. En als je niet aan die regels hebt gehouden, dan is het misschien niet rechtmatig. Je wil dus kijken van, aan de ene kant, Hoe vaak ben je onrechtmatig geweest in het geld dat je uitgaf? Maar tegelijkertijd is dat voor ons ook een soort spiegel als raad. Dat we zeggen, hebben we het ze niet veel te moeilijk gemaakt? Hebben we niet misschien een beetje te veel regels gestapeld op zo'n aanbesteding, waardoor het ook helemaal onmogelijk wordt om dat nog binnen de regeltjes te doen? Dus het geeft ons ook weer inzicht in hoe de regels die we zelf meegeven aan de voorkant in de praktijk en de uitvoering uitpakken. Van oei, nu hebben we misschien wel zulke moeilijke regels bedacht dat het helemaal niet meer uitvoerbaar blijkt. Dus het werkt soms ook wel twee kanten uit.
1: Ja, want dat staat natuurlijk op gespannen voet met elkaar. Het naleven van de regels, wat jullie eigenlijk doen. Maar je wil ook inderdaad soms iets, misschien iets vrijer zijn in je budget om ook creativiteit aan te moedigen.
2: Ja, en dat gebeurt ook wel. Want zeker in zo'n programmarekening, waar we dus nu middenin zitten, worden behalve de kosten, worden ook de baten vaak uitgelegd door de wethouder. Dus een wethouder zal ook zeggen, ik heb zoveel uitgegeven en daarmee heb ik dit gerealiseerd. Ik heb zoveel subsidies kunnen verstrekken aan zoveel organisaties die daar in het culturele circuit iets mee kunnen. Ik zeg eens iets. Dus je gaat ook veel beter begrijpen wat iets kost. Dus als je een bepaald bedrag uitgeeft, dan kijk je ook vervolgens wat heeft het opgeleverd. Het is niet alleen maar een kwestie van kosten. Het is ook een kwestie van welke baten staan er tegenover. En correspondeert dat een beetje met de verwachtingen die wij hadden als raad?
1: Ja, je maakt een vergelijking met de raad. En dat jullie werk ook beïnvloedt. Dat jullie beter weten bij voorstellen wat ze betekenen. Zeg je dan daar eigenlijk misschien impliciet ook wel bij dat sommige raadsleden of sommige partijen wel eens te veel wat roepen zonder na te denken over de regels die daarbij komen kijken. Of zodat ze dat wel realistisch is om het uit te voeren?
2: Ja, nu moet ik natuurlijk heel erg gaan oppassen wat ik zeg. Kijk, wij.
1: Dat is een politieke vraag. Dat zeg ik er maar even bij. Hè? Want jullie zijn niet politiek in die rekeningencommissie, maar dit is een politieke vraag.
2: Ja, zeker. Nou, kijk, je moet rekening houden met wat realistisch is. En het feit dat je in een raad zit als raadslid is een politieke rol. Maar we hebben ook een college, dat is een bestuurlijke rol. Dat is een andere. En de bestuurder heeft natuurlijk toch kijkt anders naar zaken. Die moet soms dingen uitruilen, die moet dingen in praktijk brengen, die moet uitvoeren wat bedacht is. Sommige raadsleden vinden het misschien moeilijk om meer vanuit dat bestuurlijke perspectief in te schatten hoe haalbaar iets is. Je kan heel erg idealistisch roepen en alles moet zus en zo. Oké, maar als zo gauw jij wethouder wordt, ja, dan heb je opeens een heel setje regels waar je rekening mee moet houden. Ja. Wensen van anderen waar je rekening mee moet houden. Dus dan kun je soms niet zo lineair in het proces zitten. Dus het klopt dat er in de raad ook partijen zijn die heel idealistisch kijken naar hoe alles zou moeten. Ja, en in de praktijk is het toch soms wel weer kom je een beetje in het midden uit.
1: Ja, want Lisa, je hebt toch ook wel voorbeelden gehoord van ideeën in de raad die helemaal niet realistisch zijn?
0: Ik vind het een beetje een lastige vraag. Want ik denk dat het ook soms goed is om. Ik denk, ja, als je alleen maar uitgaat van wat is realistisch, dan blijf je ook heel erg binnen de huidige kaders denken. En ik denk dat we ook. Dat we het ook nodig hebben dat af en toe iemand even een vergezicht zet. En dan is het misschien niet iets wat een wethouder direct de eerste keer op die manier kan uitvoeren. Maar het maakt wel dat je weer stappen vooruit zet. Dus ik ben iets minder van de lijn van we moeten heel realistisch bestuurlijk kijken. Ik denk dat het juist goed is dat raadsleden dat af en toe een beetje loslaten. Kijk, ik denk wel, en daarom vind ik het leuk om in die rekeningencommissie te zitten, dat het je gewoon heel veel inzicht geeft in hoe werkt zoiets nou. Dus hoe werkt het? Hoe ga je vanaf inderdaad een idee in de raad naar die uitvoering. Welke partijen komen daarbij kijken? We spreken als rekeningencommissie ook heel veel met ambtenaren, met andere, bijvoorbeeld de functionaris gegevensbescherming. Nou, met allemaal actoren binnen dat stadhuis die je als raadslid niet allemaal spreekt. Niet vanzelfsprekend in elk geval. Dat geeft wel inzicht in hoe zoiets gaat. En ik denk dat we als rekeningcommissie ook een rol hebben richting de raadsleden om ervoor te zorgen dat die raadsleden dus de goede informatie hebben om weer hun ideeën aan te toetsen. Dus de afgelopen jaren is er door de rekeningcommissie heel veel aandacht besteed in het perfectioneren van bepaalde rapportages. Zodat het voor de raad veel makkelijker is om te zien, bijvoorbeeld als het gaat om grote projecten. Van waar staat dat nou? Wat zijn de risico's? Op welke verschillende vlakken liggen die risico's? En ik denk dat je daar, dat een belangrijke rol is ook van de rekeningcommissie. Van hoe zorgen wij nou dat de informatie die vanuit het college komt leesbaar is. Ook voor raadsleden die misschien geen financiële achtergrond hebben. En we hebben nu een raad met vrij veel kleine partijen. Ja, dat is ook iets om rekening mee te houden. Die hebben niet een fractie van, wat wij hebben, 7, 8 mensen waarin je de taken lekker kunt verdelen. Die moeten dat alleen doen. Dus dan moet het wel leesbaar en duidelijk zijn.
1: Otto, jij vroeg mij net, wat is de begroting? Nou, 3,6 miljard, hè?
2: Ja.
1: Dan heb ik een wedervraag. Want ik was laatst bij verschillende buurtcentra in Zuidwest. En zij zijn gefinancierd met geld via het Nationaal Programma Zuidwest. Nou, dat houdt op aan het einde van dit jaar om te bestaan. Jullie kennen denk ik de casus, want ze zijn ook bij het stadhuis geweest met een soort actie. En toen dacht ik van, zij willen dus 2,5 miljoen per jaar om dat project voor te zetten. Nou, volgens mij is iedereen het er wel over eens. Buurtcentra in Zuidwest, dat willen we behouden. Is dat nou 2,5 miljoen vergeleken met 3,6 miljard? Dan zou je zeggen, dat is misschien wel makkelijk te regelen. Maar is dat nou in zo'n begroting makkelijk te regelen?
2: Dat is een lastige. Kijk, ik ken die ontmoetingscentra en ik ben ontzettend voorstander van, ook van het behoud. Het punt is dat die ontmoetingscentra in Zuidwest zijn gefinancierd met landelijk geld, vanuit een landelijk programma. Je moet je voorstellen, wij als gemeente, onze begroting, het geld wat we binnenkrijgen, komt voor 2/3 vanuit het Rijk, via het gemeentefonds. Dus daar hebben we zelf helemaal geen knop om aan te draaien, we krijgen dat geld. Mm-hmm.
1: En nog 1 miljard over dan.
2: Dus, maar je hebt dan een relatief kleiner deel wat je ook zelf bijvoorbeeld ophaalt. Maar als je het hebt over ontmoetingscentra die gefinancierd worden met landelijke middelen, zoals dat dan heet. Ja, als die landelijke middelen ophouden, en dat is een beetje wat hier gebeurt, die subsidie vanuit het Rijk die stopt. Dus die ontmoetingscentra zeggen, hey, kunnen jullie dat geld nu lokaal misschien ophoesten? Dan moeten wij gaan zoeken binnen de begroting waar die 2,5 miljoen zou kunnen zitten. En je moet je voorstellen, die begroting zit in allerlei programma's uitgesmeerd. En eigenlijk ga je binnen je programma kijken, heb ik nog geld? Je kan je voorstellen dat elke wethouder zegt, ik wil elk jaar meer geld, want dan kan ik meer doen. Nou, dat kan niet. Dus ergens zit er een grens aan wat je kan doen. Dus dan moet je vaak gaan zoeken binnen je eigen begroting. Het is dus niet zo dat we zeggen, nou, dan leggen we een weg niet aan, zodat we een ontmoetingscentrum kunnen openhouden. Of we gaan...
1: Nee, precies, want dat is een apart programma, dat is, een apart
2: precies,
1: potje.
2: Precies, daar zitten muren tussen eigenlijk. Ja. En als we zeggen met z'n allen, joh, die gemeente mag wel wat meer uitgeven, nou, dan krijg je een ander type beleid. Maar meestal hebben wij als focus ook als raad van, nou, laten we het publiek geld zo zinvol en goed mogelijk besteden. Dus de begroting groeit wel een beetje, maar we proberen daar toch wel ook als een soort rentmeester goed naar te kijken van, goh, we moeten daar wel zorgvuldig mee omgaan.
0: Ja. En wat misschien wel goed is als aanvulling, want inderdaad 3,6 miljard klinkt inderdaad als enorm veel. En ik kan me voorstellen dat je dan hoort 2,2 miljoen. Nou, dat moet dan toch ergens te vinden zijn. Maar heel veel van dat geld, dat ligt natuurlijk vast. Gewoon omdat we als gemeente bepaalde verplichtingen zijn aangegaan. Dus we hebben bijvoorbeeld meerjarige subsidies, waarvan we dan al hebben gezegd, nou ja, dat gaan we de komende 4 jaar aan die en die en die instellingen uitgeven. Ja, dan kun je niet zomaar meer zeggen, dat doen we nu toch niet. Dus van die 3,6 miljard is er maar een klein deel waar je echt mee kan schuiven.
1: Dus dat wordt nog lastig eigenlijk voor de ontmoetingscentra om dat geld te regelen dan?
0: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik hoop toch echt dat we hier wat gaan vinden. Er zijn nu natuurlijk ook onderhandelingen gaande. Dus ja. Daar, dat is ook altijd een plek waar veel mensen geld
1: wordt geschoven. Die onderhandelingen gesproken trouwens. Ik hoorde wel, de kip is nog aan het broeden, dus er wordt niks over gezegd. Maar dat weet jij in ieder geval, Otto, want jij hebt in een eerder stadium bij die onderhandeling gezeten. Het geld klotst niet tegen de plinten bij de gemeente.
2: Nee, tegelijkertijd is geld niet altijd het antwoord op goed beleid. Je kan ook gewoon hele goede ideeën hebben die niet per se veel meer geld kosten. Dus ik denk dat.
1: Maar klopt dat? Dat de gemeente Den Haag het wel financieel moeilijk heeft?
2: Nee, ik denk dat we het redelijk solide doen. Hè. Afgelopen jaar heeft onze wethouder Saskia Bruines daar goed op de portemonnee gepast. Dus als je kijkt hoe de boekhouding nu bijstaat, de reserves die zijn op orde. Hè. We hebben voldoende opgebouwd dat als er een keer een flinke onvoorziene omstandigheid komt, dan kunnen we iets opvangen. Dus ik denk dat op dit moment de gemeente redelijk gezond financieel voorstaat.
1: Ja, nee, dat klopt. Dat heeft de wethouder gezegd, inderdaad. Maar ze zegt ook, grote uitdagingen die zijn er. Bijvoorbeeld bij de jeugdzorg. En wat dan vind ik dan weer opvallend. Mijn eerste interview bij Spuigasten was met ook iemand van die rekeningencommissie. Dat was Maarten de Vuist. En ik heb dat deze week even teruggeluisterd. Dat was dus 2 jaar geleden. En toen ging het ook al over die jeugdzorg. Zo'n groot... Waarom kunnen we daar toch niks aan doen? Waarom maakt dat ons zo lastig als gemeente?
2: Nou, ik weet niet, die jeugdzorg, daar zit een heel groot component landelijk geld ook in. Eigenlijk zijn die taken naar ons toe gedecentraliseerd, zoals dat heet. En hebben we niet de middelen meegekregen. Dus wij moeten eigenlijk taken uitvoeren die het Rijk ooit bedacht heeft. Jeugdzorg, heel belangrijk dat dat goed gebeurt. Maar we kregen er eigenlijk vanaf het begin af aan te weinig geld voor mee van het Rijk. En dan ga je dus elke keer achter de feiten aanlopen. Ja. Dus eigenlijk heb je meer geld nodig om dat goed uit te voeren. Idealiter zou het Rijk ons daar meer voor moeten geven. Dat doet men niet, in veel niet structureel. Dan is de vraag, ga je dat lokaal aanvullen of niet? En dan krijg je weer hetzelfde dilemma van, ja, we hebben niet veel meer geld, want we hebben ook geen knop om aan te draaien om meer geld te maken.
1: Ja, maar dit hoorden we 2 jaar geleden ook. En toen speelde het ook al een tijdje. Ja. Hoe kan het dat nog steeds niet is opgelost, Lisa?
0: Nou ja, wat met jeugdzorg in Den Haag natuurlijk specifiek ook speelt. We hebben 2 jaar geleden of 3 jaar geleden inmiddels hebben we de hele stelselwijziging gehad. Dus daarvoor organiseerden we jeugdzorg met meer dan 180 zorgaanbieders, waar we eigenlijk als gemeente helemaal geen zicht op hadden. We zijn toen toegegaan naar een systeem met 2 onderaannemers, dus Kracht en Rondom Jou, die voor ons de jeugdzorg organiseren in de stad. En de hoop was dat dat ook zou zorgen voor een soort van efficiëntieslag, of dat mensen sneller terecht konden en dat dat de kosten zou drukken. En je ziet dat dat nu gewoon nog niet nog niet zo is. Wij zijn daar als fractie ook altijd, even dit politieke mening, maar best kritisch op geweest. Want het is heel mooi om te denken van we gaan het anders organiseren en dan blijft er heel veel geld over. Maar ja, zo werkt het toch in de praktijk vaak niet. En je ziet inderdaad dat dat gewoon nog steeds een onzekere factor blijft. En ja, ik denk jeugdzorg gaat echt over de allerkwetsbaarste mensen in onze stad. Daar moet je niet op willen bezuinigen. Maar het blijft wel heel ingewikkeld dat dat landelijk steeds niet over de brug komt met het geld wat we daar eigenlijk wel voor zouden moeten krijgen.
1: Ja, dus wederom een cri de coeur.
0: Zeker.
2: Ja, nou ja, het blijft ook zaak dat je als gemeente, zeker ook financieel, richting het Rijk blijft uitdragen wat je nodig hebt. Hè. Kijk, Den Haag is natuurlijk ook lid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. En die is namens al die gemeenten naar het Rijk toe constant ook aan het uitleggen. We hebben meer geld nodig voor jeugdzorg bijvoorbeeld. Dus het is heel goed dat we dat ook samen met andere gemeenten bij het Rijk onder de aandacht brengen. Dat is niet typisch een Haags probleem, dat is echt een landelijk probleem.
1: Ja. Ik denk dat het allemaal een stuk duidelijker is geworden wat betreft die rekeningencommissie. Jullie doen het met veel plezier, hoor ik ook wel een beetje.
0: Ja, ik vind het wel. Het is echt een leuke commissie. En het is een beetje speuren af en toe. Een beetje
1: puzzelen. Follow the money hoorde ik al.
0: Dus dat maakt het wel heel leuk. En het geeft je gewoon zo'n inzicht in wat er eigenlijk allemaal gebeurt. Veel meer dan je hebt als je alleen naar de raadzaal kijkt en een motie indient. En dan wacht tot je een berichtje krijgt met dit is de afdoening. Het is echt een soort van kijkje in de
1: keuken. Ja. Nou, Lisa, dankjewel. Otto, ik heb eigenlijk nog wel even wat vragen voor jou, nu je hier toch zit. Je kunt weer vrij uitspreken.
2: Zeker.
1: Ja, je bent niet meer aan het broeden op het coalitieakkoord. Ben je daar blij mee dat je weer vrijheid kunt spreken en dat D66 niet meer aan tafel zit?
2: Nou, ik denk dat het best jammer is dat het niet gelukt is om vanuit twee uitersten in de raad elkaar de hand te geven en zeggen, hey, we gaan samen voor die stad, voor het stadsbestuur. Tegelijkertijd, kijk, de huidige partijen moet je ook niet te veel storen in dat proces. Maar vanochtend werd duidelijk dat ze ook de hele stad uitnodigen, hè, om
1: hun ideeën in te dienen. Ideeënbus dus, via Omroep West, inderdaad.
2: Precies. Dus misschien dat ik via de ideeënbus nog weer wat ideetjes richting de coalitie.
1: Want er is veel over gezegd, hè, over waarom het gestopt is. De gesprekken tussen Hart van Den Haag en jouw partij, D66. Wat is nou de echte reden geweest?
2: Nou, volgens mij heb je die vraag ook al eerder gesteld en is dat antwoord daar ook al op gegeven.
1: En dat is?
2: Als je kijkt naar de persverklaringen van zowel Hart van Den Haag als ook van D66. Kijk, wij kwamen er niet uit op het dossier Sportlaan. Dat heeft ook meneer Marcouch heeft. Abu Talib heeft dat keurig gezegd. En daarin verschillen gewoon de inzichten te sterk over ga je in de Sportlaan wel of geen asielzoekers opvangen. Los van de andere mix van mensen die je daar ook wilt hebben, zoals mensen die statushouders, ook starters hadden we daarin staan. De verdeling daarin, daar was het voor D66 in ieder geval niet oké om naar nul asielzoekers te gaan.
1: Ja.
2: Te meer ook omdat we weten, het vorige gesprek wat je voerde met de wethouder van Wassenaar, we moeten nog honderden plekken vinden in Den Haag. Dus we kunnen niet zonder deze locatie.
1: Maar toch zeiden jullie van zij willen zich niet aan de wet houden. Dat is wat anders dan wat je nu zegt. Als het alleen om de sportlaan zou zijn gegaan.
2: Nou kijk, ik heb natuurlijk ook de krant gelezen. En je ziet dat Hart van Den Haag aangeeft, wij willen ons op zich wel aan de wet houden. Dan is natuurlijk de vervolgvraag in een onderhandeling, hoe dan? En de antwoorden daarop, die vonden wij in ieder geval niet concreet genoeg.
1: Maar goed, de sportlaan niet door laten gaan betekent niet direct je niet aan de wet houden, toch? Je zou dat ook alternatieve locaties kunnen vinden.
2: Ja, dus dan gaat het gesprek over alternatieven. En de gemeente heeft daar ook ambtelijk keurig allemaal uitwerking van waar zitten op dit moment eigenlijk al onze opvanglocaties. Tot wanneer lopen de contracten daar bijvoorbeeld mee? Van de week zag ik een heel woedend artikel in het AD staan dat het huidige college een aantal verplichtingen nog eens aangegaan met lopende opvanglocaties en met lopende contracten. Ja, je zou toch ook vanuit zorgvuldigheid van het bestuur toch ook wel die mensen die daar wonen zekerheid moeten geven. En ook het personeel dat daar werkt helderheid moeten uitleggen. Dus het is niet zo dat als iemand de verkiezingen wint, dat opeens het hele stadsbestuur per direct stopt met alles wat ze doen. Natuurlijk niet. We hebben gewoon een verantwoordelijkheid in de continuïteit van dit stadsbestuur. En daarin zal je natuurlijk ook gewoon beslissingen moeten nemen die gewoon nog iets verder gaan dan de datum dat het nieuwe coalitie op het bordes staat.
1: Maar dat had dus volgens jullie echt niet gekund zonder die sportlaan?
2: Als je kijkt naar hoe realistisch de alternatieven zijn, hebben wij de inschatting gedaan dat dat onvoldoende was.
1: Ja, dus de sportlaan is nodig om aan de spreidingswet te voldoen. Dat is jullie beredenering.
2: Ja, dat is één kant van de medaille. Plus dat wij natuurlijk ook zijn voor het spreiden van opvanglocaties over de stad. Het moet niet zo zijn dat alles alleen maar op Scheveningen komt of alles alleen maar in het centrum zit of op de Binkhorst, waar nu veel grote locaties zijn. Je wil dat alle wijken daarin hun aandeel nemen. En dan kun je het best hebben over hoeveel per locatie. Want grootschalig opvangen is natuurlijk niet ideaal. Voor niemand niet, voor de buurt niet.
1: Nee, precies. Hè? Dus dat was wel bespreekbaar.
2: Absoluut. Ja. Kijk, ik denk dat iedereen graag een menswaardige opvang nastreeft. En dat betekent dat je graag naar kleinere locaties gaat. Zodat het in ieder geval ook beter past bij het draagvermogen van een wijk. Dat zijn allemaal hele redelijke dingen om over te kletsen. Het punt is natuurlijk wel tegelijkertijd dat zo'n sportlaan, zo'n oud ziekenhuis, dat is een gigantisch aantal vierkante meters. Daar kun je een heleboel in doen. Dus dat daar die aantallen wat omhoog gingen, begrijp ik ook. Maar ja, dat is een democratisch genomen besluit in de tijd om dit zo te gaan doen.
1: Er is hier toen ook over gesproken in de raad, het debat daarover. Toen kwam D66 jouw partij flink onder vuur te liggen door uit die gesprekken uit de school te klappen, zullen we maar zeggen. Nu zijn we even wat later. Was dat achteraf, als je nu terugkijkt, de storm is weer gaan liggen, was dat achteraf slim geweest?
2: Nou, ik denk dat dat had misschien wel iets handiger gekund. Kijk, de inhoud van hetgeen gezegd is denk ik wel correct. Hè? Van oké, wij zijn wel degelijk voor het opvangen van asielzoekers op de locatie Sportlaan. En daardoor zijn wij gestopt in de gesprekken met Hart voor Den Haag. Het vuur wat bij Youssef Assad naar boven kwam over deze kwestie, natuurlijk zelf ook een kind van vluchtelingen. Dat heeft er misschien toe geleid dat we wat uitspraken hebben gedaan die wat ongelukkig waren daar, puur op proces. Maar qua inhoud ben ik nog steeds het vreselijk eens met wat we daar gezegd hebben.
1: Ja, ja. Goed, we gaan zien hoe dat verder gaat. Dankjewel, Otto ook.
2: Graag gedaan.
1: En ik wilde afsluiten, want onze Marcel Verrek, de vaste columnist, die was namelijk met vakantie. Hij is al wel weer gezien in het land, maar volgende week is hij er weer. Daarom sluiten we af met een andere toegift. En dat gaat over de Haagse persprijs, de Luis in de Pels, voor onze collega Ron Vrezen, voor zijn interview met Mark Rutte hier bij Spuigasten. Dat was eind vorig jaar. En omdat het allemaal nog steeds zo actueel is, hè, die oorlog die blijft maar voortduren, wil ik graag een stukje laten horen van dat interview. Het ging toen, even voor de achtergrond, over het 28-puntenplan. Hè. Misschien zegt dat jullie nog wel wat van de Amerikanen. Een plan voor vrede, maar een voorwaarde was wel dat Oekraïne daarvoor land moest opgeven. Ron, hoor je zo meteen in gesprek met Mark Rutte daarover.
3: Ik heb u ooit als premier nog een keer geïnterviewd voor de NOS. Toen was die inval net gebeurd in de Oekraïne. En toen zei je, dit mogen we nooit toestaan. Want als we toestaan dat het ene land een ander land kan binnenvallen en grondgebied kan bezetten, dan is het einde zoek, woorden van gelijke strekking. En een paar jaar later is er een Amerikaanse president die dat doodleuk voorstelt. Ja, dat moeten we dan maar doen.
4: Kijk, uiteindelijk zal voor Zelensky, vermoed ik, die afweging gemaakt moeten worden. Tussen aan de ene kant heb ik veiligheidsgaranties. Kijk, hij weet, lidmaatschap van de NAVO zit er niet in.
3: Ja, maar even. Vond u dat niet, zeg maar, van een Amerikaanse president onverantwoord om, terwijl de hele strategie erop gericht is, wij gaan niet toegeven aan Poetin door grondgebied af te staan. En hij stelt het doodleuk voor. Ja, ik kan me niet voorstellen dat u dan zegt, ja, dat is wel goed, zeg, van die Trump.
4: Aan de andere kant.
3: Nee, maar eerst de ene kant.
4: Nee, goed, uw kant, uw ene kant, maar daarover doorpratend. Wat is uw plan dan? Wat wilt u doen om ervoor te zorgen dat dat stuk grondgebied wat in handen is van de Russen nu, dus steden als Luhansk en steden als Donetsk, die zij volledig in handen hebben. Wat zou uw plan zijn?
3: Nou, de strategie was er altijd op gericht, die Oekraïners zo sterk mogelijk maken, zodat ze de oorlog kunnen winnen.
4: Ja, dat doen we dus ook. Maar je ziet natuurlijk wel dat intussen die grens verschuift van oost naar west. Heel traag, gelukkig, met heel veel slachtoffers aan Russische kant. Dus uiteindelijk zal het aan de Oekraïense president moeten zijn om te besluiten, ben ik bereid om een deal te sluiten, ja of nee, met Rusland over grondgebied. In ruil voor veiligheidsgaranties.
1: Ja, dat was een stukje van het interview van Ron Vrezen met Mark Rutte. Dat is allemaal nog terug te luisteren, ook via onze podcast-app natuurlijk. Moet je even de aflevering opzoeken. En het interview staat ook allemaal op YouTube. Dat was Spuigasten voor deze week. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe Spuigasten. Tot dan!
5: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
6: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
7: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
8: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
9: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
8: Hoe dan?
9: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
10: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
11: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
15: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
16: Dus het maken van staal wordt schoner.
17: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
18: Maar moet dat dan in Nederland?
19: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
14: En wat levert dat dan op?
17: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
14: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
20: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
21: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
22: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Boutique Hotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu, €154,50.
23: Voordeelhaartjes.nl.
24: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
25: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
24: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
26: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
27: Op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
28: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de Atlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en het misbruik maken van haar positie. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er wegblijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat gebeurd omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger, na een beschieting door Hezbollah. En het weer vanavond en vannacht in het zuiden, kans op een onweersbui en het is een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien. En dan wordt het 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
29: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
30: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
31: Omroepwestadverteren.nl.
32: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren?
0: Bij Taaltaal geven we op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
1: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal, de regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
2: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
3: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM. Dit is Radio

0: Ik ben 50 jaar en wat kan ik nog allemaal?
1: En wat kan je allemaal?
0: Nou, best wel leuke dingen allemaal. Ja.
1: En als hier nou mensen binnenkomen die echt de conditie van de staakcaravan hebben, is hier dan een plek?
2: Ja, iedereen kan meedoen.
3: Er wordt heel wat afgesport in Zuid-Holland. Wat er allemaal te doen is en hoe dat in zijn werk gaat, zie je in het speelveld.
4: Als je bij ons lid wil worden, dan krijg je eerst de introductie. Daarbij leren we je dus eigenlijk zeg maar een beetje de basisdingen van het kanovaren.
5: Ja.
4: En daarbij leer je natuurlijk ook heel veel mensen kennen.
3: Je ziet het in het speelveld. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
6: Alleen op TV West.

0: Als je verkeerde vis op boord hebt, krijg je een bekeuring. En als de schipper zijn elektronische logboek die toevallig een dag niet heeft ingevuld, krijg je een bekeuring. Ja, ook een bekeuring. De visser heeft het net zo moeilijk als de boeren.
1: De visserij heeft steeds meer te maken met regelgeving door de Europese Unie. Dat zorgt voor frustratie, maar er zijn ook kansen voor nieuwe sectoren.
2: Dit zijn meubelstukken gemaakt van zeewiervezel. Lampenkappen, thee, cosmetica producten, sokken. Je kunt het zo gek niet bedenken het kan met zeewier.
1: Je ziet het in Brussel in de buurt. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.
4: Hello.
5: Lady, we've just kidnapped your husband. Have $800,000 ready by tomorrow night. And lady, no police, or you'll never see your husband alive again.
4: Hello?

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Beschrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
2: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
3: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
2: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
3: Al 100 jaar.
2: Van der Geest.
3: Dat is verhuizen en meer.
4: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 6 mensen raakten gewond en er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten daar gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door de vorige leider Esther Ouwehand is ingezet. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Het weer, vanavond en vannacht in het zuiden kans op een onweersbui en een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien. En het wordt ruim 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
9: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
10: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
11: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
10: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
12: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
5: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinken rum en Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.

0: Als je verkeerde vis aan boord hebt, krijg je een bekeuring. En als de schipper zijn elektronische logboek die toevallig een dag niet heeft ingevuld, krijg je een bekeuring. Ja, ook een bekeuringen. De visser heeft het net zo moeilijk als de boeren.
1: De visserij heeft steeds meer te maken met regelgeving door de Europese Unie. Dat zorgt voor frustratie, maar er zijn ook kansen voor nieuwe sectoren.
2: Dit zijn meubelstukken gemaakt van zeewiervezel. Lampenkappen, thee, cosmetica producten, sokken. Je kunt het zo gek niet bedenken. Het kan met zeewier.
1: Je ziet het in Brussel in de buurt. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Indiën, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indiën Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: We schrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
2: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
3: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
2: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
3: Al 100 jaar.
2: Van der Geest. Dat is verhuizen en meer.
0: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. En volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars in Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat de komende dagen zelf ook. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. In Novi Sad in het noorden van Servië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen president Vučić. Ze willen vervroegde verkiezingen. De betogers eisten dat Vučić de verantwoordelijkheid neemt voor het instorten van een deel van het treinstation in Novi Sad. Anderhalf jaar geleden vielen daarbij 16 doden. De betogers wijten die gebeurtenis aan corruptie bij de overheid. Servië wil lid worden van de Europese Unie. Volgend jaar zijn er parlements- en presidentsverkiezingen. Vučić zegt dat hij erover denkt om die te vervroegen. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Dan het weer nog. Vanavond en vannacht in het zuiden kans op een onweersbui. Morgen zon in het zuiden en zuidoosten kans op buien. Het wordt 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
8: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
10: Tot 11 uur, romantiek op West.

Klassiek op West. Elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9. Muziek in allerlei stijlen en concerttips. Gepresenteerd door Aad de Been. Heb je een verzoek of een muzikale suggestie? Stuur dan een mail naar klassiek@omroepwest.nl. Klassiek op West. Elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9.

0: Als je verkeerde vis aan boord hebt, krijg je een bekeuring. En als de schipper zijn elektronische logboek die toevallig een dag niet heeft ingevuld, krijg je een bekeuring. Ja, hoge bekeuringen. De visser heeft het net zo moeilijk als de boeren.
1: De visserij heeft steeds meer te maken met regelgeving door de Europese Unie. Dat zorgt voor frustratie, maar er zijn ook kansen voor nieuwe sectoren.
2: Dit zijn meubelstukken gemaakt van zeewiervezel. Lampenkappen, thee, cosmetica producten, sokken. Je kunt het zo gek niet bedenken. Het kan met zeewier.
1: Je ziet het in Brussel in de buurt. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Goedmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
1: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
2: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
3: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk, toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor. Tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat zelf de komende dagen ook. Vandaag ontstond duidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. En dan het weer nog. Vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Het is een graad of 17. Morgen zon, maar ook een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
8: We schrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
9: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
10: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
9: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
10: Al 100 jaar.
9: Van der Geest.
10: Dat is verhuizen en meer.
11: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.

0: Elke zondag op Radio West, adres onbekend.
1: Goh, Carolijn, jij zit daar met je vader aan tafel en hij begint over je moeder die niet meer leeft.
2: Ja, ik kreeg op dat moment te horen dat eigenlijk dat mijn moeder een affaire heeft gehad.
0: In Adres Onbekend proberen we mensen die elkaar al heel lang zoeken bij elkaar te brengen.
3: Kok, ga maar rustig zitten op je stoel. Het grote nieuws is dat jouw Wim Schipper is gevonden.
0: Adres Onbekend. Elke zondag tussen 12 en 2 op 89.3 Radio West.

0: Als je verkeerde vis op boord hebt, krijg je een bekeuring. En als de schipper zijn elektronische logboek niet toevallig een dag niet hebt ingevuld, krijg je een bekeuring. Ja, hoge bekeuringen. De visser heeft het net zo moeilijk als de boeren.
1: De visserij heeft steeds meer te maken met regelgeving door de Europese Unie. Dat zorgt voor frustratie, maar er zijn ook kansen voor nieuwe sectoren.
2: Dit zijn meubelstukken gemaakt van zeewiervezel. Lampenkappen, thee, cosmetica producten, sokken. Je kunt het zo gek niet bedenken. Het kan met zeewier.
1: Je ziet het in Brussel in de buurt. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
1: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
2: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
1: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
3: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Elf uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1 door 2 doelpunten van Brobbey, 2 van Gakpo en 1 van Summerfield. Nederland heeft nu 4 punten in groep F en Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt voor zware Russische aanvallen die zouden komende nacht kunnen plaatsvinden. Zelensky zegt dat de bevolking zich daarop moet voorbereiden. In een videoboodschap zei Zelensky verder dat het aanbod voor rechtstreekse onderhandelingen tussen hem en president Poetin nog steeds geldt. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de Algemene Vergadering van de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd. Begoña Gómez moet terechtstaan voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Ze moet zich 2 keer per maand bij de rechtbank melden en ze moet haar paspoort inleveren. Sanchez en zijn vrouw spreken de beschuldigingen tegen en de socialistische partij van Sanchez spreekt van een politiek proces. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Dan het weer nog. Vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Het wordt een graad of 17. Morgen zon, maar ook een regen- of onweersbui. En morgen wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ster. Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
9: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
10: Bestel de 23 karaat gouden dukaat voor 30 juni op knm.nl.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
13: Mart, wat ga je doen?
14: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
15: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
16: Hey, jij daar.
17: Heb je ook zo zin in vakantie?
16: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
17: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
16: Prijsvrij vakanties.
18: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
19: Opgelost. Autotaalglas.
16: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.

0: hätte und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 21 graden. Binnen zit Elisabeth Steins. In Engeland presenteerde ITV vol trots een nieuwe vrouwelijke voetbalanalist voor het WK na klachten over seksisme bij de omroep. Alleen is ze wel in het decor van een keuken gezet. Ze staat letterlijk achter het aanrecht. Op een krijtbord, waar je normaal op een boodschappenlijstje opschrijft, tekent ze spelposities. En vanavond neem ik aan ook het recept van in de pan gehakte Zweedse balletjes. Goedenavond en welkom bij Dit Oog op zaterdag. We beginnen zo in Frankrijk, waar gevaarlijk hoge temperaturen verwacht worden. Verder keek ook Arnon Grunberg vanavond naar Oranje, een spijlen wat hem is opgevallen. We gaan het ook hebben over de excuses die premier Jette morgen waarschijnlijk aan de Molukkers in Nederland gaat uitspreken. Casper Verkaik maakte een bijzondere documentaire over oorlogsmisdaden in de Vietnamoorlog. En er is een bijzonder schilderij ontdekt van de vergaderzaal van de Staten-Generaal. En de ontdekker daarvan die gaat ons uitleggen waarom dat reden voor opwinding is. Maar nu eerst het nieuwsoverzicht van vandaag.
2: Zaterdag 20 juni.
3: Dit is zoals je het graag wil zien. En dan hoeven wij ook niet zoveel te zeiken.
1: Ja, voetbalanalist Rafael van der Vaart had weinig aan te merken op de 5-1 overwinning van Nederland op Zweden. En vooraf hadden veel fans ook al het gevoel dat Oranje goed zou spelen.
4: Ja, ja, 100%. Zeker. Bobby doet mee. Gaat helemaal goed komen vanavond.
1: Ja, en hij had een vooruitziende blik, want binnen een paar minuten scoorde Bobby.
5: Bobby! Goal! Brian Bobby doet het!
1: En een paar minuten later deed hij het weer.
6: Bobby voor de goal! Bobby!
1: Maar met 2-0 ben je er nog niet.
7: Nou, nog volhouden.
1: En dat deed Oranje nu via Gakpo.
8: Cody Gakpo. 3-0.
5: Gakpo! 4-0.
1: Nou, Zweden maakte er ook nog eentje, maar daarna mocht Nederland weer.
5: Summerville! Daar is nummer 5.
1: Ja, Oranje is nu vrij zeker van de volgende ronde. En daar krijgen ze dan ook extra steun van Turkse fans. Nu Turkije is uitgeschakeld.
9: We gaan overstappen naar Nederland. Nu gaan we voor Nederland. Jongens, we gaan allemaal voor Nederland.
1: Hey! Dan naar het noodweer van afgelopen nacht. Daar was maar één woord voor.
10: Dat is één groot chaos.
1: In Julianadorp waren ze gisteren helemaal klaar voor een popfestival. Maar vanochtend stond het podium er niet best bij.
11: Die heeft het niet gered, die is omgewaaid.
1: En hoe was het dan met de hekken?
12: De hekken zijn stuk omgewaaid.
1: En de tenten?
12: Tentdoeken zijn gescheurd, omgewaaid.
1: En de snacktenten dan?
12: De snacktenten, omgewaaid.
1: Nou, het festival werd afgelast. Jammer, vond deze bezoeker.
13: Ik had eigenlijk gehoopt morgenochtend de kaarten te hebben, ja. Maar dat
14: kan alsnog.
13: Ja, kan eens toch, maar het hoeft niet.
1: Verder met het akkoord tussen Iran en Amerika. President Trump was dik tevreden over de deal, want de straat van Hormuz is weer open.
15: Those ships are flowing out of the Hormuz Strait like nobody's ever seen before, actually. The oil is all over the place.
1: Voorwaarde van Iran was wel dat Israël stopt met het bombarderen van Libanon. En Trump zou dat wel regelen met Israël.
16: They have a lot of respect for me. And they do as I say.
1: Maar hoe is dan de relatie met premier Netanyahu?
16: It's good, but we have to keep him a little bit sane.
1: Nou, dat lukte niet echt, want kort daarna gebeurde dit.
17: Violence flared up again in southern Lebanon.
1: Ja, toch weer bommen op Libanon dus. Dus werd Iran boos en u raadt het al.
18: That the Strait of Hormuz has been closed again.
1: Tot slot Paul Hane. Hij sprak over de dood van Wim T. Schippers, waarmee hij het Sesamstraat-duo Bert en Ernie vormde. En Schippers leek veel op Ernie, volgens Hane.
19: Het gevoel in Wim kwam in Ernie heel erg naar boven. Hij bleef kind en dat was echt zo lief.
1: Nou, Wim T. Schippers kan hier niet meer op reageren, maar hij zal het vast mooi gevonden hebben.
20: Dankjewel, Bert. Oh. Nu kan ik vast goed slapen.
21: Nou, mooi. Wel te rusten.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de Media.
20: Goeienacht.
2: Ja, niet alleen in ons land is het heel erg warm. In Frankrijk worden morgen en overmorgen zelfs de warmste dagen ooit verwacht. Voor een groot deel van het land is code rood afgekondigd. Correspondent Saskia Houtuin, goedenavond.
7: Goedenavond.
2: Hoe warm wordt het? Waar wordt er rekening mee gehouden?
7: Ja, heel erg warm. Morgen is in 35 departementen code rood. En in nog eens 45 departementen geldt code oranje. En ja, code rood, het wordt niet zomaar afgegeven door het Franse Weerinstituut. Dat gebeurt echt alleen bij hele heftige hittegolven. Dus ja, het gaat om 26 miljoen mensen die in die gebieden wonen. Dus dat is echt wel nogal wat. En dit is wel echt een van de zwaarste hittegolven ooit gemeten in Frankrijk. Waarbij de piek nog moet gaan komen. Die wordt aanstaande maandag verwacht. En dan is mogelijk qua gemiddelde... Het de warmste temperatuur die ooit in Frankrijk is gemeten.
2: En dat is dan? Hoeveel graden?
7: Ja, wat het gemiddelde gaat worden, dat weet ik niet. Maar wat we wel weten is dat het dus echt overal in het land heel erg warm wordt. Maar vooral in het zuidwesten, daar gaat het echt wel boven de 40 graden uitkomen. Ah
2: ja, ja, ja, dat is wel echt heel erg warm inderdaad. En wat betekent dat dan, code rood? Wat voor maatregelen worden er genomen?
7: Ja, dat verschilt eigenlijk wel per departement. Dat beslist dan de gemeente of de prefectuur wat er wordt gedaan. En dat is best wel veel voor dit weekend. Want de timing van deze golf is best wel ongelukkig. Omdat morgen ook de Fête de la Musique is. Dat is een groot feest in heel Frankrijk. Met ja, de naam zegt het al. Overal muziek op straat. Het is echt één groot festival. Maar ja, op veel plekken is het feest nu helemaal geannuleerd. En wat bijvoorbeeld hier in Parijs ook bijvoorbeeld gaat gebeuren... is dat geen alcohol meer mag worden gedronken in de openbare ruimte. Dus dat is echt wel een maatregel die is genomen naar aanleiding van het feit dat er code rood gaat gelden.
2: Ja, en het is nu natuurlijk ook al heel erg warm. Hoe gaan de Fransen daarmee om?
7: Ja, het gaat er echt heel erg veel over hier. Vooral omdat dit al de tweede hittegolf van dit jaar is. Nog voordat de zomervakantie überhaupt is begonnen. Ik zie ook dat iedereen ermee bezig is. Op social media worden ook tips gedeeld over hoe je huis zo koel mogelijk kan houden. De helft van de Franse huizen is niet echt goed bestand tegen zulke hoge temperaturen. Er wordt bijvoorbeeld geadviseerd over je luiken, dat je die dicht moet houden. Onze onderburen die hebben een reddingsfolie met de zilveren kant naar buiten toe tegen hun ramen geplakt, zodat de zon daar op kan weerkaatsen. Nou ja, ik heb jonge kinderen, dus ik zit ook helemaal in die bubbel van wat moeten we daar nou mee gaan doen in Hartje Parijs. Dat is best wel een uitdaging om de koelte te vinden. Nou, we zijn naar een museum met airco geweest. We nemen een klein opblaasbadje mee naar het park. Ja. Dus ja, we zullen de komende week ze nog wel langer moeten gaan vermaken. Want vanwege de hitte adviseert de school ook om kinderen thuis te houden. En dat gebeurt op veel plekken in Frankrijk ook.
2: Oké, dus die blijven ook nog thuis vanwege de hitte. En is er dan wel ergens komende tijd zicht op wat koeler weer?
7: Ja, maar niet meteen. Waarschijnlijk pas vanaf donderdag of vrijdag dat het echt wat gaat afkoelen. Dus ook op serieus vlak zijn natuurlijk echt wel grote zorgen hierover. Bijvoorbeeld over ouderen. Deze hittegolf doet veel Fransen denken aan die van 2003. Daar gaat het hiervoor over. Toen kwamen er zo'n 15.000 mensen om het leven vanwege de hitte, vooral ouderen. Dus dat staat echt wel veel Fransen op het netvlies. Dus wordt er echt wel veel opgelet de komende tijd.
2: Oké, dankjewel. Saskia Houtuin, correspondent in Frankrijk.

0: Dat was Angèle met A Little More. We gaan even naar Mark Kloostra, want die is de wedstrijd Duitsland-Ivoorkust aan het volgen. Die is bezig in Toronto in Canada. Ja. De eerste helft was heel erg spannend, want Ivoorkust scoorde met 1-0. Ze zijn weer begonnen dus. Hoe gaat het daar?
1: Ja, 8 minuten geleden zijn we begonnen aan de tweede helft. Nou, ook in de tweede helft is het geniet hoor. Vingers aflikken, dat werk. Want het gaat op en neer. En Ivoorkust heeft al 2 keer de kans gehad om er 2-0 van te maken. Dit is ook weer heel fraai gedaan door de man van de 1-0. Die de bal achter het standbeen langs meegeeft. Hij kreeg ook de kans om er 2-0 van te maken. Vrijstaand op 12 meter. Maar wist het doel niet te vinden. En dat geldt ook voor Olai een paar minuten later. Die de aanval zelf opzette tussen 3 Duitsers door. Uiteindelijk ook eindstation werd. En de bal over het doel schoot van de 40-jarige Manuel Neuer op het doel bij Duitsland. Ivoorkust is razend gevaarlijk. De wedstrijd gaat op en neer. Er valt echt niets te zeggen over wie deze wedstrijd gaat winnen. Maar na 8 minuten in de tweede helft staat Ivoorkust nog wel altijd voor tegen de Duitsers.
0: Okay.
1: Met 1-0.
0: Dat is leuk. Dankjewel. En jij komt nog bij ons terug als er nog iets heel spannends gaat gebeuren. Nou, wie dit ook allemaal volgt, dat is schrijver, inwoner van de Verenigde Staten en, zoals hij zelf zegt, in zekere zin ook voetbalwatcher Arnon Grunberg. Goedenavond.
2: Ja, goedenavond. Met een nadruk op in zekere zin. Hè?
0: Ja, dat, daar leggen we de nadruk
2: heel
0: op.
2: Heel erg de nadruk op leggen.
0: Ja. Nou goed, we zijn nu ruim een week op weg met dat WK. Vanavond de tweede wedstrijd van Oranje natuurlijk. Heb je gekeken?
2: Ja. Ik heb een groot stuk gekeken. Ik ben op een feestje, een kinderfeestje, zo'n 100 kilometer ten noorden van New York. En ik moest op een mobiele telefoon kijken, want de interesse in het WK bij de mensen die hier aanwezig zijn, de Amerikanen, er waren ook een paar Nederlanders, is vrij gering.
0: Oh ja, dus je moet het een beetje stiekem in een hoekje doen.
2: Stiekem, en er zat een ander Nederlands stelletje, dat was ook aan het kijken, maar die waren meer met elkaar bezig dan met voetbal. En op een gegeven moment ging de discussie heel erg over sinds wanneer de buitenspelregel eigenlijk bestaat. En dat vonden ze eigenlijk ook nog spannender dan de wedstrijd.
0: Okay.
2: Zeker omdat Nederland natuurlijk al vrij snel voor stond.
0: Ja, goed. Nou, vlak voor dit WK begon was je hier ook al in het oog te horen om eigenlijk vooruit te blikken op het WK. En toen zei je dat je het zo mooi vindt hoe het gevoel rondom een WK je zomer ook kan kleuren. Dat bijvoorbeeld jouw eerste WK voor altijd verbonden is met je eerste liefde ook een beetje.
2: Klopt, ja.
0: Heeft dit WK de zomer ook al wat kleur gegeven?
2: Nou, dat is misschien nog wat te vroeg om iets over te zeggen. Ik was verleden week voor werk op Bonaire. En toen heb ik de wedstrijd tussen Curaçao en Duitsland gezien. In een heel klein cafeetje op in een stadje waar eigenlijk nog oorspronkelijke bewoners van Bonaire wonen. En dat vond ik wel een belevenis om te zien hoe daarop gereageerd werd. En met eigenlijk een opgewekte gelatenheid. De nederlaag van Curaçao. Ze waren natuurlijk allemaal voor Curaçao.
0: Ja, 7-1 werd het, geloof ik, hè?
2: Ja. Precies, 7-1. En op een gegeven moment was het terras ook leeg, maar dat vond niemand erg. Mensen gingen gewoon naar huis. Hè. Dat was mooi, maar nu is het alweer genoeg geweest. Dat vond ik zo'n vrolijke en leuke manier om die nederlaag te bekijken.
0: Ja.
2: Dat gaf me wel moed. En wat ik in New York natuurlijk heel interessant vind, waar ik sinds woensdag ben, is dat daar eigenlijk de overwinning van de Knicks, dus het basketbalteam, zoveel groter is dan het hele WK tot nu toe.
0: Ja, dus het leeft daar eigenlijk niet echt, het WK. Terwijl eigenlijk Amerika het ook wel goed doet.
2: Zeker. Ik bedoel, en als je de New York Times leest, dan zeggen mensen ook, als Amerika ver komt, gaat het zeker leven. En onder jonge Amerikanen leeft het ook. Maar ik heb bijvoorbeeld wel het idee dat toen dat vrouwenvoetbal in Amerika eigenlijk nog meer leeft dan mannenvoetbal, gek genoeg. En zeker oudere Amerikanen, boven de 40, die vinden voetbal ook, heb ik wel eens een discussie ook meegemaakt gehoord, eigenlijk saai vergeleken met sport als ijshockey en basketbal.
0: Ja, omdat er minder gescoord wordt.
2: Er wordt minder gescoord en er ligt dan wordt het dat tactische gedoe en het wachten. En ja, ze vinden het nee.
0: Ja.
2: Maar er lopen natuurlijk genoeg fans rond in shirtjes van alle landen die meedoen. Maar dat is ook veelzeggend. Gisteravond liep ik naar huis en toen kwam ik langs een groot hotel waar een enorm scherm hing met een terras waar mensen konden kijken. Dat was de wedstrijd tussen Brazilië en Haiti. En dat enorme terras waar denk ik 300 mensen op plaats konden nemen, er zaten 6 mensen maximaal, waarvan zeker 3 dakloos waren.
0: Oh.
2: Dus dat vond ik toch wel. Dat vond ik wel.
0: Dat
2: ik zeg natuurlijk niet dat het overal zo is, maar dat vond ik wel een beeld dat is bijgebleven tot nu toe. Van de WK in New York City.
0: Ja, dat is hier wel heel erg anders, duidelijk.
2: Duidelijk.
0: Wat ook duidelijk is dat op dit WK politiek en sport echt niet van elkaar gescheiden kunnen worden.
2: Nee.
0: Er is al een scheidsrechter aan de grens geweigerd. Fans uit verschillende landen kunnen niet komen. Ja. Had je dit nou verwacht van Trump, dat hij dat zo zou doen?
2: Nou, eigenlijk niet, want je zou eens denken dat een groot evenement, en wat over de hele wereld gaat, waar echt miljoenen mensen, miljarden mensen naar kijken. Dat een gelegenheid bij uitstek is voor Amerika om te laten zien dat ze eigenlijk een fantastisch land zijn. En dat ze nog altijd de beloftes van vroeger vertegenwoordigen. Hè, vrijheid, mogelijkheden. Het land waar je heen moet als je jong bent en iets wil bereiken. En juist door zo'n Somalische scheidsrechter te weigeren, door fans van een land als Haiti niet toe te laten, door het voor bepaalde mensen moeilijk te maken om binnen te komen, laat je eigenlijk zien dat je een land bent waar heel veel mensen zich elders, en ook Amerikanen misschien, niet mee zouden willen associëren.
0: Ja.
2: Dus ik vind het heel onverstandig. En ook de hele politiek voor dat Iran. Goed, er is een soort, de oorlog is daar nog niet helemaal voorbij. Al gaat wenselen, als ik net naar Zwitserland voor onderhandelingen, dat team dan één nacht in Amerika moet zijn en dan razendsnel weer terug moet naar het hotel in Mexico. Dat is natuurlijk geen reclame voor Amerika, maar het tegendeel.
0: Nee, nou ja, misschien kijkt Trump daar toch wel anders tegenaan. Wil hij juist dit moment kiezen om de wereld te laten zien hoezeer buitenlanders niet welkom zijn?
2: Ja, maar het gaat wel heel erg in tegen een eeuwenlange traditie van Amerika. Want het land is natuurlijk opgebouwd bij de gratie van mensen die van elders naar Amerika kwamen. En dat zit zo diep in het DNA van Amerika. En als je dat wil veranderen, en dat wil hij, dat weet ik, dan ondergraaf je denk ik toch uiteindelijk ook Amerika's belangen.
0: Ja, en ik vind dan ook wel opvallend dat een echt grote reactie eigenlijk uitblijft. Wat zegt het jou dat de FIFA dit eigenlijk ook allemaal maar gewoon laat gebeuren?
2: Ja, dat was zelfs de New York Times die schreef er met verbazing over dat FIFA, een organisatie die behoorlijk machtig is, meestal zijn wil oplegt aan het gastland waar het WK plaatsvindt, of de gastlanden. En het was duidelijk dat ook de baas van FIFA en de hele organisatie gewoon doodsbang is voor Trump en de Amerikaanse regering. En dat ze eigenlijk naar zijn pijpen dansen. Dat zegt heel veel over de machtsverhouding inderdaad.
0: Ja, tot slot, heeft nou al iets jou in de richting van een mogelijke wereldkampioen gewezen?
2: Nee, maar ik vind het wel heel interessant om te zien wat de wetkantoren doen. Hoe, op een website als Podimarkt, wat daar gebeurt. Of ook Nate Silver, iemand die ook verkiezingen probeert te voorspellen. Probeert te voorspellen aan de hand van economische groei welk land wereldkampioen zou worden. En hij meent dat Argentinië en Frankrijk op grond van economische cijfers en groeicijfers de beste kansen maken.
0: Oké, dat is ook wel interessant om het via die weg te beredeneren.
2: Ja, dat vind ik een hele originele manier.
0: Ja.
2: Maar hij heeft een hele theorie over waarom dat zo is. Hè?
0: Ja. Nou, we gaan dat allemaal even teruglezen in de New York Times, voor wie dat zich interessant vindt. Voor nu heel hartelijk dank dat je het voor ons allemaal weer een beetje in de gaten hebt gehouden. Arno Grunberg.
2: Graag gedaan.
0: Ja. In Rotterdam wordt morgen het Nationaal Molux Monument onthuld aan de Lloydkade, waar 75 jaar geleden duizenden Molukkers aankwamen die voor Nederland hadden gevochten in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog, maar hier niet op een warm welkom konden rekenen, integendeel. Premier Jette heeft deze week aangekondigd dat hij een toespraak houdt en de verwachting is dat hij dan excuses zal aanbieden. Hier in de studio is Dina Mariannan. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Uw ouders kwamen daar op die kade in 1951 per schip aan.
3: Ja.
0: Dat was niet vrijwillig overigens, het was een bevel. Kunt u eens uitleggen waarom werd uw vader hierheen gehaald?
3: Nou ja, mijn vader was een van de duizenden Molukkers die in het kniel dienden. Toen hij aankwam in Nederland was hij al 40-plusser, zeg maar. Dus hij had toen al minstens 20 jaar knieldienst erop zitten.
0: In het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger is dat?
3: Ja.
0: Ja. En hij kwam dus na al die dienstjaren voor Nederland hier aan.
3: Ja.
0: En dat was het begin van wat eigenlijk?
3: Nou ja, het was het begin van een zeer schrijnende periode in zijn leven, in de Nederlandse geschiedenis, kan je zeggen. Want ik probeer het altijd wat breder te zien dan mijn vader alleen. Ik heb daar een boek over geschreven, over de begintijd in Nederland. De koude ontvangst, daar is al heel veel over gezegd en ook geschreven. En het is op tv geweest.
0: Ja, want misschien moeten we het even uitleggen voor mensen die het niet weten. Mm-hmm. Al die kneelmilitairen die dus hierheen kwamen, die werden eigenlijk op het moment dat ze daar op de kade aankwamen direct ontslagen.
3: Ja, ja. En sommigen ook eerder hoor, geloof ik, op het schip. Onderweg naar Nederland met een of ander flutbriefje. Want anders kun je het ook niet benoemen. waarin het ontslag werd aangezegd. Onmiddellijk ontslag uit de knieldienst. Want kniel was opgeheven op dat moment. Het bestond niet meer, het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger. En zij waren onderweg, hebben ze dat zo op die manier te horen gekregen.
0: Ja. En vervolgens moesten ze hier ergens gaan wonen, maar er was woningnood. En werden ze eigenlijk in voormalige concentratiekampen gehuisvest.
3: Ja.
0: U heeft zelf ook gewoond, hè? In kamp Westerbork.
3: Ja, ik heb een deel van mijn kinderjaren in voormalig kamp Westerbork doorgebracht. Dat was, het zal met de met de woningnood op dat moment te maken hebben gehad. Maar natuurlijk ontzettend schandelijk is, is dat ze dus en een soort collectief onmiddellijk ontslag zijn aangezet uit het militaire dienst. En vervolgens bij aankomst in Nederland in die barakken, in die voormalige concentratiekampen zijn gestopt. Mm-hmm. Ik zeg altijd gedumpt. Want we hebben dus in verschillende van die kampen gewoond. Vanaf mijn geboorte in Ommen tot aan de verhuizing naar een woonwijk, Molukse wijk in Assen. Al met al zijn van tussen 1951 en 1970 zijn Molukkers gehuisvest in voormalige concentratiekampen.
0: Ja.
3: En dan moet je voorstellen, een kamp zoals dat er toen uitzag en de omstandigheden waarin het allemaal verkeerde. Er is amper onderhoud aangepleegd. Wij zaten dus echt in een

0: waar het vergeven was van ongedierte. Enzovoort, enzovoort. En wat heel veel mensen niet weten, wat ik nu echt ook even kwijt moet, is dat ik afgelopen september in een van die kampen ben geweest bij een herdenking. En wat heel veel mensen in Nederland niet weten, is dat dus door al die vreselijke leefomstandigheden in de beginjaren er heel veel kinderen, een heel hoge kindersterfte was. In kamp, voormalig kamp Schattenberg, op het kerkhof daar, zijn 60 kindergraven, baby- en kindergraven van kinderen van onze ouders. Ja. Die daar dus de eerste jaren zijn omgegaan.
1: Ja, dus dat waren erbarmelijke omstandigheden, kan je het noemen.
0: Ja.
1: Hoe heeft deze geschiedenis uw vader getekend en u waarschijnlijk ook?
0: Nou ja, ik heb een boek geschreven over dus die beginjaren, of die jaren dat ik daar woonde. Barak 85, kamer 10. Dat was ons adres in voormalig kamp Westerbork. En daarin beschrijf ik mijn vader op dat moment als iemand die volledig kapot gegaan is, lichamelijk en mentaal, aan de gevolgen van de dienstjaren in het Kniel en vervolgens de komst naar Nederland en de onvrijwillige komst, zeg ik altijd maar. Waarbij hij dus ook zijn naasten heeft moeten achterlaten, waaronder een dochter uit een eerder huwelijk, die hij dus nooit meer in leven heeft mogen ontmoeten. Hm. En mijn vader is dus eigenlijk als een gebroken man, volledig gesloopt, ook door het Jappenkamp daarvoor. Hij is en dan, overleden.
1: En na al die ervaringen dan ook nog eens zo in Nederland behandeld worden.
0: Ja.
1: Dat heeft dus een gigantische impact gehad op hem en op jullie als heel gezin.
0: Ja.
1: Nu komt er morgen waarschijnlijk erkenning en excuses voor dat leed wat u heeft meegemaakt en ook die vele anderen. Wat betekent dat voor u?
0: Ik weet niet of er morgen inderdaad excuses worden gemaakt. Excuses is natuurlijk ook maar een loos begrip. Wat het betekent is, het is natuurlijk te laat, maar dat neemt niet weg dat ik het zelf persoonlijk zie als mocht er morgen een excuus worden gemaakt door premier. Als toch een eerste stap, een handreiking van de Nederlandse staat, Nederland aan de Molukse gemeenschap hier in Nederland. Als een eerste stap om tot een vorm van verzoening met elkaar te komen. En een vorm van eerherstel, erkenning van het onrecht. Alleen het onrecht is natuurlijk niet begonnen bij 1951, nee, de komst naar Nederland. Er zijn meerdere stappen op dit moment worden er gemaakt. Hè? Don Ceder heeft de motie ingediend voor een onderzoek. Nou, dat vind ik op zich ook hartstikke toe te juichen. Dat er dus een uitgebreid onderzoek komt.
1: Van wat er nou allemaal precies is misgegaan.
0: Ja, en dat dat onderzoek verder teruggaat dan 1951.
1: Ja. En morgen is het dan waarschijnlijk, we gaan er even van uit dat dit daadwerkelijk gaat gebeuren, premier Jette die dit gaat uitspreken. Maar misschien is er ook nog in de toekomst wel een rol voor de koning hierbij.
0: Ja, ik ben een van die mensen. Ik ben een van die mensen die met oud-premier Van Agt heeft gesproken. Een aantal jaar geleden. En naar aanleiding eigenlijk ook van die gesprekken met hem, het zijn twee gesprekken geweest, heeft hij een brief aan de koning geschreven. En dat wordt nu voortdurend ook aangehaald. En zelf denk ik, ik ben een van die mensen die vindt dat als er een gebaar moet worden gemaakt naar die Molukse gemeenschap, maar ook gezien het verleden, het koloniale verleden, en daarin de betrokkenheid, maar ook de rol van Nederland naar Molukken toe. Hè, er is natuurlijk, als we heel lang terugkijken naar drie eeuwen kolonialisme hiervoor, is er heel veel wat nog nader onderzocht zou moeten worden. En is het denk ik ook de relatie tussen

0: tussen onze voorouders, onze ouders met het Nederlandse Koningshuis.
1: Is daarbij ook heel belangrijk. Ja, zou dan heel waardevol zijn als het ook nog uit zijn mond zou kunnen komen.
0: Ja, ik denk dat
1: eerst is de dag van morgen. Een bijzonder en beladen moment, denk ik, voor u. Ik dank u heel hartelijk dat u hier in het oog daarover heeft willen vertellen, over het verhaal van uw vader en uw familie. Dina Marie Janan, dank u wel.
0: Graag gedaan.
1: We gaan nog heel eventjes terug naar die wedstrijd Duitsland-Ivoorkust. Mark Kloostra, wat is er allemaal aan de hand?
2: Een gelijkmaker van Duitsland. We zijn intussen 70 minuten onderweg. En die gelijkmaker hing al een tijdje in de lucht. En het komt uit de wissels. Want de voorzet komt van Amriri van de rechterkant. Een loepzuivere voorzet en recht voor het doel duikt Undaf op. Scoorde ook al tegen Curaçao. Hij heeft de gelijkmaker gemaakt tegen Ivoorkust. Dat het moeilijk heeft in de tweede helft. Met name na de eerste 10 minuten in de tweede. Die gelijkmaker is een logisch gevolg daarvan. Ik vond het nog heel spannend, want ik denk dat Duitsland wel door gaat drukken in de 20 minuten die nog volgen.

0: Dit was Susie V. Dat is de artiestennaam van Suzanne ten Brink, de dochter van Robert ten Brink, met het nummer L'Eredità. In 1971 ontdekte de jonge Newsweek-verslaggever Alec Simkin een geheime Amerikaanse militaire operatie in Vietnam, waarbij op grote schaal oorlogsmisdaden werden gepleegd. Maar onder druk van de overheid en ook zelfcensuur op de redactie van Newsweek werd zijn scoop een beetje weggemoffeld. De Nederlandse filmmaker Casper Verkuijk maakte een documentaire over deze Alec Simkin, die overigens zelf ook vermist raakte in Vietnam. Goedenavond, Casper.
1: Goedenavond.
0: Hoe kwam je op dit verhaal?
1: Nou, ik ben zelf eigenlijk al sinds heel jong, een jaar of 10 of zo, ben ik heel erg geïnteresseerd in de Vietnamoorlog. Weet eigenlijk zelf niet helemaal precies waarom, maar ik wist wel dat toen ik documentaires ging maken, dat ik daar ooit iets mee wilde. En ik was vooral heel erg geïnteresseerd in dat idee dat Amerika eigenlijk al jaren zoekt naar alle vermiste soldaten in Vietnam. Dus ik ben vaak op die lijst gaan kijken. En op een gegeven moment zag ik ook dat daar een paar journalisten tussen stonden. En een daarvan was Alec. Mm-hmm. En toen ik las dat hij niet naar Vietnam was gekomen om journalist te worden, maar eigenlijk jarenlang zelf soldaat wilde worden. En altijd met zijn speelgoedsoldaatjes de Eerste Wereldoorlog naspeelde en zo. Ja, was ik meteen wel echt heel erg geboeid door hem. Ja. Dus zo begon het.
0: Interessant, want je zou eigenlijk denken dat dit misschien eerder een Amerikaanse maker was die op dit verhaal zou stuiten, maar dat was jij dus, gewoon een Nederlander.
1: Ja, ja, dat is ik, gewoon een Nederlander.
0: Het verhaal wordt verteld aan de hand van brieven die Alec vanuit Vietnam aan zijn familie heeft geschreven en die je hem ook zelf hoort voorlezen. Hoe kan dat? Hoe heb je dat gedaan?
1: Ja, nou, die brieven die waren er en hij was heel trouw met schrijven. Hij schreef echt heel veel brieven, dus het werd al vrij gauw duidelijk dat dat een belangrijke rol zou moeten spelen in de vertelling van de film. Maar we wilden eigenlijk de hele film echt heel erg vanuit zijn perspectief vertellen. Het is echt zijn verhaal en dat voelt ook heel erg op hem af. Dus ook in hoe we de film hebben gedraaid, weet je, alles is vanuit zijn perspectief. En toen we in Vietnam filmden, luisterden we vaak zeg maar naar één stemopname die er van Alec was uit 1965, om een soort gevoel te krijgen bij zijn stem, bij wie hij is, zijn karakter. Hè. Onze stem zegt ook veel over wie we zijn. Mm-hmm. Maar we raakten gaandeweg zo gehecht aan die stem dat ik het op een gegeven moment wel moeilijk vond om wat je normaal doet of wat je vaak doet bij films, is dat je een acteur vraagt om die stem in te spreken. Ik had het gevoel dat we Alec erbij wilde houden, omdat het heel erg zijn verhaal is. En ik ook soms wel eens het gevoel heb dat we heel erg, ja, weet je wel, dat we dit ook soort van een beetje in dienst ook van hem aan
0: het
1: doen zijn.
0: Ja, eigenlijk vertel je voor hem het verhaal, omdat het hem zelf eigenlijk niet echt gelukt is.
1: Klopt. En ook het gevoel dat, kijk, hij is natuurlijk verdwenen en hij is vermist, hij is nooit meer teruggezien. Er is ook nooit een begrafenis geweest. En ik heb heel erg geleerd ook van zijn familie en de mensen die hem kennen, dat je dan eigenlijk ook nooit helemaal het gevoel hebt dat iemand dood is. Dus dat is ook een reden waarom ik dacht van, ik zou hem maar heel graag bij willen houden. Dus ja, nou leven we natuurlijk in een tijd waarin dat qua technologie ook kan.
0: AI.
1: Dan moet ik zeggen dat ik zelf heel erg onervaren was met AI en ook heel sceptisch om allerlei redenen. Maar ik heb toch, ja, het experiment ben ik wel aangegaan. En ik vond het eigenlijk meteen heel interessant, omdat het echt een manier was om Alec erbij te houden.
0: Ik heb het dus gezien en ik dacht eigenlijk dat het echt was. En toen zag ik in de aftiteling dat het zijn stem was. En toen begreep ik het niet, maar nu begrijp ik dat het dus AI was. Over wat hij daar heeft gezien en beschreven. Alec die ging dus naar Vietnam. Hij ging zelf. Hij besloot zelf daar naartoe te gaan. Eerst als hulpverlener. Later ging hij voor Newsweek schrijven. En deed onderzoek in documenten van operaties die daar door de Amerikanen werden uitgevoerd. En zijn oog viel toen op de operatie Speedy Express. Kun je eens vertellen wat zijn aandacht trok en wat dat was?
1: Ja, het was een van de eerste weken dat hij bij Newsweek zat. En hij was daar eigenlijk alleen maar als een soort junior journalist, als een stringer, als een freelancer eigenlijk. En hij had gevraagd of hij wat oude rapporten die daar in de kast stonden, of hij die eens door kon pluizen. En toen kwam hij bij zijn bureauchef met twee cijfers. En hij zei van, ik zie hier dat hier een operatie heeft plaatsgevonden. En er zijn iets van 11.000 Vietcong-soldaten omgekomen. Maar er zijn maar iets van 700 wapens van de vijand geclaimd. En hij wist, en dat wist zijn redactiechef ook, dat dat een heel ongebruikelijke verhouding was.
0: Ja, omdat je normaal altijd alle wapens moet innemen van gedode militairen.
1: Ja, dat kan natuurlijk nooit altijd. Maar de verhouding die hier zo ontzettend uiteenliep, die was echt totaal ongebruikelijk. En je moet je ook voorstellen dat zij natuurlijk, ja, weet je, als journalisten van al die grote Amerikaanse kranten en tijdschriften, die hebben natuurlijk ook onderling heel veel contact. En iedereen had daarvan ook meteen zoiets van: waarom hebben we dit toen niet gezien? Want die operatie die had al 2 jaar daarvoor plaatsgevonden. En toen mocht Alec naar de Mekong Delta om op onderzoek uit te gaan. Hij sprak Vietnamees. Dat had hij zichzelf geleerd omdat hij humanitair medewerker was geweest. En dus had hij een hele goede mogelijkheid om met getuigen te gaan spreken. En toen is hij op basis van de informatie die in die rapport stond over de locaties waar al die aanvallen hadden plaatsgevonden, is hij getuigen gaan zoeken. Ja. En die hebben hem gaandeweg steeds meer verteld over wat zijn vermoeden al was. Namelijk, dit waren voor een grote meerderheid geen soldaten, maar burgers.
0: Ja, en we gaan er in grote stappen doorheen. Het is een hele indrukwekkende documentaire waar je ook fragmenten ziet en hoort van hoe dat destijds ging. Het is echt huiveringwekkend af en toe. Er worden, die Amerikanen schieten eigenlijk gewoon alles wat beweegt daar in die delta waar dit zich afspeelt. Uiteindelijk heeft hij dit samen met een collega allemaal opgeschreven, onthuld dat er dus massaal oorlogsmisdaden werden gepleegd. Maar Newsweek hield die publicatie tegen.
1: Klopt.
0: Waarom?
1: Ze hebben heel lang überhaupt geweigerd om het te plaatsen. Dat was de eerste reactie was: we gaan dit gewoon niet plaatsen. De officiële reactie, en het was totaal verbijsterend voor de redactie in Saigon, want die hadden echt het gevoel dat ze hier eigenlijk bezig waren met het grootste verhaal wat ze sinds het begin van de oorlog als redactie hadden verteld. Het was echt heel groot. Dus zij hadden echt al het gevoel van: dit gaat een voorpagina verhaal worden. Je moet je ook voorstellen, het was in de tijd van de My Lai. Massaslachting was net naar buiten gekomen. Er was heel veel publieke weerstand tegen de oorlog. Dus dat had een heel groot verhaal kunnen worden. En Newsweek zei: mensen, lezers zijn oorlogsmoe en die willen dit soort verhalen niet horen. Mm. En ja, dat was natuurlijk voor hun totaal ongeloofwaardig als reden. En wat gaandeweg bleek is dat de Amerikaanse legerleiding in Vietnam, maar ook in Washington en het Witte Huis, tot op het hoogste niveau van de president, waren zeer gealarmeerd door het onderzoek van Newsweek. Omdat zij juist door My Lai heel erg zagen van: als dit naar buiten komt, dan gaat dit een enorme invloed hebben op het hele, de hele discussie om de oorlog. Dus er is heel veel druk uitgeoefend op Newsweek. Ja. Om deze publicatie tegen te houden. En dat is grotendeels gebeurd. En pas na maanden touwtrekken is er een soort van slap aftreksel van het verhaal.
0: Een beetje weggemoffeld verderop in het blad. Ja.
1: En heel veel korter dan dat de bedoeling was. Ja. Ja.
0: Is Alec uiteindelijk in Vietnam gebleven en daar vermist geraakt? En begrijp ik nou goed tot slot dat door jullie onderzoek voor de film nu wel bekend is waar hij ligt. Want hij is dus kennelijk vermoord of doodgeschoten. En dat hij is begraven ergens.
1: Ja, eigenlijk heel kort, een paar weken nadat uiteindelijk dat hele kleine versie van het artikel is uitgekomen, is hij eigenlijk een paar weken daarna is hij vermist geraakt. Wij hebben zelf heel lang aangenomen, want ik heb zelf heel lang als maker aangenomen, dat ook al was ik veel in Vietnam om research te doen, dat ik waarschijnlijk niet in staat zou zijn om hem te vinden. Maar ik ben op een gegeven moment toch daar naartoe gegaan, omdat ik in elk geval een indruk wilde krijgen van die plek. En zo zijn we op het spoor gekomen van veteranen van de Noord-Vietnamese kant, die het verhaal over die bewuste dag dat Alec daar met die jeep aankwam heel goed kende. En zodoende zijn we bij de mensen terechtgekomen die hem hebben begraven.
0: Ja.
1: En die hebben ons toen geleid naar de plek waar die sinds 12 juli 1972 ligt.
0: Nou, dat is wel echt ontzettend bijzonder dat je zo ver gekomen bent. Ik raad eigenlijk iedereen aan om naar die film te gaan. En dat kan. Vanaf 25 juni is het in de bioscoop te zien. Hè? De documentaire Soldiers' Bones heet het. Dankjewel, Casper Verkijk, voor je toelichting en je gesprek.
1: Ja, heel graag gedaan. Ja. Dankjewel.
0: We gaan nog heel even terug naar die spannende voetbalwedstrijd. Zo. Mark Kloostra, die is afgelopen.
2: Nee,
0: nog niet.
2: Nee. Nog lange
0: daar
2: niet.
0: Oh, sorry. Want oké, dat dacht ik. Nee, ja, wat is er nu weer aan de hand?
2: Nou, er is nog niks aan de hand. Althans, die Volkers mag een corner nemen. Maar nog 7 minuten te gaan. En dan komt er nog een karrevracht aan extra tijd bij. Ook wel een minuutje of 7, denk ik. En de stand is nog steeds 1-1. Die 1-1 viel in een fase dat Duitsland echt aan het drukken was. En toen dacht ik, erop en erover. Maar zover komt het helemaal niet. Want die Volkers is de laatste minuten sterk. sterker en sterker aan het worden. Kortom, er valt nog helemaal niets te zeggen over wie hier aan het eind van de avond met de 3 punten aan de haal en met de overwinning aan de haal gaat. Het staat 1-1. Kan ook nog gelijk eindigen. Okay. Dat is het meest natuurlijke.
0: Nou, goed. Hij blijft hier aanstaan. En we blijven het volgen. Dankjewel. Ja, het is een grote ontdekking als we Joris Oddens van het Huygens Instituut mogen geloven. Want op een vrij onbekend en niet zo heel erg indrukwekkend schilderij uit het begin van de 17e eeuw blijkt een van de belangrijkste momenten uit onze vaderlandse geschiedenis afgebeeld te staan. Meneer Oddens, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Ja, ik heb hem hier uitgeprint voor me liggen. Als ik het mag beschrijven, dan zie ik een beetje een kale ruimte met een lange tafel vol met heren met hoeden op. Mm-hmm. Waar kijk ik naar?
3: Ja, waar je naar kijkt is de Staten-Generaal. Dat is de belangrijkste politieke vergadering van de Republiek van Nederland in de 17e eeuw. Die vergaderde aan het Binnenhof in Den Haag. Inderdaad in een vrij kale zaal. De Statenzaal. Die zaal bestaat nog steeds. Je ziet daar een hele belangrijke bijeenkomst van die Staten-Generaal in het jaar 1608.
0: Oké. En dat zie je er niet meteen aan af, dat die belangrijke vergadering is. Maar je ziet wel dat het eigenlijk, nou, volgens mij niet per se een supermooi geschilderd schilderij is, als ik dat met mijn onprofessionele ogen mag zeggen. Het is geen Rembrandt, zullen we maar zeggen. Maar u wist toen u dit schilderij zag dat dit geveld zou worden, dat u hem wel meteen wilde hebben, hè? U wist, ja, dit is bijzonder.
3: Ik wist, het is bijzonder. Hè? Dus je moet dan je voorstellen, er is zo'n veiling. Die vindt dan plaats bij een groot veilinghuis. Er zijn allerlei andere werken, worden er ook geveild. Dat zijn werken, allerlei soorten mooiere en minder mooie oude meesters. En daar zat dit tussen. En het was dus niet in een soort van echt optimale staat. Maar ik dacht meteen van, ja, wat is dit? Want het is een schilderij van een politieke vergadering. Zo werd het ook wel herkend in de 17e eeuw. Maar verder was er eigenlijk helemaal niks over bekend. En dit soort politieke vergaderingen, die zijn nauwelijks geschilderd. Men dacht dat het een lokale vergadering was. Daar was ik al meteen sceptisch over. Ik dacht, dit moet iets bijzonders zijn. Maar op dat moment wist ik eigenlijk nog niet precies waar we naar zaten te kijken.
0: Nee.
3: Daar heb ik eigenlijk best wel lang onderzoek voor moeten doen om dat te kunnen vaststellen.
0: Ja, en toen bleek ook dat het wel degelijk een heel belangrijk moment was. Zelfs het moment dat beschreven wordt als de geboorte van Nederland. Vertel, wat was hier aan de hand in 1608?
3: Ja, dus dit soort schilderijen werden niet zomaar geschilderd. Dus je kunt alvast vermoeden dat als er zoiets is en je herkent inderdaad die zaal als de Statenzaal waar de Staten-Generaal vergadert, dat het ook een bijzonder moment moet zijn ter gelegenheid waarvan zo'n schilderij dan gemaakt is. Stilistisch kun je het wel thuisbrengen, ongeveer een bepaalde periode. En als je dan gaat kijken wat zijn er nou voor belangrijke dingen gebeurd in zo'n periode, dan was dat in dit geval het 12-jarig bestand. Dat is gesloten in 1608. En het was een bestand tussen Spanje, tussen de zuidelijke Nederlanden en de Republiek. Dat was eigenlijk toen nog niet de Republiek. Dat waren verenigde provinciën die in opstand waren gekomen tegen de Spaanse koning. En na 40 jaar opstand, oorlog, hè, precies 40 jaar na het begin van de 80-jarige oorlog, was iedereen eigenlijk heel moe van het vechten. Het geld was op, ook aan de Spaanse kant. Dus toen hebben ze eigenlijk voor het eerst geprobeerd om vrede te gaan sluiten met elkaar. En de onderhandelingen die daarvoor gevoerd werden, die werden in ieder geval in het begin gevoerd in Den Haag. En dat was in het jaar 1608. Mm-hmm. Daarvoor kwam dus een delegatie van de Spanjaarden, de Spaans-Habsburgers, zeg je dan, uit de zuidelijke Nederlanden naar Den Haag. Die onderhandelingen hebben toen plaatsgevonden in een zaal naast de Statenzaal. Die noemen we nu de Trèveszaal. Trève is het Franse woord voor bestand. Mm-hmm. En uiteindelijk is toen geen vrede gesloten, want de partijen lagen toch te ver van elkaar. Maar er is gekozen voor een 12-jarig bestand, dus zodat beide partijen op krachten konden komen. Maar om die onderhandelingen te voeren, moest de Spaanse koning eigenlijk Nederland al als staat erkennen. Hè? De soevereiniteit moest worden erkend voordat überhaupt die onderhandelingen konden worden begonnen. Want hij wilde niet onderhandelen met een stelletje opstandelingen.
0: Ja.
3: En die erkenning van de soevereiniteit, dat is eigenlijk misschien wel het belangrijkste moment
0: in onze vaderlandse geschiedenis.
3: Nou ja, in ieder geval in het staatvormingsproces, in het staatvormingsproces richting de onafhankelijkheid van Nederland als staat was dat eigenlijk het belangrijkste moment. Ja. En dat is dus toen rond 1608 is dat, heeft dat plaatsgevonden.
0: Ja, en dan slaat dus het hart van een politiek cultuurhistoricus zoals u wel even over, denk ik. He, als je dit dus zo voor je ziet en ontdekt dat het daadwerkelijk over dat moment gaat.
3: Ja,
0: maar heeft het u ook verder nog wat geleerd? Is er door dit schilderij ook meer bekend geworden dat u niet al wist uit bijvoorbeeld geschreven bronnen?
3: Nou ja, kijk, het belangrijkste is dus dat men dat zo realiseerde en ook op dat moment al conceptualiseerde dat het zo'n bijzonder moment was dat de keuze is gemaakt om daar een schilderij van te maken. Hè? Dus dat op het moment dat je... Kijk, achteraf kunnen we altijd zeggen dit is een heel bijzonder historisch moment geweest. Maar dat is met de kennis van nu. Maar dat je ziet dat tijdgenoten zich op dat moment al zo zodanig bewust waren van het feit dat het een bijzonder moment was dat er een schilderij werd gemaakt waarin heel nadrukkelijk werd gezocht naar van hoe kunnen we nou die soevereiniteit, die erkenning daarvan in één beeld vatten, hoe kunnen we dat verbeelden, dat is ook heel bijzonder.
0: Ja, en als we dan nog heel even terug naar gewoon echt naar het schilderij zelf gaan kijken, je ziet tussen die 24 vergaderende mannen, daar zitten niet de minste tussen, onder andere Johan van Oldenbarneveld, die zult u misschien ook zelf nog wel herkend hebben. Als je hem zo ziet, hij zit links voor aan tafel.
3: Nou ja, je ziet dat hij heel prominent daar zit. En ook je moet, als je onderzoek doet naar schilderijen, moet je kennis hebben van de historische achtergrond. Maar je moet ook kennis hebben van de conventies die werden gebruikt in het neerzetten van de geportretteerde in zo'n groepsportret. En dan kan je zeggen van, nou ja, iemand die ten voeten uit wordt geportretteerd, iemand die aan de kant waar het licht komt, het schilderij binnenkomt, zit. Dat is degene waar het om draait. Hè? Dus dat is. We hebben later ook een genre gehad. Schutterstukken, regentenstukken, waar mensen ook vaak aan een tafel zaten. En daar kun je dus aan de hand daarvan, als je die gaat vergelijken, kun je vaststellen van oké, dit is de belangrijkste persoon. Dit is een persoon die persoon juist nadruk wil geven.
0: Ja.
3: En in dit geval kun je heel duidelijk vaststellen van de belangrijkste plek wordt ingenomen door Van Oldenbarneveld in het schilderij.
0: Maar er zit nog iemand daar in het midden. Je zit ook iets hoger en het licht valt wat meer op hem. Wie is dat?
3: Dat is prins Maurits. Maurits van Nassau, dus de stadhouder van Holland en op dat moment ook de belangrijkste legerleider, de opperbevelhebber van het Staatse leger dat tegen de Spanjaarden vocht. Dus dat was eigenlijk op dat moment samen met Van Oldenbarneveld de belangrijkste figuur in de Nederlandse politiek.
0: Ja, maar ik begrijp dat uiteindelijk heb je dus dit helemaal goed kunnen bestuderen en ook je weet precies wie al die 24 mannen zijn.
3: Ja, en dat is heel bijzonder, want kijk, we hebben hier wat we hier voor ons zien zijn leden van de Staten-Generaal, maar ook grotendeels de mannen die op de dag dat die hier afgebeeld is, zouden worden benoemd tot de Nederlandse delegatie van onderhandelaars die met de Zuid-Nederlanders zou gaan onderhandelen over de vrede. En omdat dat die onderhandelingen zelf ook belangrijk werden gevonden, is er een soort van portretreeks gemaakt van alle onderhandelaars. En ook van alle vorsten die erbij betrokken waren. En aan de hand van die portretreeks, die op zichzelf ook al heel bijzonder was, kon ik eigenlijk aan één op één gaan identificeren wie was aan tafel. En dat, in de meeste gevallen zou dat nooit mogelijk zijn geweest, want van de meeste mensen in de vroege 17e eeuw hebben we geen portretten. Maar in dit geval, omdat het ging om zo'n historisch moment, kon dat dus wel.
0: Hey, en nog heel even kort, is het nou omdat het deze hoge historische waarde heeft ook zeg maar de financiële waarde van dit werk gigantisch gestegen?
3: Nou ja, daar ga ik niet over. Dus dat zou ik niet kunnen zeggen. Maar uiteindelijk is het nu zo dat het schilderij zich in Pruikleen bevindt bij het Haagse Historisch Museum. Als dat museum wordt nu verbouwd, het gaat weer open. En dan als het open is, kan iedereen het schilderij bekijken.
0: Daar gaat het om, dat we het kunnen zien. Dank Joris Oddens voor de uitleg en gefeliciteerd met deze vondst. We sluiten nog heel even af met Mark Kloostra.
2: Ja, want het is bloedjespannend. 1-1, 3 minuten nog aan extra tijd. Ivorcus had een enorme kans om de voorsprong en de winst te grijpen. Maar Adinga schuift voor de keeper nam de bal niet goed aan. Terwijl ze met 3 aanvallers tegen 2 verdedigers stonden. En daarna 2 keer Duitsland. Ja. En 1 keer was het Brown met de keeper in de verre hoek. Geweldige redding. Nu weer Duitsland, daar gaat hij. Oendaf, 2-1. Diep in de extra tijd voor de Duitsers. Zijn tweede. Duitsland gaat winnen als hij geen buitenspel staat.
0: Dat hebben we nog net meegepikt. Dit was het oog. Morgen zit hier Mieke van der Wij. En straks gaat op deze zender de ongelofelijke radio verder met David Bogert. Een fijne nacht gewenst.

0: NPO Radio 1.
1: In OVT, de actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1. Komen er eindelijk excuses aan de Molukkers?
2: Na de Kota Inten, die ongeveer 1000 Ambonezen naar Nederland bracht, arriveert de Atlantis in Rotterdam met een tweede contingent van 925 Ambonese passagiers.
1: Historische spionagedieren, van postduiven met camera tot de CIA-kat in het Kremlin. En OVT-doc over straatfotograaf Ed van der Elske.
3: Jongens, kijk eens hier. Ja, kijk eens hier. Leuk, leuk. Even kijken hoor.
1: Dat en meer in OVT. Morgen van 10 tot 12.
0: Op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
4: Ster.
5: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
6: Opgelost, autotaalglas.
7: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
8: Creon kozijnen.
9: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
9: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
10: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
11: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
13: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
0: NPO Radio 1.
14: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gazastad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook al erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met de noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1. Door 2 doelpunten van Brobbey, 2 van Gakpo en 1 van Somerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. En Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag veel zon, met ook af en toe weer kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt. Met haar reizen in mijn hoofd.

0: Ik ben 50 jaar en wat kan ik nog allemaal?
1: En wat kan je allemaal?
0: Nou, best wel leuke dingen allemaal. Ja, ja.
1: En als hier nou mensen binnenkomen die echt de conditie van de staakcaravan hebben, is hier dan een plek?
2: Ja, iedereen kan meedoen.
3: Er wordt heel wat afgesport in Zuid-Holland. Wat er allemaal te doen is en hoe dat in zijn werk gaat, zie je in het speelveld.
4: Als je bij ons lid wil worden, dan krijg je eerst de introductie. Daarbij leren we je dus eigenlijk zeg maar een beetje de basisdingen van het kanovaren.
5: Ja.
4: En daarbij leer je natuurlijk ook heel veel mensen kennen.
3: Je ziet het in het speelveld. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
6: Alleen op TV West.

to answer is I agree. But then I've got

0: Gisteren ging het varend corso door het Westland. TV West was er live bij. Heb je de uitzending gemist of wil je de boterparade nog even terugkijken? Vandaag een samenvatting van het varend corso Westland. Vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gaza-strook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gaza-stad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in Centraal-Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt voor zware Russische aanvallen. Die zouden vannacht moeten plaatsvinden. Zelensky zegt dat de bevolking zich daarop moet voorbereiden. In een videoboodschap zei Zelensky verder dat het aanbod voor rechtstreekse onderhandelingen tussen hem en president Poetin nog steeds geldt. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk het van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. Op het WK voetbal heeft Duitsland gewonnen van Ivoorkust. Het werd 2-1. Lang was het gelijkspel, maar in de laatste minuten scoorde Duitsland alsnog de 2-1. Afgelopen avond won Oranje zijn 2e groepswedstrijd ruim. Tegen Zweden werd het 5-1 door 2 doelpunten van Brobby, 2 van Gakpo en 1 van Summerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, maar af en toe ook weer kans op een regen- of onweersbui. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: u kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Dinsdag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, dinsdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het KNMI waarschuwt opnieuw voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie is tot 3 uur vannacht code oranje afgegeven. De regen en wind kunnen tot overlast leiden. In de vorige nacht kwamen er in bijna het hele land, had het hele land last van flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. En op veel plekken was wateroverlast en ontstond schade door de wind. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook erg druk en toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. De afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de Straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de zeestraat open is en dat de Amerikanen die verbinding open houden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. In Limburg dus code oranje. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met af en toe ook kans op een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.